Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

even en dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober, Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaken aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer, op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden, maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou, want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
2: Zeeland. Een sensor in je tuin die fijnstof meet. In de kanaalzone zijn ze daar enthousiast over, bleek bij een bijeenkomst van de gemeente Terneuzen. Straks meer daarover. Het is 6:02 en dit is er verder in het Zeeuwse nieuws. Woongoed Middelburg is van plan om 96 van de 112 huurwoningen in de Bomenbuurt te slopen. Daarover zijn de bewoners geïnformeerd. Het was eigenlijk de bedoeling om de woningen te renoveren, maar na uitgebreid onderzoek blijkt dat de problemen met vocht, schimmel en verzakkingen te groot zijn. 16 woningen kunnen nog wel gered worden. De renovatie van de Zeelandbrug loopt op schema, mede dankzij het mooie weer. De Zeelandbrug is inmiddels 4 weken dicht in verband met die werkzaamheden. En in die tijd zijn onder meer al de scheuren in de basculebrug gerepareerd. Op maandag 12 oktober zou die weer open moeten gaan. En de Kinderboekenweek die gaat vandaag beginnen. De 72e editie gaat van start. En het thema dit jaar is spot aan. En het doel is zoals alle andere jaren natuurlijk om kinderen te enthousiasmeren om een boek uit de kast te pakken. Het weer in onze provincie. We beginnen de dag met zonnige perioden, maar er is al best ook veel bewolking. Het wordt 23 tot 26 graden. In de middag dan raakt het zwaarder bewolkt met een enkele bui. En 's avonds valt er af en toe ook wat regen. Een heel goedemorgen en wat fijn dat je luistert naar Zeeland wordt wakker. Alle radiopresentatoren van Omroep Zeeland hebben overleg vandaag, dus je zult de hele dag andere stemmen horen. En nu dus tot 9:00 die van mij. En we moeten dus, zoveel is wel duidelijk, afscheid gaan nemen van de zomer. Nu toch echt naar die prachtige dag van gisteren. En dus dacht ik voor onze plaats van 6:55, de soundtrack bij het nieuws, laten we nog één keer een plaat vinden die over de zomer gaat, of waar je een echt zomergevoel van krijgt. Geef je suggestie nu alvast door een appje te sturen naar de studio 0118 49 99 99.

0: 6 minuten, Elton John en The Tiny Dancer. Het is 10 minuten over 6. De bewoners rondom het kanaal Gent-Terneuzen kunnen zich aanmelden om mee te werken aan een onderzoek. Een onderzoek naar de luchtkwaliteit. En dat gaat met een sensor in de tuin. En die meet dan de concentratie fijnstof in de buitenlucht. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de lucht in de kanaalzone hoge concentraties fijnstof bevat. En dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Maar er is meer onderzoek nodig. De gemeente Terneuzen wil daarom samen met de provincie en met bedrijf AeroCount BV de luchtkwaliteit in kaart brengen. Tijdens een informatiebijeenkomst in het stadhuis van Terneuzen gisteravond bleek dat er veel belangstelling is onder inwoners om mee te doen, merkte verslaggever Katie van Essen.
1: Waarom was u vanavond bij de bijeenkomst over fijnstof?
2: Omdat ik het klimaat en de leefomgeving nogal aantrek, eerlijk gezegd. En daar ook echt wel dingen voor wil doen. Wat ik zelf kan doen dan in mijn eigen omgeving. Zoals mijn huis, mijn dieet, mijn reisgewoontes, dat soort dingen. Dus toen dacht ik, nou, past er mooi bij dit.
1: Wat heeft u ervan opgestoken?
2: Ja, nou weet ik ineens dat er verschil is tussen fijnstof en fijnstof. Dat soort dingen en hoe ze dat meten en wat voor effect het heeft op je gezondheid. Want dat soort details, ja, wist ik allemaal niet eerlijk gezegd. Dus ja, wel aardig om te weten.
1: Gaat u zo'n meter nemen in uw huis als het, u de kans krijgt?
2: Als ik er een krijg, wel ja. Ja, zeker.
3: Nou, ik ben Tim Heesterbeek vanuit AeroCount. En wij zijn bedrijf en wij meten eigenlijk lucht. En wij werken samen met gemeentes om meetnetwerken eigenlijk uit te zetten.
1: En jij hebt volgens mij zo'n kastje in je tas zitten. Kan je hem daar even bij pakken?
3: Ja. Yes.
1: Ja, dat is maar een heel klein kastje.
3: Jazeker. Het is een kastje van 10 bij 10. En die wordt aangesloten bij, aan de stroom. En dan wordt die verbonden met wifi. En via die wifi wordt die dan verzonden eigenlijk naar onze server. En zo kunnen wij van de hele gemeente kunnen wij inzien hoe de luchtkwaliteit eruit ziet. En dit wordt ook dan gepubliceerd via een publieke website.
1: Waarom is het zo belangrijk om dit in kaart te brengen?
3: Nou, het is, er wordt al vrij veel gemeenten in Nederland overal. Maar vaak is het lastig om lokale verschillen eigenlijk te zien. En omdat eigenlijk ons apparaat best makkelijk mee te werken is en heel makkelijk op te hangen is, kunnen wij hier in een gemeente heel veel verschillende meetpunten opzetten in plaats van eigenlijk een enkele waarmee met modellen dan berekend wordt hoe het er ongeveer uitziet. Wij kunnen gewoon zien op punten, op verschillende plekken, oh, hier is de luchtkwaliteit goed, hier is de luchtkwaliteit slecht. Dit doet de wind, heeft dat misschien impact hierop gehad? En wat kunnen we hiermee eigenlijk? Dus dat is waarom we graag een fijnmazig netwerk op willen zetten.
0: Verslaggever Katie van Essen in gesprek met projectmanager Tim Heesterbeek van AeroCount. En vanavond is er nog een bijeenkomst hierover in de kanaalzone, dit keer dan in Sluiskil. En inwoners kunnen zich tot 15 oktober aanmelden als ze ook zo'n fijnstofmeter in hun tuin zouden willen hebben. Oh, nee.

Stella Lefty en Boston. Om 7:15, om 7:44 om precies te zijn, dan komt vandaag de zon op. En wat voor dag hebben we dan? Nou, we hebben hem dan 's ochtends ook echt nog wel even te zien. Maar al vrij snel komt er ook veel bewolking bij. En vanmiddag is het dus de meeste tijd bewolkt. Verspreid valt er dan wat regen. Vanavond zullen er ook nog een paar buien achteraan komen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten tot zuiden. En de maximumtemperatuur, ja, die begint dan eigenlijk, nou ja, niet helemaal vanaf nu dan toch. Maar in de loop van de ochtend is het dan zo'n 23 tot 26 graden. Maar gaandeweg de dag, dan gaat die dalen. En in de loop van de middag is het dan nog maar een graad of 19. Nou, ook vannacht zijn er dan weer enkele buien. En bij een bui is vanavond en vannacht ook kans op een klap onweer. Wees daarvoor gewaarschuwd. Morgen af en toe zon en een enkele bui.

0: en banger hart. 6:59 is het wat gebeurt er in de rest van het land. Waarover gaat het bij de collega's van de andere regionale omroepen? Ik neem je even mee. We eindigen straks in Limburg, maar we beginnen in Drenthe. Want nog tot de ochtendspits van later vanochtend is de N48, moet ik zeggen, nog steeds afgesloten. Dat komt omdat er daar gistermiddag een zwaar ongeluk is gebeurd. 3 vrachtwagens waren daarbij betrokken. En de chauffeurs van 2 van die vrachtwagens zijn bij dat zware ongeluk overleden. Je hoort de collega's van RTV Drenthe.
1: We staan hier op de N48, waar een ongeluk is gebeurd. Niet zomaar een ongeluk, ik zie echt heel veel brokstukken. Afval op de weg, een blauwe auto, gekantelde vrachtwagens. Ja, wat is hier precies gebeurd?
2: Er is hier sprake geweest van een forse aanrijding met inderdaad 3 betrokken vrachtauto's en 3 personenauto's. En daarbij zijn ook 2 bestuurders van dus 2 vrachtauto's helaas bekomen te overlijden. En verder zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Die zijn wel heftig geschrokken, die mensen. Dus daar is op dit moment ook zorg voor.
1: Ja, ik zag die mensen volgens mij inderdaad hier ook een beetje rondlopen. Wat gebeurt er dan met die mensen? Wordt er dan gevraagd wat er precies is afgespeeld op deze plek?
2: Nou, zij zijn natuurlijk betrokken bij een ongeval. En we doen onderzoek naar de toedracht en de achtergrond hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dus we gaan met hun in gesprek, ook om een verklaring af te leggen. En we bekijken daarbij ook of ze hulp nodig hebben van bijvoorbeeld slachtofferhulp.
1: Ja, ik hoor in de lucht ook wat brommen. Volgens mij is er een drone boven de plek bezig. Ja, wat gebeurt er precies met zo'n drone? Waar wordt dat voor gebruikt?
2: Klopt, wij hebben als politie ook drones die wij bijvoorbeeld kunnen inzetten om een situatie vanuit de lucht in kaart te brengen. Mm-hmm. Nou, zoals je hier ziet gebeurt dat nu. En dat uiteindelijk zullen ook die beelden worden meegenomen in het onderzoek om erachter te komen hoe dit precies heeft kunnen gebeuren.
1: Ja, want dat is dus gewoon nog steeds niet duidelijk in ieder geval.
2: Nou ja, we doen nog onderzoek. Hè. We doen nog onderzoek ter plaatse, sporenonderzoek. We hebben inmiddels bijna alle getuigen gesproken. Dat duurt lang en dat moet je zorgvuldig doen. En uiteindelijk zal hier het moeten blijken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
0: Je hoorde de politie in gesprek met de collega's van RTV Drenthe. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is er ook schade aan het asfalt en aan de vangrail. En een van de vrachtwagens vervoerde huisvuil. En daardoor ligt de weg bezaaid met vuilnis. In Natuurpark Lelystad zijn afgelopen week meerdere kunstwerken vernield. Er zijn stenen uit de grond gerukt van een levensgroot hoofd en is een ketting losgebroken. En ook het werk van kunstenaar Colin de Bruin uit Almere is kapot gemaakt, vertelde hij aan de collega's van Omroep Flevoland.
3: Waarom zou je dat nou doen? En eigenlijk ook heel erg verdrietig, omdat je denkt van ik geloof nog altijd aan het positieve van de mens. En dat is ook wat ik iedereen toewens. Dit is wat ik mensen toewens. Echt, echt, echt erg.
0: En dan moeten we nog even naar Limburg, want er is gedoe over de Limburgse vlaai. Wanneer is een vlaai nou echt een Limburgse vlaai en hoe vers moet die dan zijn? Daarover ging het gisteren in de rechtbank in Den Haag en een oplossing is er nog niet bepaald. Want het gaat om zo'n speciaal predicaat. Sinds 2024 heeft namelijk de Limburgse vlaai een beschermde geografische aanduiding. Zo moet de vlaai gebakken worden in Nederland of in Belgisch Limburg. Moet een diameter hebben van tussen de 10 en 30 centimeter. En ook moet een punt van de vlaai stevig genoeg zijn om zo uit de hand te eten. En hij moet dagvers zijn. En juist dat laatste is nu onderwerp van een flinke discussie. Want wat betekent dagvers? Nou zou je denken dat dat duidelijk is, maar toch blijkt dat niet voor iedereen te zijn. Bakkerij Goedhart produceert al sinds de jaren 60 vlaaien en verkoopt die in supermarkten in heel Nederland. En zij vinden dat dagvers niet haalbaar is. In 1 dag een vlaai van de bakkerij in de supermarkt krijgen, dat gaat niet. En ja, omdat hij nu dan dat predicaat niet heeft, mag hij dus een vlaai niet meer Limburgs noemen. En ook niet meer dagvers. En hij vindt dat niet eerlijk. Kleine bakkerijen zouden worden bevoordeeld daardoor. Nou, en dus wil deze bakker Goedhart dat een vlaai dagvers Limburgs mag heten, ook al is hij 6 dagen oud. Nou, daar is de Nederlandse Brood- en Banketbakkersondernemersvereniging het niet mee eens. Want zij zeggen, ja, dagvers is natuurlijk nooit dagvers als het 6 dagen oud is. Nou, de rechtbank die moet daar een besluit over nemen, want de afspraak was dat ze met z'n tweeën moest proberen uit te kopen. Maar de bakkersondernemersvereniging en deze bakker Goedhart komen er niet uit. Dus de rechtbank moet dan maar een besluit gaan nemen. Het is 6:54. Je luistert naar Omroep Zeeland. En we worden wakker in Zeeland met Acta en de Munnik.

0: Maarten de Munnik en De Kapitein, deel 2.
1: Als het goed fout gaat in je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
2: Je bent groter dan je denkt. Dan je denkt.
0: Het is een half minuut voor 6:30. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Met u een update van het Zeeuwse nieuws. Bewoners rond het kanaal Gent-Terneuzen kunnen zich aanmelden om mee te werken aan onderzoek naar de luchtkwaliteit. Daarvoor moet er dan een sensor geïnstalleerd worden in hun tuin die de concentratie fijnstof in de buitenlucht meet. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de lucht in de kanaalzone hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide bevat, en dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Het eerste jaar van het onderzoek komen er 24 meetlocaties. In de jaren daarna wordt het netwerk verder uitgebreid. Woongoed Middelburg is van plan om bijna alle huurwoningen in de Bomenbuurt te slopen. Daarvoor zijn de bewoners deze week geïnformeerd door een brief. Het was eigenlijk de bedoeling om de woningen te renoveren, maar na uitgebreid onderzoek blijkt dat de problemen met vocht, schimmel en verzakkingen te groot zijn. 16 woningen kunnen nog wel worden behouden. Het gaat om een voorgenomen besluit. Zowel de gemeente als de bewonerscommissie kunnen nog reageren. De renovatie van de Zeelandbrug loopt op schema, mede dankzij het mooie weer. Inmiddels is de brug 4 weken dicht in verband met de werkzaamheden. In die tijd is onder meer al het aantal scheuren in de basculebrug gerepareerd. Op 12 oktober, op een maandag is dat, zou de Zeelandbrug weer open moeten gaan. En de kinderboekenweek die gaat vandaag voor de 72e keer van start. Het thema is spot aan. En het doel is net als andere jaren om kinderen enthousiast te maken om te lezen. Zeeuwse bibliotheken organiseren de komende week allerlei activiteiten. Zo gaan in de Biep van Capelle en Heinke Sand de lichten uit voor een speurtocht in het donker. En die kinderboekenweek duurt nog tot 11 oktober. Het weer dan in de provincie vanochtend nog een beetje zon, maar al vrij snel komt er veel bewolking. Vanmiddag is het meeste tijds bewolkt. Verspreid valt er dan wat regen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten tot zuiden. De maximumtemperatuur komt eerst nog uit op 23 tot 26 graden. Gaandeweg de middag zal die dalen naar een graad of 19.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws

concrete heart. Cameron Whitcomb en Medusa. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is helemaal geen informatie te vinden over hun milieubelasting, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat en ander nieuws, zometeen even voor 7 uur in de ochtendkranten. Daarvoor een belletje met onze Zeeuw van de Dag. Misschien rinkelt zo de telefoon wel bij je buurman. Ja, of bij jouzelf en was je het even vergeten, dat kan natuurlijk ook. Maar eerst gaan we nazomeren.

0: Het is echt eind september, maar gisteren voelde het als volop zomer. Het was 26 graden, opvallend warm voor de tijd van dat jaar. En op de boulevard van Vlissingen werd er dan op volop van genoten.
1: Er zijn veel fietsers, veel wandelaars, lachende kinderen, mensen in het zand. Dat kan maar één ding betekenen, het is supermooi weer. En misschien wel voorlopig de laatste dag voordat de herfst gaat beginnen. Jullie liggen hier met z'n drietjes op een kleedje, lekker in het zand. Is dat extra genieten zo?
2: Ja, absoluut. Hè. Het schijnt de laatste dag te zijn, dus pakken wat je pakken kan, toch?
1: U zit langs het water hier in Vlissingen aan de boulevard. Zit u hier al lang?
3: Al een uurtje aan het genieten.
1: Ja, en misschien wel de laatste keer deze zomer.
3: Ja, daarom probeer vandaag nog te genieten van het mooi weer.
1: Ja, u bent aan het wandelen. Ik dacht, ik sluit even aan. Lekker met de blote voeten in het zand. Hoe is dat?
4: Ja, fantastisch. Ja, wij zijn hier net gearriveerd. En ik kreeg net een hele golf water over me heen toen ik op het strand zat. Dus mijn handdoek was kletsnat. En die heb ik even uit het water uitgespoeld en op het balkon gehangen. Maar ik ben weer teruggegaan, want ik laat ik natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.
1: Nee, deze dag mag u eigenlijk helemaal niet missen.
4: Nee, natuurlijk niet. Ik heb mijn bikini nog aan, maar om dan te gaan zwemmen, dat is een beetje te veel. Maar ik heb er wel zin aan eigenlijk.
1: Ja, misschien moet u gewoon een duik nemen.
4: Ja, denk ik ook.
0: Verslaggever Katie van Essen op het strand bij Vlissingen. Ja, we moeten dus afscheid gaan nemen van de zomer. Nu toch echt, na dat mooie weer van gisteren. Dus dacht ik voor onze soundtrack bij de dag, de plaat van 5 voor 7, toch nog maar één keer even de zomer. Van welke muziek krijg jij nou een echt zomergevoel? Welke plaat gaat over de zomer? Geef je suggestie even door, stuur een appje naar de studio 0118 4999 99. En wie weet draai ik jouw suggestie wel om 5 voor 7.

0: Carol G en Bruno Mars en Still. Nou begint vandaag de boekenweek, maar nou zal je maar net zo'n kind zijn dat helemaal niet van lezen houdt. Nou, woon je dan in Heikenstand, dan heb je mazzel, want daar begint ook het schoolvoetbaltoernooi. En onze zevende dag weet daar alles over. Niels Resseel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een schoolvoetbaltoernooi, dat is voor een scholier uit heel Heikenstand, of hoe moet ik dat zien?
1: Nee, wij organiseren dit schoolvoetbaltoernooi voor alle bovenbouwgroepen uit de gemeente Capelle, Bossen en Rijmerswaal. En dit jaar zijn dat ruim 90 teams, dus ruim 700 kinderen die verdeeld over 3 dagen bij ons langskomen.
0: Jongen, dat zijn er wel heel veel.
1: Ja, en het zijn altijd heel gespannen kopjes altijd, die er enorm veel zin in hebben.
0: Ja.
1: En zeker vandaag op zo'n finale dag. We hebben al 2 voorrondes gespeeld. Mm-hmm. En vandaag wordt het er echt om de prijzen gespeeld. Dus dan zie je ze allemaal wel flink gespannen het veld oplopen.
0: Wat zijn de prijzen?
1: De prijzen zijn voor de eerste 4.

0: Een voetbalwedstrijd?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is gewoon een mini-toernooitje eigenlijk, waarin er gewoon ja, in pools wordt gespeeld. En uiteindelijk die winnaar die wordt bekroond met een beker.
0: Nou, ben ik helemaal geen talent als het om voetballen gaat. Maar toen ik op school zat, was een heel klein dorpsschooltje, een dorp verderop. En daar waren ineens een aantal zieken. En toen belde de juf van de school daarop of ik wilde invallen. Dus toen heb ik ook nog gewoon voor de vulling op het veld rondgehold. Maar het was wel inderdaad een enorm mooi gebeuren. Met al die reuring en al die kinderen. Want ongeveer iedereen behalve ik vond het natuurlijk helemaal geweldig. Die allemaal daar de beste prestaties neer wilden zetten.
1: Ja, ja, dat is nog steeds inderdaad. Dus, er zijn hele kleine schooltjes die inderdaad met jongens en meisjes teams op elkaar meedoen. Kinderen die nog nooit hebben gevoetbald en kinderen die al jaren op voetbal zitten, alles door elkaar. En dat geeft eigenlijk altijd een hele leuke, ontspannen sfeer. En dat is een genot om naar te kijken.
0: Ja, en is dat dan ook de reden dat je het leuk vindt om bij de organisatie betrokken te zijn?
1: Ja, ik ben er zo eigenlijk een beetje zijlings in gerold. Ik ben 10 jaar geleden begonnen werken op de Jan Verschengenschool. Toen ben ik gevraagd door een collega van, hey, vind je het leuk om te helpen? En dan begin een beetje met wedstrijdjes fluiten. En uiteindelijk, vanwege verlopende organisatie ben ik er zo bijgekomen. En dit is toch ook wel iets wat ik echt heel leuk vind om te doen.
0: En is er nou ook nog wel eens iets van, reuring als in irritatie over een overtreding of het een of ander?
1: Ja, helaas zie je wat er door de week, of in ieder geval het weekend op het veld gebeurt, dat het ook wel bij kinderen over wordt genomen. Toch wat niet eens zijn met scheidsrechtelijke beslissingen of wat irritatie als het helemaal niet loopt. Dus dat is ons ook niet vreemd.
0: Nee, precies. Nee, lijkt me ook wel weer een bijzonder gezicht inderdaad van die kleine kereltjes die boos worden.
1: Ja, nee, maar gelukkig zijn dat uitzonderingen. Er zijn de meeste kinderen die die stralen van oor tot oor.
0: Nou, mooi zo. En hebben jullie nog iets van weersomstandigheden die jullie zorgen baren?
1: Nee, we hebben de afgelopen twee woensdag prachtig weer gehad. Vandaag ziet er ook weer schitterend uit. Ja, we hebben wel eens edities met veel regen. Maar als het echt dreigend wordt, dan lassen we het natuurlijk af. Mm-hmm. Maar voor vandaag ziet het er prachtig uit. En we hebben er zin in.
0: Nou, mooi zo, Niels. Heel veel succes daarbij. En we horen graag aan het einde van de dag hoe het is geweest.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel en heel veel plezier.
1: Okay. Ja, dank je.

Ace of Base and All That She Wants. Er komen hele leuke suggesties binnen voor de plaat van 5 voor 7. Nog heel even geduld welke het is geworden. En een laatste tip kan natuurlijk nog gegeven worden. Maar eerst even kijken wat er in de ochtendkranten staat. Nou, als we allereerst eens dan naar Trouw gaan, dan gaat het over het feit dat veruit de meeste datacentra in Nederland helemaal geen informatie verstrekken over hun milieubelasting, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomverbruik onvermeld. Die datacentra zijn onmisbaar. Alles staat natuurlijk tegenwoordig digitaal opgeslagen. Denk maar aan foto's, documenten, software. Veel AI-passingen natuurlijk ook. En dat vraagt gewoon allemaal heel veel internetcapaciteit. En daarmee zorgt dat ook wel voor heel veel milieubelasting. Stroomgebruik enorm en dat watergebruik. Want dat water is nodig om al die installaties genoeg te koelen. Maar hoe groot die milieubelasting is, dat blijft dus grotendeels geheim, zagen onderzoeksjournalisten die samenwerking met Trouw, Lighthouse Reports en andere Europese media daar onderzoek naar hebben gedaan. Na een jaar van tevergeefse pogingen om die gegevens boven water te krijgen, moeten ze dus melden dat dat niet is gelukt. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu die heeft een rechtszaak aangespannen wegens smaad tegen een aantal grote Israëlische nieuwsmedia. Dat staat te lezen in de Israëlische kranten. Bijvoorbeeld Haaretz, de krant die het voornaamste doelwit van de aanklacht, die schrijft erover. En zaak draait om berichten dat Netanyahu voorafgaand aan 7 oktober, 3 jaar geleden, al een waarschuwing zou hebben ontvangen van de Verenigde Arabische Emiraten dat het zo zou gebeuren. Het hotel en 2 appartementen aan de Drie Koningenlaan in Zierikzee worden ingezet voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen en de huisvesting van statushouders, staat in de PCC vanmorgen. Met het plan wil het college van burgemeester en wethouders de achterstand in de wettelijke taakstelling inlopen. Het hotel heeft 15 kamers en er moeten voor maximaal 4 jaar 25 tot 30 Oekraïnse vluchtelingen worden ondergebracht. In de 3 appartementen zouden dan statushouders moeten komen te wonen. Dat zou dan een doorstroomlocatie zijn tot ze een definitieve woning ergens hebben gekregen. En namens de Stichting Tegengif roepen artsen en zorgorganisaties de regering op om zich in te zetten voor PFAS-vrije toekomst. Het is een brief die vandaag is verschenen en natuurlijk ook naar aanleiding van het nieuws van gisteren dat er zoveel PFAS in het bloed zit en helemaal de mensen in Zeeuws-Vlaanderen hebben daar last van. Onder meer hoogleraar en intensivist Diederik Gommers heeft de brief ondertekend. Amy Winehouse nu met Valerie hier in Zeeland wordt wakker.

0: Amy Winehouse en Valerie. Lien Kooijman met De Laatste Zomerdag. Zomaar een van de suggesties die er is binnengekomen op de vraag van vandaag in de plaat van 5 voor 7. De soundtrack bij de dag, en die gaat natuurlijk vandaag over het weer. We moeten afscheid nemen van de zomer. Ja, en dan leek het er even op, ook als de suggesties die binnenkwamen, dat we, zoals Joke bijvoorbeeld ook al meekwam, het is weer voorbij, die mooie zomer van Gerard Cox moesten gaan draaien. Maar ja, ik dacht, ja, het is misschien ook wel een beetje jammer om, als we nog één keer kunnen genieten van de mooie zomer, om dan te kiezen voor een plaat die gaat over de zomer die al voorbij is. Verdere suggesties die er binnenkwamen waren bijvoorbeeld Jacqueline Strobels, die kwam met The Sunshine on My Shoulders. Maar ook, ja, iets heel anders. Erlin noemde De Keileuke Zomer van K3. De Zomer in Zeeland, Ronald en Flip kwamen daarmee. Saskia en Serge natuurlijk. En Simon die, ja, noemt dus ook weer Gerard Cox, maar zegt ook, ja, Despacito van Louis Fonsi vind ik altijd erg leuk om te horen. September, Paul van Vliet, wordt nog getipt door Leni Bogaert. Vandaag kan dat nog net. Ko Michielsen, die houdt zich helemaal aan de muziek van Omroep Zeeland. Die komt namelijk met Zoe Levi, met Het Huisje aan de Zee, die we natuurlijk best vaak draaien. Mungo Jerry en The Summertime wordt getipt door Ralf Staap. Maar zowel Ellen als Thomas die kwamen met het succesvolste liedje van Joe Dassin. De grootste zomerhit ooit en zou alle verkooprecords overtreffen. En dat is deze plaat. L'été Indien, over de Indian Summer. De mooie herfst.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
2: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Waaronder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
3: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
1: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de matatron en zo op tafel.
6: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
10: Zeeland. Spot aan, dat is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek. Maar wat dat betekent, dat hoor je zo. Goedemorgen, het is bijna 7:05. Verder in het Zeeuwse nieuws op dit moment. Bewoners rondom het kanaal Gent-Terneuzen kunnen zich aanmelden om mee te werken aan een onderzoek naar de luchtkwaliteit. Er wordt dan een sensor geïnstalleerd in je tuin die een concentratie aan fijnstof in de buitenlucht meet. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat de lucht in de kanaalzone hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide bevat. Woongoed Middelburg is van plan om bijna alle huurwoningen in de Bomenbuurt te slopen. Daarover zijn de bewoners geïnformeerd. Het was eigenlijk de bedoeling om de woningen te renoveren, maar ze zijn in te slechte staat. 16 woningen kunnen nog wel behouden blijven. En Park de Oude Veiling in Krabbedijken gaat vandaag officieel open na een grondige metamorfose. Op het nieuwe park en sportcomplex kunnen bezoekers terecht voor een nieuwe pumptrackbaan, een speel- en klimtoestellen. Daarnaast worden ook de vertrouwde sportvoorzieningen een update gegeven. Het weer in Zeeland, er is vanochtend nog een beetje zon, maar al vrij snel komt er bewolking. Vanmiddag is het dan de meeste tijd bewolkt. Verspreid valt er dan wat regen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten tot zuiden. De maximale temperatuur die eerst nog uitkomt op 23 tot 26 graden. Maar gaandeweg de middag zal dalen naar een graad of 19. Goedemorgen, heel goed dat je erbij bent in deze Zeeland wordt wakker.

0: Nilsson, Miss Montreal en hoe. Vandaag begint de kinderboekenweek. Het is altijd een beetje typisch dat hij altijd zo halverwege de week begint. Maar dat is nou eenmaal zo. En dat voor de 72ste keer. Thema dit jaar is spot aan. En het doel is net als andere jaren. Kinderen enthousiast maken om te lezen. Simon Bos is de teamleider publieke dienstverlening bij de Bibliotheek Oosterschelde in Goes. Goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Was je eigenlijk als kind ook al een echte fanatieke boekenlezer?
1: Redelijk. Ik ben niet overdreven.
0: Oké, de liefde is wat later gekomen?
1: Zeker wel. Ja.
0: Ja, goed. Om natuurlijk te zorgen dat die liefde al zo vroeg mogelijk wordt aangewakkerd bij kinderen, is er altijd die jaarlijkse kinderboekenweek. En dan is het thema spot aan. Hoezo?
1: Ja, spot aan. Het draait eigenlijk om het theater en het podium en je shine pakken. Ja, ze hebben altijd een leuk, ook een breed thema natuurlijk. Maar nou ja, in dit geval zetten we de boeken in de spotlight. Maar daarmee draag je eigenlijk ook uit aan de kinderen. Jij mag er ook zijn. En nou, ik vind het wel een mooi positief thema.
0: Ja, zeker. En op wat voor manier speelt zo'n thema dan een rol in hoe je daar als bibliotheek dan mee omgaat?
1: Ja, nou, wij organiseren allemaal activiteiten in onze vestigingen en op scholen. En dat probeer je zoveel mogelijk toch aan het thema op te hangen eigenlijk. Daarnaast komen er vanuit de kinderboekenweek allemaal thema's. Die koppelen allemaal titels aan dat thema, waardoor kinderen op scholen ook er lekker mee aan de slag gaan. Maar nou, we hebben dus allemaal mooie activiteiten in de vestigingen.
0: Nou, doe het licht eens even aan op een van die activiteiten.
1: Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld theaterworkshops. Hmm. Dus kinderen kunnen nou, lekker laagdrempelig kennis komen maken met hoe is dat eigenlijk om toneel te spelen. We hebben natuurlijk ook wat theatervoorstellingen. We hebben een poppentheater. We hebben een voorstelling van Tel Dame in Goes. En die is ietsje later in verband met de planning, maar nog een mooie kindervoorstelling over Anansi de Spin. Mm. Ja, zo betrek je het theater er een beetje bij, want dat is ook een nou, niet iedereen komt wel eens in het theater. En het is leuk als je dat toch een beetje toegankelijk kan maken, zeg maar, in de bibliotheek.
0: Ja, en dan via de bieb en de boeken. Nou is natuurlijk wel steeds meer de teneur, en overigens al lange tijd hoor, volgens mij ook al toen ik nog op de basisschool zat, mm-hmm, dat er steeds minder gelezen wordt. Ja, halen we de 80ste kinderboekenweek nog, denk je?
1: Ga ik wel vanuit. Ik ben zelf wel een optimistisch mens. Ik vind het, ondanks dat dit dus een super trieste ontwikkeling is, zie ik ook dat er heel veel aandacht voor is en dat we inzien dat het belangrijk en ernstig is. En ik geloof zelf dat we dat tij wel kunnen keren met scholen en met bibliotheken en met alles wat we doen. En het is toch een moordende concurrentie van de beeldschermen onder andere. Mm. Maar nee, weet je, het is toch een fantastisch ding, boeken. Nee hoor, dat halen we wel, dat geloof ik wel.
0: Gelukkig, dat komt goed. Dit keer dus de 72ste editie van de Kinderboekenweek. Ja. Simon Bos van de Bibliotheek Oosterschelde, hartelijk dank voor de toelichting en heel veel succes dus tot en met 11 oktober tijdens die Kinderboekenweek.
1: Ja, dankjewel, graag gedaan.

0: Alex Warren en de Fever Dream. Het is 16 minuten over 7. De weersverwachting, daarover gaan we het hebben met Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
1: Florian, goedemorgen.
0: Het is weer voorbij, die mooie zomer. Mag ik nu dat gaan zeggen, denk je zo'n beetje? Want het gaat nu toch een beetje veranderen.
1: Ja en nee. De echte hoge temperaturen die zijn na vanmiddag voorbij. Dus die mooie nazomer is bijna voorbij. Laten we het zo voorzichtig omschrijven. Uh-huh. Maar je ziet het inderdaad al. Er komt al meer bewolking vanochtend. Er zijn wel zonnige perioden. En de temperatuur loopt daardoor ook behoorlijk op. De maximumtemperatuur mag je verwachten aan het begin van de middag. Is wel uiteenlopen van 23 graden. Zo aan de Schouwse kust tot 26 graden. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Maar later is het dus weer bewolkt. Met ook kans op wat regen. Zo gaandeweg middag, vooral in de tweede helft uiteraard. En dat alles bijna nou precies zuidoostelijke wind. Windkracht 3 op het water. Af en toe windkracht 4. Terneuzen meldt ook windkracht 4. De Zeelandbrug ook. En vanmiddag draait wind op bijna van zuidoost naar zuid. Dat front is dan ook nog goed voor enkele buien vanavond. En ook al komende nacht. En dat kan toch wel redelijk actief worden. Er is een kans op een enkele onweersbui in die fase. Dus kans op redelijk wat regen, zo gezegd, plaatselijk althans. En morgen overdag is dan een dag met eerst veel bewolking. Het front is dan bijna voorbij, met nog een enkele bui, maar wel dus vrij veel bewolking in eerste instantie. Met maar af en toe wat zon. Morgenmiddag komen er meer zonnige perioden. Dan staat er een zwakke tot matige zuidwestwind. En dan is de temperatuur ook wat lager, met maxima rond 21 graden.
0: En dan, wat gaat er dan daarna gebeuren?
1: Ja, rust hè. Hoge drukgebieden in de buurt. Er komt er eentje vrijdag via Frankrijk naar Midden-Duitsland. Daar gaan we van profiteren met een overwegend zonnige vrijdag, denk ik. Temperatuur rond een graad of 20. En het weekend is natuurlijk kustmarathonweekend. Dat ziet er ook vrij kalm uit met een zwakke veranderlijke wind. Het zal niet helemaal onbewolkt zijn, zeker niet. Er is een kans op mistbanken af en toe, maar er is toch redelijk wat zon. En sowieso is het dus kalm en droog weer met maximumtemperaturen. Waarschijnlijk tussen de 18 en de 21 graden.
0: Oké, ja, even specifiek dan nog voor die marathonlopers inderdaad.
2: Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland.
0: Maar wat voor weer hebben die dan precies, ja. Gilles?
1: Ja goed, het is natuurlijk allemaal zee natuurlijk op de route. En 20, 21 graden is misschien voor het binnenland. Het is zo dat we vaak toch wel een beetje een aanlandige wind hebben. Er is geen echte oostwind. Wat je zou verwachten misschien. Maar de lucht is redelijk vochtig, is ook wel een puntje. Dus een beetje nevelig af en toe. Vooral zaterdagochtend natuurlijk. En ook zondagochtend, maar het is sowieso kalm. Met temperaturen, ja, 's ochtends tussen de 15 en de 18 graden. En 's middags tussen de 18 en de 20 graden.
0: Nou, dat moet toch wel redelijk goed te doen zijn, denk ik. Geen hele dramatische weersomstandigheden.
1: Sommigen willen meer wind. Ja, sommigen willen meer wind. Lagere temperaturen, weet je wel. Ja. Zaterdagmiddag van overal is een voor- en zijn nadeel. Dus,
0: dankjewel, Jules, voor nu.

0: Simon. And you can call me Al. Het is bijna 6:06. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben een samenlevenposter besteld. En dat is opvallend veel. En er zijn ook verschillende waar in het land wel en niet. Straks meer daarover. Eerst ander nieuws van vandaag. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar al lucht ingeademd waarvan de ozonwaarden slecht tot extreem slecht waren. Dat heeft de Europese klimaatdienst Copernicus laten zien in een nieuw verschenen rapport. Volgens de onderzoekers is wereldwijd bijna 4 op de 10 mensen dit jaar al aan gevaarlijk hoge niveaus van die vervuiling blootgesteld. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen van uitlaatgassen, bosbranden in de lucht reageren met zonlicht. De meeste gemeenten staan nog steeds geen permanente bewoning op vakantieparken toe. Ondanks een oproep van het kabinet om dat tijdelijk wel te doen, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen in samenwerking met de NOS. Gemeenten zeggen dat ze zelf willen bepalen wanneer er permanente bewoning wel en niet kan, zegt ook deze wethouder van de gemeente Westerveld.
1: In sommige gevallen is er een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we het toch gaan handhaven.
0: Hoe dat in Zeeland zit hoor je later vandaag. Het was de warmste zomer in jaren en nu nog steeds warm, maar de eigenaren van strandpaviljoens staan niet te juichen. De kosten zijn flink omhoog gegaan, onder meer door duurder personeel, hogere inkoopprijzen. En mensen geven minder uit, merkt ook deze eigenaar van de strandtent in Zandvoort.
2: Dat heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat de wereld in de fik staat, dat is gewoon zo. En dan snap ik ook heel goed dat mensen dan liever met een koelbox op strand gaan zitten dan duur uit eten op een terras. Dat is nijpend, nog niet. Maar als het nou volgend jaar wel een slechte zomer wordt, dan zit er een andere situatie, denk ik.
0: Sommige ondernemers hopen dat ze in de toekomst in het najaar niet meer hun strandtent af hoeven te breken. In grote delen van Nederland moet dat en dat scheelt zo'n 150.000 euro. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis samenlevenposter van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een opvang voor vluchtelingen relatief vaker zo'n poster bestelden dan in plaatsen zonder opvanglocatie. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen uit willen dragen, zegt Vluchtelingenwerk.
3: Blijf met elkaar in gesprek, de samenleving, of je nou tegen of voor opvang bent, die maken we samen en dat is eigenlijk de boodschap.
0: De noordelijke provincies gaan aan kop met het bestellen. 1 op de 5 posters hangt in Friesland, Groningen of Drenthe. Vluchtelingenwerk ziet ook dat mensen die in steden wonen vaker een poster bestellen dan mensen die niet in een stad wonen. De meeste posters, verhoudingsgewijs, zijn naar Zwolle op de post gegaan.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
4: Het is bijna 1 minuut over 7:30. Dit is Omroep Zeeland met nu een update van het Zeeuwse nieuws. Bewoners rond het kanaal Gent-Terneuzen kunnen zich aanmelden om mee te werken aan een onderzoek naar de luchtkwaliteit door een sensor te laten installeren die de concentratie fijnstof in de buitenlucht meet. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de lucht in de kanaalzone hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide bevat en dat kan gezondheidsklachten veroorzaken. In het eerste jaar van het onderzoek komen er 24 meetlocaties in de regio. In de jaren daarna wordt het netwerk verder uitgebreid. Woongoed Middelburg is van plan om bijna alle huurwoningen in de Bomenbuurt te slopen. Daarover zijn de bewoners deze week geïnformeerd. Het was eigenlijk de bedoeling om de woningen te renoveren, maar ze blijken in te slechte staat te zijn door onder meer vocht, schimmel en verzakkingsproblemen. 16 woningen kunnen nog wel gerenoveerd worden. Het gaat om een voorgenomen besluit waarop zowel de gemeente Middelburg als de bewonerscommissie nog kunnen reageren. De renovatie van de Zeelandbrug loopt op schema, mede dankzij het mooie weer, dat heeft de provincie laten weten. De Zeelandbrug is inmiddels 4 weken dicht in verband met onderhoud. In die tijd zijn onder meer al de scheuren in de basculebrug gerepareerd. Op maandag 12 oktober moet de brug weer opengaan. En de kinderboekenweek die gaat vandaag voor de 72e keer van start, ook in Zeeland. Het thema is spot aan en het doel is net als alle andere jaren om kinderen enthousiast te maken voor het lezen. Onder meer de Zeeuwse bibliotheken organiseren de komende week allerlei activiteiten. De kinderboekenweek duurt nog tot en met 11 oktober. Het weer dan in de provincie. Vanochtend is er nog een beetje zon, maar het is heel anders dan gisteren. Verspreidt al wat bewolking en later vanmiddag veel meer bewolking. Verspreid valt er dan ook wat regen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten tot zuiden. En de maximumtemperatuur komt aan het begin van de middag nog uit op 23 tot 26 graden. Maar gaandeweg de middag zal die dalen naar een graad of 19.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: repeat it.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It. Wat staat er allemaal in de ochtendkranten? Nou, even voor 8 uur praat ik je helemaal bij. Gaat onder meer over de stroom- en waterverbruiken van die enorme datacenter. En dat we eigenlijk geen idee hebben wat ze allemaal verbruiken. Daarvoor gaat Remco de straat op met natuurkenner Erik Majeu. Maar eerst gaan wij een berg beklimmen. De 33-jarige Natanja Petkovic die kreeg in 2024 te horen dat ze de spierziekte MS heeft. Maar dat hield haar niet tegen om bergen te gaan beklimmen. En vandaag vertrekt ze naar Nepal. En als het klimmen daar goed gaat, komt ze in het Guinness Book of World Records. Natanja, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Bedankt dat ik bij jullie in de uitzending mag komen.
1: Waarom dacht je van, goh, laat ik eens bergen gaan beklimmen?
2: Waarom dacht ik, ga ik bergen beklimmen? Goeie vraag. Ik beklom eigenlijk al bergen voorheen, hè, voordat ik de zenuwaandoening MS kreeg. Mm-hmm. En de bergen hebben mij altijd super veel rust gegeven. Dus wanneer dat je wandelt, dan hoef je niet aan een heleboel andere dingen te denken. Zoals je werk of klusjes die je thuis nog moet doen of de boodschappen die je moet gaan doen. Mm. Je bent echt gewoon bezig met enkel de volgende stap. Wat je gaat eten, waar dat je naartoe moet. Je hebt ook geen tijd om aan iets anders te denken. Want je moet je volledig focussen op, ja, op het hier en nu. En dat geeft heel veel rust. En vooral na mijn diagnose MS had ik die rust nodig. Want MS is een en al onzekerheid. En dan ben ik dus veel meer de bergen nog terug gaan opzoeken. Mm-hmm. Zodat ik weer een beetje meer innerlijke rust en wat meer vertrouwen terugkreeg in mijn lichaam.
1: Ja, maar ik zou me voor kunnen stellen dat als juist MS zorgt voor onzekerheid, dat je dan denkt, ja, dan wil ik niet zomaar ergens in de bergen zijn.
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat de onrust die MS veroorzaakt is dat je inderdaad niet weet wanneer dat er iets gaat gebeuren en wat dat er dan gaat gebeuren. Maar wat ik zelf natuurlijk nu ook heb ondervonden is dat wanneer dat je je lichaam goed traint, natuurlijk je spiermassa gaat niet weg. Als jij gewoon naar de fitness gaat en je blijft trainen en oefenen, je spieren zijn niet geïmpacteerd. Dus die blijven gewoon sterk. Als je je cardio oefent, wanneer dat het goed gaat natuurlijk, ja, dan is je hart ook gewoon sterk. Hm. Dus ja, zo'n neurologische aanval, je weet niet wanneer dat het komt. Maar als het goed gaat, dan kun je er ook wel een beetje van uit blijven gaan dat dat wel lukt op zo'n moment. Ja, en je weet het natuurlijk nooit, want er kan altijd iets misgaan. Zelf lag ik maandag ook in het ziekenhuis. Maar als het goed gaat, lukt het normaal gezien wel, als je ervoor oefent. Ik ben er ook wel op getraind nu natuurlijk.
1: Ja, je bent nu ook aan de wandelen?
2: Ja, inderdaad, ochtendwandeling.
1: Ja, heel goed. maar juist, wat je zegt, ik heb ook al in het ziekenhuis gelegen nu weer. Bedoel, wat heeft het je al voor problemen zo gezegd opgeleverd dan?
2: Wel, mijn MS is, de diagnose heb ik pas gekregen in 2024, maar het begon eigenlijk daarvoor al in 2022 met andere vage klachten. Dus ik had mijn eerste officiële aanval in 2022 in mijn rechterarm. Toen had ik er al een hele lange tijd last van. Ik voelde echt al een hele tijd niks meer. Ik had continu tintelingen. Maar ik dacht dat het gewoon door stress kwam. Want iedereen zijn schouders zit wel eens vast. Iedereen heeft wel eens tintelingen in zijn lichaam. Dus ik zag het niet direct als alarmerend. Maar ik was dan op een avond aan het koken en ik sneed in mijn hand. En ik voelde helemaal niks. En toen dacht ik, dit is wel vreemd. Misschien moet ik nu toch eens naar de dokter gaan. En dan ben ik naar de dokter gegaan die mij dan direct heeft doorgestuurd naar het ziekenhuis voor een MRI-scan. En daar was dan op te zien dat er een MS-aanval was. Alleen wordt MS, de diagnose MS pas gegeven, of in België, want ik word behandeld in België omdat ik werk in België, maar ik woon in Nederland. Mm-hmm. Wanneer dat je op 2 verschillende plekken een aanval hebt. Dus bij mij was het enkel in het ruggenmerk op dat moment. En nog de diagnose mochten ze nog niet geven. En dan in 2024, wanneer dat ik ook een aanval had in mijn rechteroog, waardoor dat ik tijdelijk geen zicht meer had in mijn rechteroog, toen hebben ze mij pas de diagnose kunnen geven. Mm. Maar wat ik zelf het meeste impactvol vond, was mijn oog. Want uiteraard, ja, als je even niks meer kunt zien, dan krijg je wel een beetje FOMO.
1: Nou.
2: Ook omdat ik het helemaal niet had verwacht. Ik had er nooit zelf bij stilgestaan dat MS ook je ogen kon impacteren. Ik dacht altijd gewoon, ja, worst case scenario, kom je in een rolstoel terecht. En dat was voor mij al heel erg worst case, omdat ik juist altijd zo actief ben. Mm-hmm. Maar ik had niet verwacht dat het ook je ogen kan impacteren. Ik had daar voor een reden helemaal niet bij stilgestaan. En toen ja, dacht ik al even van, oh nee, dit kan echt niet. Ik moet wel even gaan kijken wat ik wil doen met mijn leven. Als ik nu ook mijn zicht kan verliezen, dan moet ik misschien wel even andere prioriteiten gaan stellen.
1: Ja, nou, en dus dan is een ochtendwandelingetje ineens verworden tot iets van een wereldrecord. Wat voor recordpoging zou er dan op je naam komen te staan in het Guinness World Records?
2: Ja, dat is eigenlijk heel leuk, want er zijn vrij weinig records met mensen met MS. En dan voor vrouwen nog minder dan voor mannen. Mm-hmm. Op dit moment zijn er enkel records voor een halve marathon, een hele marathon en voor Mount Everest, dus de allerhoogste berg ter wereld. Mm-hmm. En de andere bergen die zijn eigenlijk nog onaangeraakt. En het is nog niet 100% goedgekeurd en ze zijn daar nog mee bezig. Tegen volgende week heb ik een officieel antwoord. Maar ze hebben al teruggekoppeld dat het een categorie is die ze accepteren met een auto-immuunziekte die ze accepteren. We moeten alleen nog even verifiëren, zijn er inderdaad geen andere records? Mag dit allemaal? Hoe moeten we dit opvolgen, et cetera? Mm-hmm. En dan kan ik dus voor de drie bergtoppen die ik nu ga klimmen een wereldtitel krijgen. Dus

0: 23 tot 28 dagen expeditie, want het ligt er een beetje aan hoe dat het weer is natuurlijk. Als je de ene dag niet op de berg kan doordat er bijvoorbeeld heel veel sneeuw is of het weer is echt ontzettend slecht. Ja, dan wachten ze natuurlijk een dag. Als alles goed gaat, duurt het 23 dagen. Als het weer niet zo goed mee zit, dan duurt het ja, iets langer tot 28 dagen.
1: Nou, jongen. En is het iets waar je naar uitkijkt of toch stiekem ook wel een beetje tegenop ziet?
0: Nee, ik kijk er echt super naar uit. Ik heb er ook echt geen zenuwen voor. Ik weet dat ik de afgelopen maanden heel hard heb getraind in de fitness. Dus dat fysiek het mogelijk is. Ja, het enige wat ik natuurlijk niet in de hand heb is dat ik mij ineens slecht ga voelen doordat mijn MS opsmeelt of dat je voedselvergiftiging krijgt of dat je een griep krijgt. Ik bedoel, dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar je geen, die je gewoon niet in de hand hebt. Maar als alles goed gaat, dan ben ik zeker dat mijn lichaam het haalt.
1: Goed, wanneer ga je beginnen? Wanneer sta je aan de voet van de beklimming?
0: Zaterdag vertrekken we met de jeep naar het vliegtuig, naar het vliegveld en dan vanaf het vliegveld naar Lukla, de gevaarlijkste airport in heel de wereld, omdat de landingsbaan zo kort is. En dan beginnen we zaterdagmiddag met wandelen.
1: Okay.
0: En vanavond vlieg ik vanaf Amsterdam naar Kathmandu.
1: Precies.
0: In Nepal.
1: Ja, dus vandaag gaat het avontuur al beginnen.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou, heel veel succes daarbij, Natanja. En hou ons een beetje op de hoogte.
0: Super, ja, dat zal ik zeker doen. Bedankt nog eens dat ik bij jou in de uitzending mocht komen.
1: Ja, natuurlijk.
0: En ik ga mijn best doen.
1: Ja, natuurlijk. En heel veel succes daarbij.
0: Dankjewel. En nog een hele fijne dag voor jou.

Snap. Rosalyn en Snap was dat. Het is 7:15 geweest en dan kun je de klok erop gelijk zetten dat het op woensdag tijd is voor de radiotuin van Remco, of wie er nou is of niet.

0: vol in de herfst ondertussen. Ja, er valt van alles uit de bomen. Voor deze keer ben ik niet in de radiotuin, maar buiten de radiotuin, op straat. Met vaste natuurkenner Erik Milieu. Dag Erik.
1: Goedemorgen Remco.
0: En weet je wat nou zo leuk is aan bladeren in zo'n hoop die dan vallen? Dan kan je heerlijk schoppen.
1: Spektakel, hè? Ja, en dan kun je van die hele grote bergen maken. En ja, ik weet niet, ken jij die filmpjes ook? Dat je zo'n hele grote hoop ziet en dat zo'n hond van een afstandje aankomt rennen en er gewoon met z'n vol induikt.
0: Maar wat mij dan wel opvalt, hè, daar zie ik wat bomen die al behoorlijk verkleurd zijn, die bladeren. Die zijn al geel, er is al een hoop gevallen, bruine bladeren. Maar een stukje verder, ook aan de andere kant van de straat, bomen die zijn nog hartstikke groen.
1: Ja, een acacia die staat al helemaal groen in het blad, alsof die nog fris en fruitig is. En we staan hier onder lindes, nou die zien al geel.
0: Maar waarom?
1: Wat we er wel meteen zien, en eigenlijk valt die acacia aan de overkant hier een beetje door de mand. Want die komt hier niet vandaan. Die is ons klimaat niet per se heel erg gewend. Die heeft zijn eigen patroontjes en die reageert blijkbaar net op een andere manier dan de bomen die hier wel van origine vandaan komen. En zo Linde die weet gewoon van, nou, zo dit seizoen, de nachten beginnen koud te worden. Ik moet mezelf gaan beschermen. Dus weg met dat blad.
0: Want wat is de functie van het blad dat valt? Waarom laat een boom zijn bladeren vallen?
1: Ja, wat natuurlijk, een blad is heel belangrijk voor een boom, want daarmee haalt hij zijn voedingsstoffen binnen en daar zet hij zijn energie mee om. Maar op een gegeven moment is dat ook een kwetsbaarheid, want zo'n blad kan bevriezen, want er zit barstjes vol met vocht en dat is heel vorstgevoelig. En op het moment dat het bevriest, dan heb je schade aan een boom. Dus wat hij doet bij voorbaat is dan sluit hij eigenlijk de watertoevoer sluit hij af en dan zegt hij zoek het maar uit en laat maar vallen, zodat als er dan iets gaat bevriezen, dan heb ik er geen last van. Want die takken en die bast en dat kan het allemaal hebben. En die blaadjes zijn kwetsbaarheid. Dus hij denkt gewoon bij voorbaat van ik heb het eigenlijk niet meer nodig, ik bewaar mijn kracht.
0: Die groene bomen, zoals aan de overkant van de straat, wordt die dan later bruin? Gaat dus een blad afsterven? Of weten we dat eigenlijk niet?
1: Er zitten ertussen die tot het laatste nippertje blijven volhouden en wachten. Sommige worden ook overvallen door de vorst. En dan zie je ineens dat die bladeren bijna zwart kleuren en die vallen er dan vanaf. Daar kan een boom schade van hebben. En dat is ook soms waarom ze zeggen, nou, deze boom is bijvoorbeeld matig winterhard, want die vergeet dan zijn bladeren te laten vallen en die is daar kwetsbaar voor. Andere soorten die hebben het gewoon wat later in de gaten. Dat zijn dan misschien niet de beste jongetjes van de klas, maar die denken dan ineens, oh, het is wel heel koud, dus die gaan er ook aan. En ja, dat is natuurlijk ook altijd wel aardig om te zien. Kijk, zo'n linde als deze, die heeft mooie gele bladeren. Maar er zijn ook andere planten die hebben bladeren die van origine rood zijn of bruin. En dat groen, dat is natuurlijk een laagje wat er overheen ligt. Hè? Dus dat is het eerste wat afsterft. En dan zie je de echte kleur weer tevoorschijn komen. Ja, en dat vind ik hier bij deze linde, vind ik dat eigenlijk wel heel mooi. Met dat zonnetje erop, echte herfst, hè?

0: Raccoon and Bring Me My Horse. Wat staat er in de ochtendkranten vanmorgen? Nou, ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal. Dat is nu voor het eerst vastgesteld na onafhankelijk onderzoek. De Twentse krant Tubantia schrijft daarover. Het is een wrange doorbraak in een slepende strijd van een Twents stel tegen de staat. En het rapport is een belangrijke stap ook voor andere ouders en kinderen die slachtoffer zijn van de toeslagenschandaal, meldt Tubantia. Een onafhankelijke deskundige stelt vast dat die psychische schade in dat Twentse gezin is veroorzaakt door alle problemen bij de Belastingdienst. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is helemaal niet duidelijk hoeveel hun milieubelasting is. Daarover schrijft Trouw vanmorgen. Het is helemaal niet duidelijk wat water- en stroomverbruik is bij al die enorme datacentra. Dat zou wel moeten van de Europese wetgeving, maar gebeurt dus niet. Ze zijn onmisbaar natuurlijk, die datacenter, voor foto's en documenten opslaan in de cloud en ook voor AI. Maar ze richten ook milieuschade aan. Maar hoeveel is dus helemaal niet duidelijk. Een hotel en twee appartementen aan de Driekoningenlaan in Zierikzee worden gebruikt voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. Dat wil het gemeentebestuur. Daarmee willen ze vooral de achterstand op de wettelijke taakstelling inlopen, staat in de PZC vanmorgen. In dat hotel zouden 30 Oekraïners moeten kunnen komen, in die appartementen statushouders. En dat zou dan moeten fungeren als doorstroomlocaties totdat er definitieve woningen voor hen zijn gevonden. En namens de stichting Tegengif roepen artsen en zorgorganisaties de regering op om zich in te zetten voor een PFAS-vrije toekomst. Ze schrijven in een brief vandaag dat de noodzaak voor een PFAS-lozingsverbod echt steeds nijpender begint te worden. Want het gaat niet goed, is hun oproep in de kranten vanmorgen.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis. Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland. Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: De
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
14: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
2: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
16: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder? Want het is echt nodig.
2: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
18: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
19: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
20: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
25: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
26: Honda, the power of dreams.
27: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
15: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
0: sensor in je tuin die fijnstof meet. In de kanaalzone zijn bewoners daar enthousiast over, bleek gisteren bij een bijeenkomst van de gemeente Terneuzen. Straks meer daarover. Het is 8:05. Verder in het Zeeuwse nieuws op dit moment. Woongoed Middelburg is van plan om bijna alle huurwoningen in de Bomenbuurt te slopen. Daarover zijn de bewoners deze week geïnformeerd. Het was eigenlijk de bedoeling om de woningen te renoveren, maar ze blijken in te slechte staat. Er is te veel problematiek rondom verzakkingen, vocht en schimmel. 16 woningen kunnen wel blijven staan. Park de Oude Veiling in Krabbedijken gaat vandaag officieel open na een grondige metamorfose. In het vernieuwde park en sportcomplex kunnen bewoners terecht voor een gloednieuwe pumptrackbaan en speel- en klimtoestellen. En de Middelburgse Natanja Petkovic die begint vandaag aan haar recordpoging bergbeklimmen. Ze vertrekt vanavond naar Nepal en gaat daar 3 bergtoppen beklimmen, terwijl ze de zenuwziekte MS heeft. Ze hoopt haar missie binnen 28 dagen te volbrengen. Het weer in Zeeland. Het is vanochtend nog een beetje zonnig, maar al vrij snel komt er veel bewolking. Vanmiddag is het dan ook de meeste tijd bewolkt. Verspreid valt er dan ook wat regen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten tot zuiden. En de maximumtemperatuur is aan het begin van de middag nog 23 tot 26 graden. Maar gaandeweg de middag daalt die naar een graad of 19. Een heel goedemorgen en wat leuk dat je luistert. Naar Zeeland wordt wakker.

0: hit van dit moment, Ella Langley en Choosing Texas. Het is 8:10. Bewoners rondom het kanaal Gent-Terneuzen die kunnen zich aanmelden om mee te werken aan een onderzoek naar de luchtkwaliteit. Er moet dan een sensor in je tuin geplaatst worden en die gaat de concentratie fijnstof in de buitenlucht meten. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat de lucht in de kanaalzone hoge concentraties fijnstof bevat. En dat kan tot gezondheidsklachten leiden. Maar er is verder onderzoek voor nodig. Dat wil de gemeente Terneuzen doen samen met de provincie. En het bedrijf AeroCount. Zij meten dan de luchtkwaliteit en ook de verschillen die er tussen de verschillende plekken zijn. Gisteravond was er een informatiebijeenkomst in het stadhuis van Terneuzen. En daar bleek best veel animo te zijn voor mensen die mee willen werken aan dat onderzoek, merkte verslaggever Katie van Essen.
1: Waarom was u vanavond bij de bijeenkomst over fijnstof?
2: Omdat ik het klimaat en de leefomgeving nogal aantrek, eerlijk gezegd. En daar ook echt wel dingen voor wil doen. Wat ik zelf kan doen dan in mijn eigen omgeving. Zoals mijn huis, mijn dieet, mijn reisgewoontes, dat soort dingen. Dus toen dacht ik, nou, past er mooi bij dit.
1: Wat heeft u ervan opgestoken?
2: Ja, nou weet ik ineens dat er verschil is tussen fijnstof en fijnstof, dat soort dingen. En hoe ze dat meten en wat voor effect het heeft op je gezondheid. Want dat soort details, ja, wist ik allemaal niet eerlijk gezegd. Dus ja, wel aardig om te weten.
1: Gaat u zo'n meter nemen in uw huis als het, u de kans krijgt?
2: Als ik er een krijg, wel ja. Ja, zeker.
3: Nou, ik ben Tim Heesterbeek vanuit AeroCount. En wij zijn bedrijf en wij meten eigenlijk lucht. En wij werken samen met gemeentes om meetnetwerken eigenlijk uit te zetten.
1: En jij hebt volgens mij zo'n kastje in je tas zitten. Kan je hem er even bij pakken?
3: Ja. Yes.
1: Ja, dat is maar een klein, heel klein kastje.
3: Jazeker. Het is een kastje van 10 bij 10. En die wordt aangesloten bij, aan de stroom. En dan wordt die verbonden met wifi. En via die wifi wordt die dan verzonden eigenlijk naar onze server. En zo kunnen wij van de hele, van de hele gemeente kunnen wij inzien hoe de luchtkwaliteit eruit ziet. En dit wordt ook dan gepubliceerd via een publieke website.
1: Waarom is het zo belangrijk om dit in kaart te brengen?
3: Nou, het is, er wordt al vrij veel gemeenten in Nederland overal. Maar vaak is het lastig om lokale verschillen eigenlijk te zien. En omdat eigenlijk ons apparaat best makkelijk mee te werken is en heel makkelijk op te hangen is, kunnen wij hier in een gemeente heel veel verschillende meetpunten opzetten in plaats van eigenlijk en enkele waarmee met modellen dan berekend wordt hoe het er ongeveer uitziet. Wij kunnen gewoon zien op punten, op verschillende plekken. Oh, hier is de luchtkwaliteit goed, hier is de luchtkwaliteit slecht. Dit doet de wind, heeft dat misschien impact hierop gehad? En wat kunnen we hiermee eigenlijk? Dus dat is waarom we graag een fijnmazig netwerk op willen zetten.
0: Zegt projectmanager Tim Heesterbeek in gesprek met verslaggever Katie van Essen. Inwoners kunnen zich nog tot 15 oktober aanmelden als ze ook zo'n fijnstofmeter in de tuin willen. Uiteindelijk worden er niet bij iedereen die zo'n melding doet ook daadwerkelijk zo'n meter geplaatst. En vanavond is er trouwens nog een bijeenkomst over deze situatie en die sensoren. En die is in Sluiskil.

0: The Box Tops. En The Letter. Dat maakt het 7:15. De weersverwachting, daarover gaan we het hebben met Jules Gernaert. Jules, goedemorgen.
1: Florian, goedemorgen.
0: Het is weer voorbij, die mooie zomer. Mag ik nu dat gaan zeggen, denk je zo'n beetje? Want het gaat nu toch een beetje veranderen.
1: Ja en nee. De echte hoge temperaturen die zijn na vanmiddag voorbij. Dus die mooie nazomer is bijna voorbij. Laten we het zo voorzichtig omschrijven. Uh-huh. Maar je ziet het inderdaad al. Er komt al meer bewolking vanochtend. Er zijn al wel zonnige perioden. En de temperatuur loopt daardoor ook behoorlijk op. De maximum temperatuur mag je verwachten aan het begin van de middag. Is zullen uiteenlopen van 23 graden. Zo aan de Schouwse kust tot 26 graden. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Maar later is het dus weer bewolkt. Met ook kans op wat regen zo gaandeweg middag. Vooral in de tweede helft uiteraard. En dat alles bijna nou precies. Zuidoostelijke wind, windkracht 3. Op het water af en toe windkracht 4. Terneuzen meldt ook windkracht 4. De Zeelandbrug ook. En vanmiddag draait de wind al bijna van zuidoost naar zuid. Dat front is dan ook nog goed voor enkele buien vanavond. En ook al komende nacht. En dat kan toch wel redelijk actief worden. Er is een kans op een enkele onweersbui in die fase. Dus kans op redelijk wat regen, zo gezegd, plaatselijk althans. En morgen overdag is dan een dag met eerst veel bewolking. Het front is dan bijna voorbij, met nog een enkele bui, maar wel dus vrij veel bewolking in eerste instantie. Met maar af en toe wat zon. Morgenmiddag komen er meer zonnige perioden. Dan staat er een zwakke tot matige zuidwestenwind. En dan is de temperatuur ook wat lager, met maximaal rond 21 graden.
0: En dan, wat gaat er dan daarna gebeuren?
1: Ja, rust hè. Hoge drukgebieden in de buurt. Er komt er eentje vrijdag via Frankrijk naar Midden-Duitsland. Daar gaan we van profiteren met een overwegend zonnige vrijdag, denk ik. Temperatuur dan rond een graad of 20. En het weekend is natuurlijk kustmarathonweekend. Dat ziet er ook vrij kalm uit met een zwakke veranderlijke wind. Het zal niet helemaal onbewolkt zijn, zeker niet. Er is een kans op mistbanken af en toe, maar er is toch redelijk wat zon. En sowieso is het dus kalm en droog weer met maximum temperatuur. Waarschijnlijk tussen de 18 en de 21 graden.
0: De hele dag houdt hij op de hoogte van de weersverwachting. Jules Gernaert, dankjewel hè. Ja, dankjewel Jules Gernaert. Ik wil nu naar daar gaan we.
2: Goedemorgen Zeeland. Omroep Zeeland.
0: Altijd fijn van die haperende knopjes.

0: Bob Marley and the Wailers en Iron Lion Zion. Woningtekort of niet, de meeste Nederlandse gemeenten met een vakantiepark willen niet dat mensen daar het hele jaar wonen. Straks meer daarover, eerst naar ander nieuws van vandaag. De N48 bij Drentse Zuidwolde blijft naar verwachting ook vandaag nog de hele dag dicht, dat meldt de ANWB. Gistermiddag rond 3:15 gebeurde daar een ongeluk waarbij 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken waren. En 2 chauffeurs van de vrachtwagens zijn bij dat ongeluk om het leven gekomen. De weg lag vervolgens bezaaid met brokstukken en de hele nacht is een gedeelte van de weg daar opnieuw geasfalteerd. Maar ook vandaag moet er nog volop opgeruimd worden. Het aantal vluchten van en naar Schiphol gaat iets omlaag, ook 's nachts. Een Kamermeerderheid steunt het kabinetsbesluit, waardoor in de eerste 18 jaar er nieuwe regels gaan gelden over het aantal vluchten op Schiphol. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. En dat zijn er zo'n 20.000 minder dan nu. Het was een stevig debat over dit onderwerp.
1: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
2: Het is niet eerlijk, want we zijn al bijna toe aan 15% geluidsreductie voor de omgeving. We doen heel veel voor de omgeving.
3: We moeten ook kijken naar het verdienvermogen van Nederland, want er zijn hier meer dan 100.000 banen mee gemoeid.
0: Er komen ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen. Het kabinet heeft alle bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt en daar is FNV-voorzitter Hans Pekman bijzonder blij mee.
4: Ik ben er gewoon echt super gelukkig mee.
0: Ja.
4: Het is voor heel veel mensen echt heel belangrijk. Hè? Dat was een graat in de keel. En nu is het voor elkaar gebokst dat die bezuiniging van tafel is. Dus dat is gewoon fijn. Dus het voelt ook als een erkenning voor al die mensen die in de via zaten, die toch een beetje opzij werden gezet als van ja, het zijn allemaal mensen die moeten beter hun best doen en dan komt het wel goed.
0: En dan het woningtekort. Of het er nou is of niet. De meeste Nederlandse gemeenten hebben geen zin om iedereen op vakantieparken te laten wonen. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Het vorige kabinet, Mona Keijzer voorop, had gezegd dat er niet gecontroleerd moest gaan worden om iedereen daar maar te gaan laten wonen, omdat er een tekort aan woningen is. Maar gemeenten willen vooral de toeristische sector beschermen, vertelt deze verslaggever.
5: De mensen die op zo'n park dan verblijven, die geven geld uit bij de lokale horeca, de middenstand. En ook geven de gemeente aan dat die vakantieparken eigenlijk ook niet zijn ingericht als woonwijken. Ze liggen vaak afgelegen. En daardoor hebben gemeenten niet altijd goed zicht op permanente woning op een vakantiepark.
0: Nou, en het is ook zo dat soms zaken als riolering er ook niet goed op zijn aangesloten. En bijvoorbeeld de infrastructuur, de wegen zijn niet berekend op 365 dagen per jaar verkeer. Hoe het in Zeeland zit, hoor je later vandaag bij ons in een uitgebreide reportage van collega Ariane Laffort. Om bijna 6 minuten voor 8:30 ABC hier op de radio. In Zeeland wordt wakker met When Smokey Sings.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
5: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
6: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
5: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
7: Het is bijna 8:30. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Met nu een update van het laatste Zeeuwse nieuws. Bijna de hele woonwijk Bomenbuurt in Middelburg moet tegen de vlakte. Dat heeft Woongoed Middelburg laten weten aan de bewoners van de wijk. Het was de bedoeling eigenlijk om de woningen te renoveren, maar na uitgebreid onderzoek blijken ze in te slechte staat te zijn. Er zijn problemen met vocht, schimmel en verzakkingen. 16 woningen kunnen nog wel gerenoveerd worden, de rest moet dus gesloopt. Het gaat om bijna 100 woningen. Het voorstel moet nog wel worden goedgekeurd. Bewoners rond het kanaal Gent-Terneuzen kunnen zich aanmelden om mee te werken aan een onderzoek naar de luchtkwaliteit. Er wordt er dan een sensor geplaatst in je tuin die je concentratie fijnstof in de buitenlucht meet. Uit eerder onderzoek blijkt dat de lucht in de kanaalzone hoge concentraties fijnstof en stikstofdioxide bevat, en dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Park De Oude Veiling in Krabbedijken gaat vandaag officieel weer open na een grondige metamorfose. Op het nieuwe park- en sportcomplex kunnen bezoekers terecht voor een gloednieuwe pumptrackbaan en speel- en klimtoestellen. En de Middelburgse Natanja Petkovic die begint vandaag aan haar recordpoging bergbeklimmen. Ze vertrekt vanavond naar Nepal en gaat daar 3 bergtoppen beklimmen, terwijl ze de hersenziekte MS heeft. Het zou haar een record moeten opleveren in het Guinness Book of Records. Ze hoopt haar missie binnen 28 dagen te volbrengen. Het weer in de provincie. Vanochtend nog een klein beetje zon, maar de bewolking overheerst al. En vanmiddag gaan er verspreid wat regenbuien voorkomen. Vanavond ook nog. De maximumtemperatuur die is eerst nog 23 tot 26 graden aan het begin van de middag. Maar gaandeweg de middag zal die dalen naar een graad of 19. Omroep Zeeland verkeersinformatie dan met de melding van de ANWB op de A29 in de richting van Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht staat 8 kilometer file. Je hebt daar te maken met 11 minuten vertraging. En er is veel drukte rondom Breda en de A16 bij de Drechttunnel. Daar staat namelijk een kapotte vrachtauto. 3 rijstroken zijn daar dicht, dus ook op de routes daaromheen is het bijzonder druk vanmorgen.
8: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
9: Zeeland. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: The Contours met Do You Love Me. 8:55 is het. Wat gaat er vandaag eigenlijk verder allemaal nog gebeuren? Want Zeeland wordt wakker, mag dan wel bijna klaar zijn over een klein half uurtje. Maar er ligt nog een hele woensdag voor ons. Nou, wat er allemaal in Zeeland en de rest van de wereld gaat gebeuren, vertel ik je even voor 9:00. Daarvoor gaan we nog heel eventjes nazomeren. Maar eerst gaan we aftellen naar de kustmarathon. Want de spanning stijgt. Over 2 dagen gaat het gebeuren. De 23e editie van de Kustmarathon Zeeland. Deze hele week rond dit tijdstip tellen we af naar de zwaarste en de mooiste marathon van het jaar. De broers Thomas van 22 en Marijn van 25... die lopen de wandelmarathon dit jaar wel op een heel bijzondere manier. Namelijk verkleed als Asterix en Obelix. Voor Marijn is het de eerste keer dat hij de marathon loopt, terwijl Thomas dat voor de 3e keer doet. En hij dacht, ja, dat kan dan wel eens een beetje anders. En dus gingen ze op zoek naar een leuk kostuum. Thomas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wie is Asterix en wie is Obelix?
1: Ik ben Obelix, Thomas, en Marijn die is Asterix.
0: Oké, en moesten jullie daar nog een wetje voor leggen?
1: Nee, ik zei gewoon, ik wil wel Obelix doen, ja, maar lekker Asterix.
0: Oké, en waarom eigenlijk?
1: Ik heb zeg maar de afgelopen keer de kustmarathon opengelopen en het ging best wel vrij soepel. Mm-hmm. En ik dacht, nou, waarom dan niet de volgende keer gewoon verkleed? Want wij zitten ook samen nu op kamers in Breda, dus ja, een beetje de carnaval vieren we ook elke keer. Dus ik dacht, ja, en het is voor de mensen die bijvoorbeeld buiten bij de kustmarathon Oostak ook gezegd dat ze ineens gewoon 2 jongens dan verkleed zien. In plaats van, ja, normaal gewoon in de sportkleding.
0: Ja, maar je maakt jezelf natuurlijk wel extra moeilijk.
1: Ja, dat wel. Dus ja, kijk, een leuke uitdaging erbij is ook natuurlijk leuk, hè.
0: Want je vindt op zich een marathon wandelen niet een uitdaging genoeg?
1: Nee, het is wel natuurlijk een uitdaging dat je even makkelijk 42 kilometer loopt. Maar ik dacht, ja, nog een leuke uitdaging extra bovenop is ook wel...
0: Ja, en toen moesten jullie natuurlijk, want je dacht, we zijn met z'n tweeën, dus we zoeken een duo-kostuum. Was het al meteen duidelijk dat het Asterix en Obelix moest worden dan?
1: Ja, eigenlijk niet echt. Toen dacht misschien een buurman. En toen dacht ik, nou, ik heb nog nooit echt iemand in Asterix en Obelix gezien. Dus dat die maar gewoon doen.
0: Ja, en je hebt ook de stripboeken vroeger gelezen?
1: Nee, ik heb soms ook wel vaak zo'n filmpjes heb ik voorbij zien komen. En toen dacht ik toch van, ja, alleen het mooie is, mijn broer is wel langer dan mij. En eigenlijk klopt dat dus niet, want Asterix is natuurlijk kleiner.
0: Dat is waar. Dus dat wordt sowieso een komisch gezicht dan.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Zeg, waarom dacht je, nou, ik heb dat nu gedaan, ik wil het nog een keer doen dan?
1: Vorig jaar wou mijn broer ook meelopen. Alleen toen had hij was zijn teennagel eraf gegaan. Hey. En toen zei hij dat jij zullen meer doen. Ik zei, ja, is goed. Maar zei, we dan wel verkleed lopen. Toen zei hij, ja, vind ik ook wel prima.
0: Wat is er eigenlijk leuk aan het wandelen van zo'n lange afstand?
1: Eigenlijk gewoon... het is sowieso de plek waar je loopt, vind ik hartstikke mooi. En ja, het is toch natuurlijk gewoon een hele grote afstand. En als je dan op Domburg komt, dan kom je ook alle mensen tegen. En dan motiveert je ook. En dat maakt me ook wel echt dat ik vind van... Het is wel echt leuk om dat een keer weer te lopen, ja.
0: Ja. Ben je sowieso wel een wandelaar? Of is het echt deze ene uitspatting?
1: Ja, dat eigenlijk wel, ja.
0: En heb je dan wel getraind?
1: Nee, ook niet.
0: Oh, nou, dat gaat weer helemaal goed komen, Thomas. Ik hoor
1: ja,
0: het al.
1: Ja, zeker. Daarom.
0: Goed. Zeg even iets anders. Gisteren hadden we Koen aan de lijn. Koen is 12. Die doet mee aan de mini-marathon. Dat is ook komende zaterdag. En hij heeft een vraag voor je. Luister even mee.
2: Hoe zijn ze op het idee gekomen om in een Asterix en Obelix pak de wandelmarathon te gaan wandelen?
0: Ja, kun je dat, Thomas, nog even heel kort voor Koen eigenlijk samenvatten?
1: Ja, zeker. Eigenlijk het idee, ja, dat was gewoon eigenlijk puur gewoon een random idee. En gewoon, ja, we zijn met een duo en Asterix en Obelix waren ook altijd als twee in die tekenfilm, zeg maar. Dus nou dachten wij, nou, waarom niet? Waarom niet die twee? Dus eigenlijk is het meer gewoon, ja, een gek idee eigenlijk geworden. Want het kon ook natuurlijk buurman en buurman wezen. Maar ik dacht van, is toch niet zo. Dus toen hebben we eigenlijk maar voor Asterix en Obelix gekozen.
0: Zeg, morgen hebben we Sjors aan de lijn. En die fietst achteraan mee met de bezemfiets. Om te zorgen dat alle lopers veilig en op tijd binnen zijn. Is er iets, Thomas, dat jij van Sjors zou willen weten?
1: Ja, wat is zijn zwaarste kustmarathonjaar geweest om op de bezemfiets te zitten?
0: Nou, goede vraag. Het antwoord hoor je morgen. Heel veel succes met niet meer trainen voordat het zover is. Het pak hebben jullie al wel gepast. Het past goed?
1: Zeker, die past allemaal gelukkig.
0: Gelukkig. Nou, heel veel plezier Thomas en ook voor je broer natuurlijk. Heel veel plezier.
1: Is goed.

0: Coldplay en Viva La Vida. Het is eind september. Sterker nog, het is de laatste dag van september. Maar het voelde gisteren natuurlijk als volop zomer met 26 graden. Op de boulevard van Vlissingen werd dan ook volop van deze temperatuur genoten.
1: Er zijn veel fietsers, veel wandelaars, lachende kinderen, mensen in het zand. Dat kan maar één ding betekenen, het is supermooi weer. En misschien wel voorlopig de laatste dag voordat de herfst gaat beginnen. Jullie liggen hier met z'n drietjes op een kleedje, lekker in het zand. Is dat extra genieten zo?
2: Ja, absoluut. Hè. Het schijnt de laatste dag te zijn, dus pakken wat je pakken kan, toch?
1: U zit langs het water hier in Vlissingen aan de boulevard. Zit u hier al lang?
3: Al een uurtje aan het genieten.
1: Ja, en misschien wel de laatste keer deze zomer.
3: Ja, daarom probeer vandaag nog te genieten van het mooi weer.
1: Ja, u bent aan het wandelen. Ik dacht, ik sluit even aan. Lekker met de blote voeten in het zand. Hoe is dat?
4: Ja, fantastisch. Ja, wij zijn hier net gearriveerd. En ik kreeg net een hele golf water over me heen toen ik op het strand zat. Dus mijn handdoek was kletsnat. En die heb ik even uit water uitgespoeld en op het balkon gehangen. Maar ik ben weer teruggegaan, want ik laat ik natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.
1: Nee, deze dag mag u eigenlijk helemaal niet missen.
4: Nee, natuurlijk niet. Ik heb mijn bikini nog aan, maar om nou te gaan zwemmen, dat is een beetje te veel. Maar ik heb er wel zin aan eigenlijk.
1: Ja, misschien moet u gewoon een duik nemen.
4: Ja, denk ik ook.

Gary Moore. En Still Got the Blues. Laatste nieuws dat nu zojuist binnenkomt. Nog zonder context verder. Dat is altijd lastig, maar toch even belangrijk om te delen. Er zijn twee nieuwe aanhoudingen verricht in het onderzoek naar de gewelddadigheden in Overasselt. Er zijn ook weer vuurwapens gevonden, meldt de politie zojuist. Wat die aanhoudingen inhouden en wat er allemaal is gevonden, dat ongetwijfeld later vandaag. Dan nog bijna 10 minuten voor 9 gaan we even vooruitkijken. Wat gaat er vandaag allemaal verder gebeuren? Nou, de Tweede Kamer die begint aan de algemene financiële beschouwingen over de begroting van volgend jaar. Houden alle geplande bezuinigingen stand? Hoe gaat het verder met box 3? Waar ook het spaargeld en de beleggingen onder vallen. Dat allemaal later vandaag. In Sluiskil wordt vanavond met bewoners gesproken over fijnstof in de kanaalzone, net als bij de bijeenkomst van gisteren in Terneuzen. Bewoners in de gemeente kunnen deelnemen aan een onderzoek naar fijnstof. Ze krijgen dan een sensor in hun tuin die metingen uitvoert. In de VS wordt de 50-jarige Christa Pike geëxecuteerd voor een moord die ze als 18-jarige pleegde. Haar advocaten hebben een verzoekschrift ingediend bij het Hoge Rechtshof op hoop van uitstel van die executie, maar zover lijkt het niet te komen deze laatste dag. Park De Oude Veiling in Krabbedijken gaat vandaag officieel open na een grondige metamorfose. Op het nieuwe park en sportcomplex kunnen bezoekers terecht voor een gloednieuwe pumptrackbaan en er zijn ook allerlei speel- en klimtoestellen. De VS trekken hun laatste troepen terug uit Irak. De Amerikaanse troepen zitten daar sinds 2003 met een korte onderbreking van 2011 tot 2014. Iraanse veiligheidsexperts uiten hun zorgen over dat Iran en bondgenoten van Iran nu meer invloed krijgen in Irak. De Kinderboekenweek die gaat vandaag van start voor de 72ste keer, maar liefst. Het thema is spot aan en gaat over theater en shinen in de spotlight. Niet alleen de boeken verdienen een spotlight, de kinderen ook. De Zeeuwse bibliotheken organiseren allerlei activiteiten. In Capelle en Heikenzand bijvoorbeeld gaan de lichten uit voor een speurtocht in het donker. De Kinderboekenweek duurt nog tot 11 oktober. De bondscoach van Oranje die gaat later vandaag vooruitblikken op de interland van morgen van Oranje tegen Griekenland. En als we het toch over Oranje hebben, koningin Maxima die is vandaag in Urk. Daar is ze op bezoek in het teken van het dagelijkse lokale leven. Ze stopt onder meer bij een zorglocatie en ze gaat ook op bezoek bij een koffiehuis. De Middelburgse Natanja Petkovic die begint vandaag aan een bijzondere recordpoging bergbeklimmen. Ze vertrekt vanavond met het vliegtuig naar Nepal en gaat daar dan vanaf komend weekend 3 bergtoppen beklimmen. En dat onder bijzondere omstandigheden. Ze heeft namelijk de hersenziekte MS. Ze hoopt haar missie binnen 28 dagen te volbrengen. En dan is de kans best aanzienlijk dat je vandaag nog iemand moet gaan feliciteren met zijn verjaardag. De meeste verjaardagen waren namelijk vorig jaar op 30 september, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, ruim 44.000 mensen waren er jarig en normaal zijn er op een dag 41.000 mensen. Sowieso zijn de meeste verjaardagen in september. Dat komt omdat dat 9 maanden na de kerst is. En omdat, zo schrijft het CBS, mensen in die periode de ruimte hebben om aan hun kinderwens te werken. Goed, tot zover Zeeland wordt wakker voor vandaag. Straks Stefan met Goedemorgen Zeeland. Ik wens je een heel fijne woensdag. We sluiten af met Rufus en Chaka Khan en Ain't Nobody. Dag!

0: Gelukkig of een feest geslaagd is. Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
4: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. En daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
13: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur beursloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen, want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
12: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
14: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
12: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
15: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof.

0: meteen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

Redbox met For America. Een leuk begin van deze Goedemorgen Zeeland op woensdag. Hallo Dan. Ja, je hoort het al. Voor één dagje niet met Elsa. Ook niet met Veerle, maar ik ben hier wel. Ik zit hier tot 12 uur. En je mag natuurlijk altijd reageren door een appje te sturen naar 0118-499-999. Lekkere muziek heb ik ook voor je. Dit is Niall Horan met Dinner Party.

is er misschien nog een beetje vroeg voor, maar het klinkt wel lekker, toch? Dinnerparty van Niall Horan. Het is woensdag 30 september en ik ben benieuwd of jij dit nog kent.

Ja, ik denk voor velen dat het wel bekend klinkt hoor. Vandaag in 1960 verschenen de Flintstones voor het eerst op de Amerikaanse televisie. Fred, Wilma, Barney en Betty zouden uitgroeien tot misschien wel de bekendste bewoners van het fictieve Bedrock. Ja, dankjewel Fred. De laatste Belgische steenkolenmijn die sloot op 30 september 1992 in Zolder. En daarmee kwam een einde aan een industrie die generaties lang werk bood en hele gemeenschappen in Belgisch Limburgs vormde. En op 30 september 2016 kwam een bijzonder einde aan de Europese ruimtemissie Rosetta. ESA liet de sonde gecontroleerd neerstorten op komeet 67P. En daarmee eindigde een missie waarbij Rosetta jarenlang door het zonnestelsel reisde en als eerste ruimtesonde langdurig met een komeet meevloog. En vandaag, 30 september, is de dag waarop in Nederland de meeste mensen jarig zijn. Zeker 44.000. En ze verrekenen, 9 maanden geleden, nou ja, ik denk een hoop gezellige nachten zo rond de jaarwisseling. Nou, straks eens even kijken welke Nederlanders er allemaal jarig zijn.

Blijft mooi, hè? Paul McCartney met Hope of Deliverance. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland op 30 september. Ja, en ik vertelde je net dat vandaag in 1960... voor de allereerste keer op de Amerikaanse televisie de Flintstones werd uitgezonden. En ik vroeg jou of je dat nog wist, of tenminste of je de Flintstones nog een beetje herkende. Nou, Rini wel hoor, want hij appte mij dit. Ja, dankjewel Rini. Nou, ik ben benieuwd of jij er ook herinneringen aan hebt. Je mag me altijd appen naar 0118-499-999. Dankjewel Rini. Ik had het net ook in het overzicht over dat er zoveel Nederlanders jarig zijn. Hè? Vandaag meeste Nederlanders jarig, ruim 44.000. En een van die jarige Nederlanders is Max Verstappen. Ja, wat moet ik daar nog over zeggen? Voor velen natuurlijk bekend, Formule 1-coureur. In 2021 de eerste Nederlandse Formule 1-wereldkampioen ooit. En die titel wist hij de 3 jaar daarna nog te prolongeren. En wie weet volgden er nog wel wat titels. Paul de Munnik, Nederlands acteur, cabaretier en zanger. En natuurlijk bekend als duo met Thomas Agda. En samen zijn zij Agda en de Munnik, 56 jaar. Frank Rijkaard, Nederlands voormalig profvoetballer. En hij was ook bondscoach. Speelde tijdens zijn loopbaan voor onder andere Ajax en AC Milan. En als coach trainde hij als bondscoach dus het Nederlands elftal tussen 98 en 2000. Daarna was hij ook nog trainer van Barcelona. En hij won nog de Champions League, kan ik me herinneren. 64 jaar is hij geworden. Henk Spaan is ook een van die Nederlanders. Journalist, presentator en columnist. En hij is 78 jaar. Nou, ben jij ook een van die jarige Nederlanders? Van harte gefeliciteerd. Ik wens je een fijne dag. Ik weet niet hoe het buiten Nederland zit. Maar ik heb hier nog wel een jarige van buiten de grenzen. Ben Lovett, 40 jaar is hij geworden. Die naam zeg je misschien niks. Het is een muzikant, producer. En vooral bekend als toetsenist en een van de oprichters van Mumford & Sons. En met die band brak hij internationaal door met het debuutalbum Sign No More. En op die plaat Little Lion Man en deze, The Cave.

Mumford and Sons met The Cave. Met dus de jarige Ben Lovett. 40 jaar is die geworden. Ja, lekker hè? Ik vind het wel fijn zo op de woensdagochtend. Ik heb ze meerdere keren live gezien. En ook één keer in 2010. Dat vond ik wel leuk. In het festival Motel Mozaïek in Rotterdam. Die band was nog helemaal niet bekend. En daar stonden ze in een klein zaaltje. En ik weet nog dat die zanger zich er zo over verbaasde. Dat het publiek steeds zo stil was tussen die nummers door. En ook tijdens die nummers. Dat is nu, denk ik, niet meer voor te stellen tijdens een concert van Mumford & Sons. En dan zeker in Nederland. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. En ik vind het leuk dat jij erbij bent. Straks natuurlijk het nieuws met Floris-Jan. Ik zou even goed opletten wat hij allemaal te zeggen heeft. Dat is natuurlijk altijd een goed idee. Want daarna spelen we het spelletje Wat Is met een vraag over het Zeeuwse nieuws. En wie weet hoor je daar meer over straks bij Floris-Jan.

0: Daryl Hall en John Oates met I Can't Go For That. Het is net 9:30 geweest en Floris Jan is hier met een overzicht van het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Floris Jan, goedemorgen.
2: Stefan, goedemorgen. Bijna de hele woonwijk Bomenbuurt in Middelburg moet tegen de vlakte. Dat heeft de woningcorporatie laten weten aan de bewoners van de wijk. Het was eigenlijk de bedoeling dat de huizen gerenoveerd zouden worden, maar ze blijken in te slechte staat te zijn. De problemen met vocht, schimmel en verzakkingen zijn te groot. 16 woningen kunnen nog wel gerenoveerd worden. Bijna 100 moeten worden gesloopt als het aan de woningcorporatie ligt. In Sluiskeel wordt vanavond met bewoners gesproken over fijnstof in de kanaalzone, zoals dat gisteren ook al gebeurde in Terneuzen. Inwoners van de gemeente kunnen deelnemen aan een onderzoek naar fijnstof. Ze krijgen dan een sensor in de tuin die metingen uitvoert. En de Middelburgse Natanja Petkovic die begint vandaag aan haar recordpoging bergbeklimmen. Ze vertrekt vanavond naar Nepal en gaat daar vanaf zaterdag 3 bergtoppen beklimmen, terwijl ze de hersenziekte MS heeft. Mocht het haar lukken, dan verovert ze daarmee een plekje in het Guinness Book of Records. Ze hoopt haar missie binnen 28 dagen te volbrengen. Het weer in de provincie vanochtend is er nog een klein beetje zon, maar de bewolking overheerst nu al. Vanmiddag gaat er verspreid ook nog wat regen vallen en vanavond komen er nog enkele buien achteraan. De maximumtemperatuur die komt eerst nog uit op 23 tot 26 graden, zo aan het begin van de middag. Maar gaandeweg de middag daalt die al naar een graad of 19. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 9:30. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app, Stefan, en ook op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Floris Jan.

was de gong. Alphaville met Big in Japan. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Het programma Goedemorgen Zeeland. Het is net 9:30 geweest. Ja, en dan weet je het wel. We gaan ons spelletje over het nieuws spelen. Ik hoop dat je een beetje hebt opgelet de afgelopen tijd. Zeker net bij Floris-Jan. Ik stel je zo een vraag over het nieuws. En ik ben dan benieuwd of jij het weet, hè? Nou, hier komt-ie. Het is een bijzondere recordpoging voor Natanja Petković uit Middelburg. Zij gaat 3 bergtoppen beklimmen terwijl ze de hersenziekte MS heeft. Mijn vraag voor jou. In welk land gaat ze die bergtoppen beklimmen? Dus een recordpoging van Natanja Petković uit Middelburg. Ze gaat 3 bergtoppen beklimmen. En in welk land doet ze dat? Ik ben benieuwd of jij het weet. Je mag bellen 0118 499 999.

0: Maxent en Andy Grammer met The Thing I Love in Goedemorgen Zeeland. Wat leuk dat je luistert. We spelen ons nieuwsspelletje. Wat is het? Ik stelde jou net een vraag over het Zeeuwse nieuws. Over die recordpoging voor Natanja Petkovic uit Middelburg. Zij gaat 3 bergtoppen beklimmen terwijl ze de hersenziekte MS heeft. Dat is bijzonder. En mijn vraag was in welk land zij die bergtoppen gaat beklimmen. We zijn gebeld vanuit Renesse. Goedemorgen, met wie?
1: Kees van den Bogert.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ik stelde net die vraag en jij had zoiets van, ja, ik ga bellen, want dit weet ik.
1: Ja.
0: Nou, vertel, in welk land gaat ze dat doen?
1: Nepal.
0: Nepal. Dat is hartstikke goed. Goed opgelet net bij Floris Jan, de nieuwslezer.
1: Ja.
0: Of heb je het gesprekje ook nog gehoord? Zeg, ga je nog wat leuks doen vandaag in Renesse?
1: Nou, nee, niks.
0: Niks. Lekker gewoon even binnen zitten.
1: Ja.
0: Ja, en daarom op Zeeland luisteren.
1: Ja.
0: Nou, dat is altijd een goed idee.
1: Ja.
0: Hé, van harte gefeliciteerd. Je hebt vandaag het nieuwsspelletje gewonnen.
1: Oké, gedaan.
0: Ja, je hebt nog niks hoor. Ja, wel de eer natuurlijk, dat is het belangrijkste. Maar zaterdagochtend en weekend, dan is de verloting. En wie weet rooi je dan wel als winnaar uit de bus.
1: Ja.
0: Zou mooi zijn, hè?
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Is het zo goed?
0: Dat is rond 11:30.
1: Oké.
0: Maar goed, mocht je winnen, dan krijg je natuurlijk gewoon berichten.
1: Ja.
0: Hey, hartstikke bedankt voor het meedoen, hartstikke leuk.
1: Ja.
0: En wie weet tot de volgende keer, hè. Fijne dag.
1: Oké, dankjewel.
0: Joe, nou, dat is dus allemaal in Nepal. Ik draaide net Big in Japan van Alphaville. En nu gaan we naar Amerika met Kim Wilde. Kids in America bij Omroep Zeeland. Goed dat je luistert.

Kim Wilde met Kids in America. Het kustmarathon weekend komt er weer aan. Komend weekend natuurlijk. Duizenden lopers van Burghaamstede naar Zuiderlanden. Ik spreek straks één van die deelnemers. 2018 deed hij ook mee, liep hij een blessure op en nu gaat hij er weer voor. Straks hoor je meer daarover na Teddy Swims natuurlijk met Mr. Know-It-All.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Ja, een komend weekend, hè, dan gaat het gebeuren.
1: Nog even en dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober, Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.
0: De zwaarste en de mooiste. Nou, 8 jaar geleden liep Rémi Missu uit Middelburg een blessure op tijdens die kustmarathon van 2018. En nu gaat hij het voor een tweede keer proberen. Rémi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 2018 was dat. Je hebt er de tijd voor genomen.
2: Ja. Toen 2018, toen heb ik hem wel uitgelopen. Maar toen heb ik daarna eigenlijk helemaal het hardlopen een beetje laten varen. Omdat ik ook bang was dat ik opnieuw een blessure op zou lopen. Mm-hmm. En eigenlijk 2 jaar terug, toen was ik bij de wandelmarathon aan het kijken van mijn ouders die daar bezig waren. Ja, toen begon het toch wel weer te kriebelen, hoor.
0: En toen had je zoiets van, ik ga met de jaarwisseling mijn computer aanzetten of mijn telefoon pakken en ik schrijf me weer in.
2: Ja, in eerste instantie wilde ik gelijk over 2025 gaan. Maar al snel kwam ik erachter van, nou ja, ga nou eerst een jaar weer met plezier hardlopen. En dan komt het vanzelf wel. En dit jaar komt het er toch van.
0: Ja, dat plezier heb je dan dus gevonden. Hey, nog eens even over die editie van 2018. Want je vertelde dat je toen geblesseerd raakte. Wat is er precies gebeurd?
2: Nou, ik had eigenlijk in de aanloop best goed getraind. Veel kilometer.

0: gemaakt. En ja, 2 weken voor de start, tijdens een van de laatste duurlopen op de parcourstraining, toen ja, schoot het een beetje in mijn knie.
1: Och, dat is zuur. Een
0: steek in mijn knie. En nou, bleek overbelasting te zijn. En volgens de huisarts kon ik na 4 weken rust alles weer doen. Maar ja, die 4 weken had ik niet. Dus uiteindelijk met ibuprofen, paracetamol, alle pijnstillers opgestart. En met de gedachte van, we zien wel waar we komen.
1: En uiteindelijk dus, heb je, ja, heb je de finishlijn gehaald.
0: Klopt. Met hangen en wurgen heb ik hem gehaald, inderdaad. 5:16. Dus niet de tijd die ik in gedachten had destijds. Dus ja, ik heb nog een soort openstaande rekening, hè?
1: Nou ja, respect dat je wel hebt uitgelopen. Ja, tegen het advies van de huisarts in eigenlijk. Hoe kijk je daar nu op terug? Overheerst dan trots? Of heb je ook zoiets van, ja, het is eigenlijk misschien wel gewoon stom geweest. Want ik weet niet hoe je de dagen daarna voelde.
0: Ja, op zich daarna natuurlijk dat gebruikelijke spierpijn. En uiteindelijk kwam het allemaal wel weer goed. En op zich ben ik nog altijd trots dat ik hem uit heb gelopen. Want dat is voor mijzelf nog niet altijd vanzelfsprekend geweest. Maar ja, dat je hem dan toch uitloopt is wel een gevoel van trots. Maar altijd heeft er een stemmetje in mijn hoofd gehangen van, wat als je die overbelasting niet had gehad, wat had je dan kunnen doen?
1: Ja, en dat kun je dus komend weekend, nou dan kun je ervoor gaan. Want volgens mij, zit je nu op schema qua training?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, deze week ga je niks meer doen. Dan, ja, gisteren was het een laatste klein rondje met de loopgroep waar ik bij zit. Gewoon puur om eventjes de benen te laten gaan. En dan is het nu rust houden. En ik denk dat ik wel op de goede weg zit.
1: Ja, goed getraind. Geen overbelasting. Heb je dan ook nog nu een tijd in je hoofd of zo? Of heb je zoiets van, ik wil hem gewoon lekker uitlopen, veel plezier hebben. En dan zien we wel wat er op het eind van de tocht op de teller staat.
0: Ja, ik heb 2 doelen. Het eerste doel is soepel uitlopen. Dus niet zoals in 2018 met hangen en wurgen. Mm-hmm. En als het dan lukt om die tijd van 5:16 heel dik te verbeteren. En als ik er 1 uur van af zou kunnen lopen, dan ben ik heel erg blij. Maar als ik 4:30 haal, dan vind ik het ook al hartstikke mooi.
1: Ja, precies. Nou, knap van je. Ik wens je veel succes en natuurlijk ook veel plezier. En laat ons nog even weten hoe het is gegaan.
0: Komt helemaal goed.
1: Hey, dankjewel, Remy.
0: Yes, dankjewel.

0: James Blunt. Met een prachtig lied wel, vind ik. 1973.
1: Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
0: Nou, inderdaad, hoe leuk is dat? Misschien ga je komend weekend wel naar de Kustmarathon als toeschouwer. Maak je daar mooie plaatjes? Dan mag je ze natuurlijk altijd insturen naar Verzeeuwigd. Ik zie altijd op Omroep Zeeland TV fantastische foto's voorbij komen. Nou, daar kan jouw foto ook tussen staan. Ik heb het nu over de Kustmarathon, maar het mag natuurlijk van alles zijn. Het is ook lekker weer. Als je naar buiten gaat, je hebt een foto gemaakt. Stuur hem naar Verzeeuwigd en wie weet komt jouw foto op televisie. Veerle, die weet zo'n beetje alles van musea in Zeeland. Ze is weer op pad geweest en straks hoor je welk museum ze heeft bezocht. Ik ben benieuwd. En we blikken ook alvast vooruit op Festival Zeeuws-Vlaanderen. De hele maand oktober is er van alles te beleven. Dat en meer zometeen in Goedemorgen Zeeland. Lekker blijven luisteren dus naar Omroep Zeeland.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Samsung Galaxy S26, nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
4: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, waarna werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog 2 verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dag Jaap.
10: Hi.
9: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
9: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
11: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
12: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
11: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
13: Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen.
14: Hey Raymond!
15: Je was goed.
10: ondergoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
15: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
20: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
21: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
22: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtje.

Morgen Wallen met Love Somebody. Goedemorgen, een nieuw uur van Goedemorgen Zeeland. Hallo en wat leuk dat je luistert. Het is woensdag en op woensdag bezoekt Veerle altijd een museum om één onderdeel een beetje uit te lichten. Ik heb stiekem al even gespiekt. Ze is straks in een kazemat of ook wel meerdere kazematten. Ik ben benieuwd of jij weet wat het is. In ieder geval horen we straks meer. Je mag natuurlijk altijd reageren op deze uitzending. Je mag zo'n beetje alles aan me kwijt. Vind ik wel leuk. Het appnummer is 0118-499-999. En dit is Sting in Goedemorgen Zeeland. Englishman in New York.

0: ik laat hem even zo lang mogelijk uitspelen op zijn saxofoon. Sting was dit, met Englishman in New York. Overmorgen is hij jarig, Sting, dat weet ik toevallig. 75 jaar wordt hij. Het is woensdag en op woensdag bezoekt Veerle altijd een museum om één onderdeel uit te leggen. En dat is vandaag iets met kazematten dus.
1: Het is een prachtige dag en ik heb geluk, want ik mocht lekker naar buiten. Ik ben namelijk bij Fort Ellewoudsdijk. En daar heb ik een afspraak met gids... Oh nee, fortwachter moet ik zeggen. Ad. Ad, hallo.
2: Hallo.
1: Ja, er zijn hier, als ik even rondkijk, 19 ruimtes... die allemaal een functie hebben gehad. Kun jij aan ons iets vertellen over deze plek?
2: Ja, dit fort is gebouwd ter bescherming van de territoriale rechten op de Westerschelde. Men was bang dat Engeland en Frankrijk hier aanspraak op wilden maken. Bovendien was het in 1830, net na de Belgische opstand, best belangrijk om controle te hebben over de Westerschelde. En dat zat er met name in het feit dat de economische steden Antwerpen en Gent, dat die beschermd en gecontroleerd moesten worden.
1: Oké, en is dat gelukt?
2: Ja, dat is aardig gelukt. Het is zelfs zo aardig gelukt dat op een gegeven moment besloten is om tol te heffen. En dat betekende dat het een behoorlijk inkomen was, jaarlijks 600.000 gulden, die we hiermee verdienden. De Belgen hebben dat later voor heel veel geld afgekocht. Dus we zijn er niet echt armer van geworden.
1: Wat gebeurde hier dan precies? Want ik zie hier bijvoorbeeld een bordje officiersruimte. Hoe moet ik dan zien wat hier bijvoorbeeld binnen gebeurde?
2: Nou, hier zaten de officieren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren dat 6 officieren, verdeeld in artillerie en in infanterie. Die hebben hier gezeten, maar die waren wel een beetje luxe gewend. En dat hadden ze ook, want ze waren zo slim geweest om hierachter kasten te zetten.
1: We lopen nu in een grote... Ja, ronde tunnel zou ik willen zeggen. Dat,
2: ja,
1: dat gevoel
2: dit is een
1: krijg je erbij.
2: Dit is een kazemat.
1: Een kazemat?
2: Ja, okay. En die 19 overwelvende ruimtes zijn dus als het ware 19 kazematten. En het zijn eigenlijk allemaal kamers. En er zitten keukens in, 2 keukens. Een officierskeuken en een soldatenkeuken en een soldatenmes. En dit is dan de officiersruimte. En hier hadden ze in de Eerste Wereldoorlog kasten gebouwd. En daar sliepen ze op strobalen.
1: Maar jij zei net luxe.
2: Ja.
1: Strobalen zijn toch niet zo luxe?
2: Nou, de soldaten hadden houten Britse en hun hadden metalen bedjes. Dat was de luxe.
1: Oh.
2: En een van de soldaten, die kwam hier uit het dorp.
1: Uit Ellewoudsdijk.
2: Uit Ellewoudsdijk. En op een gegeven moment vroeg de kapitein aan hem, hebben jullie niet eens goede verse kippen? Dat wij eens lekker kunnen eten, een kippetje kunnen eten. Toen zei die jongen, ja, dat is prima, daar kan ik voor zorgen. Toen kreeg hij een permissiebriefje om even thuis die kippen te gaan halen. Maar hij vroeg aan de kapitein, kan ik dan ook niet meteen thuis gaan slapen? Want dan hebben jullie in ieder geval meer ruimte om te slapen.
1: Oh, hij wilde iedere nacht vanaf dat moment thuis gaan slapen.
2: En toen pakte die kapitein hem vast en die zei, kom maar eens mee, hier slaap ik ook. En hij zei, en jij thuis? Lekker in een veren bedje bij je moeder liggen, dat gaat niet gebeuren. Jij slaapt hier vannacht ook.
1: Oh.
2: En dat was het einde. En toen zei hij, en nu ingerukt en de kippen halen.
1: En wanneer was dit ongeveer?
2: Dit was in 1914, 1915.
1: Oké, dus tijdens de Eerste
2: Tijdens de Eerste Wereldoorlog, ja.
1: Dus hij moest toch hier op zijn houten bed gaan slapen.
2: Ja, precies. En dat was hard.

Davina Michel was dat met Skyward. Ik krijg een appje van Annette via ons appnummer 0118-499-999. Of de dames vrij zijn vandaag, nou, dat zijn natuurlijk Elsa en Veerle. Normaal zitten zij hier in Goedemorgen Zeeland. Nou, goed nieuws, morgen zijn ze hier weer gewoon. Maar gelukkig vindt Annette het met mij ook gezellig. Nou, dat vind ik ook wel. En ook een appje van Michel. Hij is een plafond aan het stukken met Omroep Zeeland uit de speaker. Nou kijk, dat hoor ik graag. Succes daar, Michel. En ja, waar je ook bent, thuis of op het werk, of dat nou een kantoor is of een bouwplaats, lekker Omroep Zeeland aan. En je mag mij dus altijd appen. 0118-499-999. Oh, er komt nog een appje binnen ook van Wim vanuit Schravenpolder. Hij heeft vanochtend al een prachtige foto gestuurd en hij meldt mij nu dat hij verkouden is. Nou, ik hoor dat van meer mensen trouwens, verkoudheid. Het heerst volgens mij. Succes ermee, Wim. Nu de nieuwste van Douwe Bob in Goedemorgen Zeeland. Dit is No To Self. En ik denk zomaar dat hij hiermee weer een hit te pakken heeft.

0: En je had ik zomaar even zin in. Lekker CCR met Bad Moon Rising. Het is 10:30. Tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het overzicht krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, sorry.
2: We gaan vlug deze ochtend. Bijna de hele woonwijk Bomenbuurt in Middelburg moet tegen de vlakte. Dat heeft de woningcorporatie laten weten aan de bewoners. Het was eigenlijk de bedoeling om de huizen te renoveren, maar ze blijken in een te slechte staat. De problemen met vocht, schimmel en verzakkingen zijn te groot. 16 woningen kunnen nog wel gerenoveerd worden. Bijna 100 moeten worden gesloopt als het aan de woningcorporatie ligt. In Sluiskil wordt vanavond met bewoners gesproken over fijnstof in de kanaalzone. Net als gisteren op de bijeenkomst in Terneuzen. Inwoners van de gemeente kunnen deelnemen aan een onderzoek naar fijnstof. Ze krijgen dan een sensor in hun tuin die metingen uitvoert. De Middelburgse Natanja Petkovic begint vandaag aan haar recordpoging bergbeklimmen. Ze vertrekt vanavond naar Nepal en gaat daar 3 bergtoppen beklimmen, terwijl ze de hersenziekte MS heeft. Mocht dat haar lukken, dan verovert ze daarmee een plekje in het Guinness Book of Records. Ze hoopt haar missie binnen 28 dagen te volbrengen. En de korfballers van Fortis hebben ook hun 5e wedstrijd in de ereklasse van de veldcompetitie verloren. De formatie uit Oost-Soeburg had in Papendrecht weinig in te brengen tegen PKC. De wedstrijd eindigde met 33-8. Zaterdag speelt Fortis tegen Swift uit Middelburg. Fortis moet met minimaal 4 doelpunten verschil winnen om degradatie naar de hoofdklasse te voorkomen. En dan het weer in Zeeland. Vanochtend nog een klein beetje zon, maar overwegend bewolkt. Vanmiddag gaat er verspreid wat regen vallen en vanavond komen daar nog enkele buien achteraan. De maximumtemperatuur komt eerst nog uit op 23 tot 26 graden. Gaandeweg de middag zal die dalen naar een graad of 19. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Lonneke.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: Belstars met Sign of the Times in Goedemorgen Zeeland. Buurtvereniging Het Centrum in Wemeldingen bestaat 100 jaar. En kreeg daarom een koninklijke erkenning. Ans Reinders van de buurtvereniging, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een koninklijke erkenning, wat is dat?
1: Ja, dat is voor ons een heel mooi ereteken. Wij hebben een penning gekregen die mooi uitgevoerd is in een prachtig metaal. Het blinkt enorm. Mm-hmm. En daarbij een mooie beschrijving van Willem-Alexander met zijn handtekening, dat hij besloten heeft om ons die penning toe te kennen.
0: Ja, precies. En wat houdt het dan precies in? Of is het puur een beetje symbolisch?
1: Het is voor een deel natuurlijk symbolisch. 100 jaar bestaan en in deze tijd voor een vereniging, dat is lang.
0: Ja.
1: We zijn nog steeds hartstikke actief. En we willen verder met onze buurtvereniging. Dus dat wil ook iets zeggen natuurlijk.
0: Ja, 100 jaar, dat is heel wat. Ja. En tijdens de viering kregen jullie volgens mij die erkenningen?
1: Ja, we hadden een feestelijke dag gemaakt. De burgemeester van de gemeente Capelle, Constantijn Jansen op de Haar, die was degene die de opening verrichtte. En laat die man nou ook nog in onze straat wonen en lid zijn van onze buurtvereniging.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Dus dat was een beetje dubbelop. Dus hij had twee rollen die dag. En hij werd heel feestelijk ingehaald met paarden. Hij reed of liet zich rijden. Zo hadden we het gedaan natuurlijk in een prachtige Cadillac uit 1920. Daarachteraan liep OKK, de plaatselijke muziekvereniging. Dus nou ja, en dan een zonnetje. Dus het was feest.
0: Wat wil je nog meer?
1: Het was feest, ja.
0: Nou wilde ik vragen van hoe belangrijk zo'n buurtvereniging is, maar het feit dat jullie 100 jaar bestaan, dat zegt wel zo'n beetje alles volgens mij.
1: Dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook.
0: Wat doen jullie precies bij die buurtvereniging?
1: Nou, het is denk ik gestart als een soort van samenhang van mensen die iets wilden doen om vooral het Koningshuis te eren. Dus en te feesten op, iedere 5 jaar. Dat doen ze nog steeds hè, in de buurt, mm-hmm. in Wemeldingen. En om dat samen uit te dragen. Het samen zijn is van groot belang. Voor elkaar klaarstaan, iets samen doen, iets samen oprichten. Daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja.
1: En dan heeft Wemeldingen heel veel buurtverenigingen. En die hebben dan ook nog zoiets als we vieren samen feest, een verbond. Dat speelt ook mee.
0: Ja, precies. Nou, dat klinkt wel bijzonder op een of andere manier in deze tijd. Kwam die erkenning als een verrassing? Hoe werkt dat precies? Of vraag je die zelf aan? Of weet niet, hoe werkt dat?
1: Ja, net zoals je een leentje voor iemand kunt aanvragen, kun je ook een koninklijke erepenning aanvragen voor je vereniging. Dus dat is dan meestal internet. En dan ga je zoeken. En dan dien je een verzoek in bij de burgemeesters. En als die dat goedkeurt, dan gaat het door naar de provincie. En de provincie legt het dan natuurlijk weer een trapje hoger. Dus zo ga je steeds verder. En uiteindelijk moet je aan een aantal verzoeken voldoen.
0: Ja.
1: Dus dat betekent inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Een bewijs dat je zo oud bent. Statuten overleggen. Van onbesproken gedrag zijn als bestuur. Financieel stabiel.
0: Er komt nog heel wat kijken. En Ans, natuurlijk keurt de burgemeester dat goed. Want stel die had het afgekeurd, dan
1: Nee, dat kan natuurlijk ook.
0: Nou, maar dan het is wel een lid natuurlijk. Dus dat is natuurlijk een beetje lastig dan, of niet?
1: Nee. Dat moet je aan hem vragen. Maar ik denk niet dat dat meespeelt.
0: Oké. Hey, en ik denk iedereen apetrots nu, hè?
1: Heel erg, ja. We zijn heel blij. De opkomst was heel groot. Er is veel gelachen, veel gezongen, veel gedanst. Dus nu moeten we nog een mooie plek vinden en kijken hoe heel de buurt eigenlijk die penning een keer kan bewonderen.
0: Oh ja.
1: En die zit nu in een doosje.
0: Nou, als het zover is, laat het ons dan zeker weten.
1: Dat gaan we doen.
0: Hey, Ans, dankjewel dat je erover wilde vertellen. En gefeliciteerd natuurlijk ook met die erkenningen.
1: Heel hartelijk dank. Ik geef het door.

0: to Me van Damiano David, Tyla en Nell Rodgers in Goedemorgen Zeeland. Fijn dat je luistert. Het festival van Zeeuws-Vlaanderen is sinds 1989 alweer een jaarlijks terugkerend en hoogstaand klassiek muziekfestival. Op bijzondere locaties in heel Zeeuws-Vlaanderen. En de hele maand oktober zijn er concerten. Niet alleen in kerken en theaters, maar ook bijvoorbeeld in het Industrieel Museum in Sas van Gent. Artistiek directeur is Konrad van Alphen. Konrad, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Niet alleen artistiek directeur, maar ook dirigent. Is dat een beetje te combineren?
1: Ja, zeker. Ik ben al lang verbonden aan het Festival van Zeeuws-Vlaanderen als dirigent. En ook als adviseur en programmeur van de orkesten in het festival. En in de nieuwe format ben ik de artistieke directeur geworden.
0: Ja, nou, goed te combineren dus. Dit festival kan zich meten met bekende klassieke muziekevenementen in West-Europa. En heeft ook wel een goede reputatie binnen en buitenland. Kun jij bij het samenstellen van een programma kiezen uit een soort van lijst van orkesten en muzici die in oktober in de buurt zijn? Of moet je een groot netwerk hebben en iedereen apart benaderen? Hoe werkt dat precies?
1: Veel komt natuurlijk uit mijn netwerk. Ik ken natuurlijk heel veel orkesten als programmeur, maar ook als dirigent in de verschillende landen waar ik dirigeer. En daar hou ik altijd in de gaten van welk orkest zou nou eigenlijk goed passen bij het festival en met welk programma ze zouden kunnen komen.
0: Ja, dus eigenlijk is het gewoon juist een ultieme combinatie dat je als dirigent nu ook gewoon artistiek directeur bent.
1: Dat lijkt me wel.
0: Ja, er komt van alles op je pad en
1: nou
0: ja, je kunt dus misschien wat charteren dan voor het festival. Nou, het gaat misschien te ver om het hele programma te belichten, maar als jij één ding mag noemen wat we dan zeker moeten gaan zien en horen, wat zou je dan zeggen?
1: Nou ja, natuurlijk het openingsconcert van morgen, overmorgen liever gezegd, vrijdagavond in de Schelde Theater. Dan kom ik met Symfonia Rotterdam en we spelen met Anna Fedorova een

0: Daar komt een topsolist, Alexandra Kononova, het bekende vioolconcert van Beethoven spelen. Dus dat is ook echt niet te missen.
1: Ja, dat klinkt wel bijzonder. Met de akoestiek zit het in kerken en theaters meestal wel goed. Maar ik vroeg me af, in het Industrieel Museum, dat is daar niet per se voor gebouwd. Is het dan nog spannend hoe dat straks gaat klinken?
0: Nee hoor, we hebben al regelmatig concerten daar gehad. En de akoestiek is prima. Daar is heerlijk om daar te spelen. Ik heb al met grote orkest daar opgetreden. Mm-hmm. We hebben in het verleden zelfs Holst Planets daar uitgevoerd. Met een heel groot orkest, maar ook met een kleinere ensemble. En het werkt daar perfect.
1: Ja, het is er niet voor gebouwd, maar het klinkt wel gewoon fantastisch.
0: Absoluut, zeker.
1: Het hele programma is te vinden op jullie website.
0: Ja.
1: Ik wens jou heel veel plezier in ieder geval komende maand. En dankjewel dat je er even over wilde vertellen.
0: Graag gedaan.

It's a beautiful day van Michael Bublé. Ja, voor Sylvia van den Hooghof is het niet zo'n beautiful day. Ze stuurt me een appje. Ik kan noodgedwongen in verband met een staaroperatie nu niet naar mijn staakcaravan in Nieuw-Haamstede. Nou, door naar jullie te luisteren heb ik toch het gevoel er een beetje bij te zijn. Nou, dat is dan toch wel weer goed om te horen, Sylvia. Dankjewel voor jouw berichtje. Ja, jij mag me natuurlijk ook een berichtje sturen. Dat mag allemaal via 0118-499-999. Dat is ons appnummer. Eerder in de uitzending vertelde ik dat Paul de Munnik een van de Nederlandse jarigen is vandaag. Vandaag de dag dat de meeste Nederlanders jarig zijn, ruim 44.000. Nou, Paul de Munnik is er een van. Acteur, cabaretier, zanger en bekend als duo met Thomas Akda. Als Akda en de Munnik natuurlijk. In 2023 kwamen ze weer bij elkaar.

0: ACTA en de jarige Paul de Munnik. Dit was Benny in Goedemorgen Zeeland. Straks een bijzonder verhaal over een boek uit een Zeeuwse bibliotheek. En dat dook eigenlijk in één keer op in Canada. Straks meer daarover. Je luistert naar Omroep Zeeland. En bij Omroep Zeeland natuurlijk ook volop
1: muziek uit Zeeland.
0: Ja, natuurlijk. Wat dacht je van deze Danny Vera op je radio met het prachtige Morning Dawns Again?

0: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
16: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam 2 nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
18: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
19: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
18: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuws.

Dit tripje naar de dierentuin werd verzorgd door Shakira. Dit is Goedemorgen Zeeland. Het zal je maar gebeuren. Je bent in Canada en stuit ineens op een boek uit een Zeeuwse bibliotheek. Klinkt bijzonder. Naar oud-collega Michiel van der Velde overkwam het. Straks even met hem praten. Wat nou precies was, hoe dat gebeurde. Tot 12 uur ben ik bij je met Goedemorgen Zeeland. En je mag appen, hè. Sylvia liet al weten dat ze herstelt van een staaroperatie. Wim uit Schavenpolder is verkouden en net ook een appje van Simon. Bij hem is er een nieuwe knie ingezet. Nou, Goedemorgen Zeeland is ook een soort zieke omroep, geloof ik. En dat mag allemaal. Beterschap. En jij mag natuurlijk ook reageren door te appen naar 0118-499-999. Straks is meer over dat Zeeuwse boek uit een Zeeuwse bibliotheek in Canada. Eerst muziek. Foreigner in Goedemorgen Zeeland.

0: Faulkner met That Was Yesterday. Nou, voor hem voelt het misschien ook wel als de dag van gisteren. Michiel was laatst in Canada. Welke Michiel? Nou, Michiel van der Velde. Je hebt hem jarenlang gehoord in Zeeland Komt Thuis, hier bij Omroep Zeeland. Michiel was dus in Canada en kwam met een bibliotheekboek uit Zeeland terug. Michiel, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Stefan.
0: Allereerst, hoe is het?
1: Ja, goed. En met jou.
0: Ja, ook stikgoed.
1: Ja, we kunnen het doen of we elkaar heel lang niet hebben gesproken, maar dat is niet zo.
0: Nee, dat is niet zo, want jij kwam hier vrijdag dat boek brengen.
1: Ja.
0: Ja, je Canarier en je Canada en jij dacht ik ga naar Canada.
1: Ja.
0: En nou, jij kwam daar dus een boek tegen uit Zeeland. Of tenminste geen Zeeuws boek, maar in ieder geval een boek dat in Zeeland even heeft gelegen.
1: Ja, nou ja, het moet wel een tijdje in Zeeland hebben gelegen. Want ik was, we gingen met een camper door Canada. Dus we waren naar Vancouver gevlogen. En daar in de buurt zouden we onze camper ophalen. En daar stond zo'n tafeltje met spullen, ja, die andere mensen hadden achtergelaten. Dus dat was zo'n gratis mee te nemen tafeltje.
0: Ja, precies.
1: En ja, en ik zag daar, ik zag een boek. Ik dacht, oh leuk, Nederlands boek. Er stond zo'n zo'n bibliotheek, streepjescode stond erop.
0: Ja, ik heb hem hier voor me liggen. Het is ook doorgestreept, die code. Dus en ik zie ook op de eerste bladzijde zijn kruis. Dus misschien zo'n boek waar de bibliotheek ooit gewoon van af moest.
1: Oh, daar zijn ze al mee klaar. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja,
0: dat weet ik niet, maar goed. Dat lag daar dus.
1: Ik gewoon mee naar Canada heeft genomen en dacht ik laat het lekker liggen. Maar ik was dus... ik heb dan zo'n fascinatie, dan wil ik ook weten waar dat boek vandaan komt. Dus ik dacht, welke bibliotheek mist nu een boek? Dus ik sla hem open. Er stond Bibliotheek Oosterschelde, Schravenpolder.
0: Ja,
1: ik dacht, ja, dat is toch ook wat, dat ik precies van heel Nederland nu een boek uit Zeeland zie liggen.
0: Ja, krijg nou wat.
1: En toen dacht ik eigenlijk, oké, grappig. Ik ga dat boek niet de hele vakantie meezeulen. Maar toen sprak ik tijdens de vakantie, sprak ik collega Floris Jander. Die zei, waarom heb je dat boek niet meegenomen? Ik zeg, ja, dan zeg je wat. Ja, dat is nu natuurlijk al lang weg, dat boek.
0: Ik snap hem. Oh, je hebt hem daar gewoon achtergelaten en je kwam daar later op je reis kwam je daar weer terug op die plek.
1: Ja, want we moesten die camper weer terugbrengen. Ja. Dus het eerste wat ik deed was naar dat tafeltje om te kijken of dat boek er nog lag. En ja hoor, niemand had zin om dat boek uit Schravenpolder nog ergens naartoe te brengen op de wereld. Dat was daar gewoon, tot in lengte vandaag blijven liggen. Dus heb ik hem in mijn koffer gepropt, paste er nog net in. En toen dacht ik, ja, dat moet terug naar Zeeland. Kan mij het schelen waar het vandaan komt. Maar uit zichzelf komt het er natuurlijk nooit meer.
0: In je koffer zeggen, dus je hebt niet tijdens het terugreis in het vliegtuig lekker dat boek zitten lezen?
1: Ik heb geen idee waar dat boek over gaat, Josef.
0: Nee, ik wil eigenlijk ook nog even het boek met je bespreken, maar dat zit er dus niet in.
1: Ja, dat zou je kunnen proberen, maar ik dacht, nee, dat moet gewoon terug naar huis.
0: Preston and Chell zie ik hier staan. Even kijken, ja. Gideon's Wraak.
1: Best wel. Het zag er niet zo positief uit eigenlijk de voorkant.
0: Nee, het is volgens mij een detective. Ja, ja, het ziet er een beetje een Romeins beeld volgens mij met een looper erop. En nog best wel een dikke pil. Ja. 300 bladzijden.
1: Ja, want ik kon het dus ook. Ik dacht, ik kan dit vliegtuig wel gaan lezen. Maar ja, dan haal ik het ook niet. Nee, het zag er niet echt uit alsof ik het wilde lezen.
0: Ja, nu ligt het dus in mijn handen. Een soort van souvenir. Souvenir uit Canada, nou eigenlijk uit Zeeland. En nou ja, de cirkel is bijna rond, zullen we maar zeggen. Ja, wat nu Michiel? Gewoon maar inleveren en de rekening laten sturen naar degene die het ooit geleend heeft? Of degene die het opgepikt heeft in Canada?
1: Wie weet hoe lang dit boek in Canada heeft gelegen.
0: Ja, nou misschien moeten we daar maar eens even achteraan. Misschien eens even naar die bibliotheek gaan om de achtergrond van dit boek te achterhalen.
1: Ja, dat zou natuurlijk wel het leukste zijn dat het boek. Maar ja, jij zei ook al, hè, wie weet heeft de bibliotheek ooit gewoon dat boek weggedaan. Want er is zoveel veranderd bij de bibliotheek de afgelopen jaren. Wie weet is het helemaal geen bibliotheekboek meer. Maar ik was toch heel benieuwd, hoe lang heeft dat nou in Canada gelegen?
0: Ja. Nou weet je wat, wij gaan er gewoon achteraan. En ik had het net over een cirkel die rond is. Ik vind eigenlijk dat als we meer weten over dit boek, dat het weer terug naar jou moet en dat jij hem dan wel gewoon gaat lezen.
1: En dan moet ik een boek bespreken.
0: Ja, zeker, dat absoluut.
1: Ja. Nou, dat is goed. Daar kunnen we het nog over hebben.
0: Hey Michiel, leuk om je in ieder geval nu weer even te spreken. En je stem ook weer te horen in een radioprogramma. We horen jou natuurlijk geregeld in de bulletins van het NOS, maar nu dus ook weer even in Goedemorgen Zeeland. En wie weet wordt het nog vervolgd. Dankjewel.
1: Joe, ik ben benieuwd.

Dat was Suzanne en dat was ook Freek. En samen heten zij Suzanne en Freek. Nooit meer regen in Goedemorgen Zeeland. Ja, wat een verhaal net, hè, van Michiel. Op vakantie in Canada stuit hij op een boek uit de bibliotheek van Schavenpolder. Ja, nu ligt dat boek hier bij mij in de studio. Ik voel haast een soort rubriek aankomen rond dat boek. In ieder geval gaan wij er even achteraan bij de bibliotheek. Nou, of we misschien meer kunnen achterhalen wie dat boek geleend heeft en hoe dat daar terecht is gekomen. Ik ben benieuwd. Ellie Bijen, stuur me een appje via 0118-499-999 als een soort reactie op dat gesprek net met Michiel. Nou, ze schrijft, Michiel ziet in een boek in Canada liggen. Wij waren in Nieuw-Zeeland op vakantie, we haalden daar onze camper op. En iets later staan daar mensen bij ons uit de straat. Klein wereldje hoor, nou dat kun je wel zeggen. In Nieuw-Zeeland mensen uit je straat tegenkomen. Dankjewel voor jouw reactie, Ellie. Jij mag natuurlijk ook altijd reageren in Goedemorgen Zeeland. Ons appnummer is 0118-499-999.

Alex Warren met Emerald Eyes, zijn nieuwste single. En die hoor je dan natuurlijk bij Omroep Zeeland. Straks rond 11:30 natuurlijk een overzicht van het Zeeuwse nieuws. En daarna Check de Plek, een spelletje rond een plaats in Zeeland. En aan jou om te raden welke plaats we zoeken. Dat straks dus. Eerst Dua Lipa en Chris Stapleton. Think I'm in love with you.

0: Nou, een applaus voor Dua Lipa en Chris Stapleton met Think I'm In Love With You. Lonneke, ik vind het echt zo'n plaat om in je auto aan te zetten en keihard mee te blaren.
1: Keihard. Ja. Elke keer weer.
0: Lekker, hè?
1: Heerlijk.
0: Dan, als ik meezing, dan moeten de ramen denk ik wel dicht. Ik denk dat ze bij jou wel open kunnen blijven.
2: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
0: Ja, het is bijna 11:30. Tijd is voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En je hoorde al, Lonneke de Klerk, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Woongoed wil een groot deel van de woonwijk Bomenbuurt in Middelburg slopen. Dat heeft de woningcorporatie laten weten aan de bewoners. Het was eigenlijk de bedoeling om de huizen te renoveren, maar ze blijken in te slechte staat. De problemen met vocht, schimmel en verzakkingen zijn te groot. 16 woningen kunnen nog wel gerenoveerd worden. Bijna 100 moeten worden gesloopt als het aan de woningcorporatie ligt. In Middelburg zijn vandaag de coupures getest. Dat zijn openingen in een dijk waar bijvoorbeeld een weg doorheen loopt. De openingen moeten dicht kunnen als het waterpeil stijgt om te voorkomen dat de stad onderloopt. Het gaat om 2 plekken in Middelburg die vanochtend even dicht gingen. Het sluisje bij de rechtbank en de kering waar de torenweg doorheen loopt. De korfballers van Fortis hebben ook hun 5e wedstrijd in de ereklasse van de veldcompetitie verloren. De formatie uit Oost-Soeburg had in Papendrecht weinig in te brengen tegen PKC. De wedstrijd eindigde met 33-8. Zaterdag speelt Fortis tegen Zwift uit Middelburg. Fortis moet minimaal 4 doelpunten verschil winnen om de degradatie naar de hoofdklasse te voorkomen. En de Middelburgse Natanja Petkovic begint vandaag aan haar recordpoging bergbeklimmen. Ze vertrekt vanavond naar Nepal en gaat daar 3 bergtoppen beklimmen, terwijl ze de hersenziekte MS heeft. Mocht dat haar lukken, dan verovert ze daarmee een plekje in het Guinness Book of Records. Ze hoopt haar missie binnen 28 dagen te volbrengen. Het weer in Zeeland, het blijft bewolkt en vanmiddag gaat verspreid wat regen vallen. Vanavond komen daar nog enkele buien achteraan. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuidoost tot zuid is het 22 tot 25 graden. Later in de middag daalt de temperatuur tot een graad of 19. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

Lessons in Love van Level 42. Goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Omroep Zeeland. Naar het programma Goedemorgen Zeeland. Ja, en zegt het, lijnen zijn weer geopend voor Check de Plek. Het allerleukste spel op de radio, het zijn mijn woorden. Ik geef een aanwijzing over een plek in Zeeland. Een stad, een dorp, een buurtschap, een meer, rivier, tunnel, brug. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar goed. Het is gewoon een plek in Zeeland die ik zoek. Maar je moet het wel met maar één aanwijzing doen. Denk je het te weten? Bel dan vooral naar 0118-499-999. De aanwijzing in Check de Plek van vandaag. Geef dat dier een oplawaai. Geef dat dier een oplawaai. Welke plek in Zeeland zoek ik? Je mag bellen 0118-499-999.

0: muziek uit Zeeland. Toch in ieder geval voor een groot deel Bluff en Bente met Hoe hou ik dit vast? En wat klinken die stemmen mooi bij elkaar van Bente en Pascal. Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland en we spelen hier het spel Check de Plek. Ja, altijd rond dit tijdstip, iets na 11:30. Ik geef een aanwijzing over een plek in Zeeland. En jij mag dan bellen of appen. Ik ben heel veel appjes heb ik binnengekregen, maar ik ben ook gebeld door Theo uit Terneuzen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Theo uit Terneuzen, het zou zo een liedje kunnen zijn.
1: Ja, dat klinkt best mooi, hè?
0: Ja,
1: hè?
0: Anders, dat vind ik eigenlijk ook wel.
1: Iets anders dan de kapitein Oorbos, hè?
0: Ja. Misschien kunnen we eens een variant bedenken. Zeg, ja. Theo, ik gaf net een aanwijzing over een plek in Zeeland. Geef dat dier een oplawaai. En jij had zoiets van, ik grijp de telefoon, want ik weet welke plek er gezocht wordt.
1: Ik denk het te weten.
0: Zeg het eens.
1: Hengsdijk.
0: Hoe kom je daarbij, bij Hengsdijk?
1: Ja, heeft iemand een hengst? Een oplawaai.
0: Ja, goed gevonden. En het is ook de plek die ik zoek.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Ja, van harte gefeliciteerd met de dagwinst.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is wat, hè. Jouw dag is weer goed, denk ik.
1: Ja, kan niet meer kapot, hè?
0: Nee, nou, heel goed. Nou, wat brengt de dag verder nog voor jou?
1: Biljartmiddag.
0: Biljartmiddag, kijk eens aan.
1: Biljart, hè.
0: Nou, dan kan je tegen je biljartmaat even zeggen dat je Check de Plek hebt gewonnen bij Omroep Zeeland.
1: Ja, ik ga trots binnenstappen in de biljartzaal.
0: Of misschien, ja, ik weet niet of jouw biljartmaten luisteren, maar je kunt natuurlijk ook eerst nog even die opgave voorleggen.
1: Ja, er zijn er een paar die luisteren.
0: Oh,
1: ja.
0: Dus die weten het al.
1: Ja.
0: Ik wou zeggen, want als ze het dan niet weten, dan geeft het natuurlijk nog een extra goed gevoel.
1: Ja, inderdaad.
0: Hey Theo, volgens mij weet je hoe het werkt, hè? Vrijdag word je ook rond deze tijd gebeld. Met de vier andere dagwinnaars voor de finale vraag van Check de Plek.
1: Ik ben er klaar voor.
0: Hey, hartstikke leuk dat je mee hebt gedaan. Gefeliciteerd met de winst en veel plezier vanmiddag bij het biljart, hè.
1: Oké, dankjewel.

0: Cher met Walking in Memphis. En daarvoor hoorde je Trey met Hey Soul Sister in Goedemorgen Zeeland. Goedemorgen Zeeland zit er bijna op. Tot een uurtje of 12 ben ik bij je. Maar blijf daarna vooral ook lekker luisteren. Want straks Zeeland nu en later vanmiddag Zeeland komt thuis met Esme Beg. Esme, wat kunnen we allemaal verwachten bij jou?
1: Ja, in ieder geval straks aandacht uitgebreid in de uitzending voor de kustmarathon natuurlijk. Want ja, dat is over 2 dagen gaat het kustmarathon weekend van start. We hebben het in de Zeeuwse Kamer over de ladies run. Maar ook blikken we met de winnares van vorig jaar in de marathon. De vrouwelijke winnares terug op hoe het geweest is. Annemiek van Koten is dat. Ja, en zegt u het maar, vanmiddag wil ik het hebben. Dat zit ook straks in de uitzending alvast van Zeeland Nu. Hebben over bewoning op vakantieparken, permanente bewoning. Het kabinet wil nieuwe regels daar eind dit jaar bekend over maken. Eerst was nu vooral het idee, we gaan het ietsje strenger maken. Die permanente bewoning gaan we niet meer helemaal toestaan, maar gemeenten houden het laatste woord. Mm-hmm. Ik ben benieuwd wat de luisteraars daarvan vinden in tijden van deze als woningnood. Moeten vakantieparken blijven of moet daar toch permanente bewoning toegestaan worden? Daarom kan je vandaag reageren op de stelling in, zegt u het maar. Vakantieparken zijn bedoeld voor recreatie, niet voor permanente bewoning.

0: Op ons WhatsApp-kanaal kun je je stem alvast uitbrengen in een poll. En later vanmiddag om 17:30 ben je natuurlijk van harte welkom in Zegt U Het Maar. En dan kun je bellen naar 0118-499-999.
1: Nou, ik ben ook benieuwd, Esme, hoe de luisteraars daarover denken. Dat allemaal later dus. Nu nog heel even Goedemorgen Zeeland. Een plaat heb ik voor je van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In. En dat is een lied van Sam Fender. En Sam die vroeg aan Olivia, goh, wil jij meespelen op dit lied? Dat lijkt me wel leuk. Hij had die plaat al, maar Olivia die zei, ja, ik wil best met je meespelen, maar dan wil ik wel bij mijn tekst zelf mijn teksten bedenken, schrijven. Want dan past het toch nog meer bij mij. En zo ontstond deze samenwerking van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In Goedemorgen Zeeland.

0: samenwerking in zitten. Sam Fender en Olivia Dee met Rain Me In. En ja, wat een fijne plaat natuurlijk ook.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
0: Nou, misschien ken je wel zo'n Zeeuw van de Dag. Denk er eens even over. Familie, vrienden en wie weet hoor je diegene later hier bij ons op de radio bij Omroep Zeeland. Dit was Goedemorgen Zeeland voor vandaag. Ontzettend leuk dat je erbij was. Ik vond het wel weer gezellig. Dank je wel voor het luisteren, kijken, het reageren. En morgen hier, rond dit tijdstip, in ieder geval vanaf 9 uur tot 12, zit Elsa hier weer en Veerle ook. Zometeen Esme met Zeeland Nu. Veel plezier.
2: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
8: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster 3 verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer: vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
10: Dag Jaap.
11: Hi.
10: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
11: Ja, we hebben echt veel nodig.
10: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
11: Klopt.
12: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical.
4: Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie, wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk, versterkt je ondernemerskracht.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
15: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Hans, waar liggen de regenjassen?
20: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
21: Geeft ruimte.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
7: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Esme Beg.
23: Permanent wonen op een vakantiepark, toestaan of niet? Het kabinet komt eind dit jaar met strengere regels. Gemeenten gaan wisselend om met handhaving. En je hoort zo in deze uitzending de ervaring van iemand die tijdelijk op zo'n vakantiepark terechtkwam. Verder in het komende half uur van Zeeland nu. Nog 2 dagen tot het kustmarathonweekend losbarst. De winnares bij de vrouwen blikt zo terug op de stormachtige editie van vorig jaar. En de politie is in meerdere Europese landen bezig met een actie tegen motorclub Hells Angels. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland krijg je ook zo van mij. En wil je iets kwijt tijdens de uitzending, dan kun je natuurlijk gebruik maken van het welbekende reactienummer. Een appje sturen kan naar 0118 499 999. Het is 6:06. Goedemiddag en mooi dat je luistert naar Zeeland nu. Het kabinet komt eind dit jaar met nieuwe regels voor vakantiewoningen. Waar het vorige kabinet het vastwonen in een vakantiehuisje legaal wilde maken, trekt dit kabinet de touwtjes weer een beetje aan. Vakantiewoningen zijn voor vakantie, al hoeven gemeenten van het kabinet voorlopig niet al te streng te handhaven. Maar hoe is het om langere tijd op zo'n vakantiepark te zitten? De 46-jarige Danny van der Does woont nu in een huis in Hoedekenskerken, samen met zijn 2 zoons die hij om het weekend ziet. En hij zat vlak na zijn scheiding eerst een tijd op een vakantiepark bij Henke Sand.
24: Eerst een half jaar met gedoog van de gemeente. En daarna eigenlijk zonder dat er wat gezegd was, ben ik maar blijven zitten. Dus ja, uiteindelijk is dat gegroeid naar 1,5 jaar.
25: Want na dat half jaar bent u gewoon blijven zitten. U hoorde niks van, goh, nou ja, zit u daar nog steeds? U moet weg, want u heeft maar, we gedogen het maar 1,5 jaar.
24: Ik heb wel contact gehad met iemand van de gemeente natuurlijk. Hoe dat zat, of er een verlenging in zat, of weet ik veel wat allemaal. Nou, daar heb ik uiteindelijk nooit wat over gehoord. Maar ik kreeg dan via de verhuurders te horen dat die persoon had gezegd tegen hun van ja, het is nog wel met 1,5 jaar verlengd. Nou, puntje bij paaltje. Bleek dus die betreffende persoon ook niks in die systemen gezet te hebben. Dus bij de gemeente was daar niks over bekend dat er een toezegging voor 1,5 jaar bij was gekomen. Maar dat neemt niet weg dat je dan nog eigenlijk natuurlijk na die mondelinge toestemming nog 1,5 jaar illegaal dan wel hebt gezeten, ja.
25: Wat gebeurde er toen?
24: En dan krijg je dus BOA's aan de deur en die controleren je. En daarna krijg je dus gewoon een dwangbevel van de gemeente dat je, ja, toch met lichte dwang gevraagd wordt te vertrekken. En als je dat niet voor een bepaalde datum doet, dan zit daar een dwangsom aan van een boete van 25.000 of €30.000. Zowel voor mij als voor de verhuurder.
25: pittige bedragen dan die genoemd worden, 25.000 tot 30.000 euro. Ja, voor zowel de verhuurder als u dan.
24: Ik weet niet hoe de gemeente daar aan komt, maar ik denk dat ze die bedragen extra hoog doen natuurlijk om ervoor te zorgen dat het afschrikt. Ik heb ervoor gekozen om te zorgen dat de verhuurders geen problemen kregen. Dus ik ben eigenlijk binnen een week ben vertrokken.
25: Hoe vond u het om op een vakantiepark te wonen?
24: Het had wel wat. Ik had wel goede contacten daar zo. Ik was ook wel iemand die hield van vissen. Dus ik was regelmatig aan het stellen plas te vinden. Ja, daar kon je lekker vissen en je tijd voldoen. In de zomer natuurlijk met die vakanties met de kinderen konden ze lekker naar het zwembad toe met een abonnementje. Dus ik bedoel, in dat opzicht was het wel leuk. Maar uiteindelijk wil je toch gewoon je eigen plekje. En naarmate je er langer zit, dan ga je eigenlijk ook irriteren aan de kleine ruimte eigenlijk. Want je hebt maar nog geen 30 vierkante meter waar je in moet wonen, slapen. Je zit zo op mekaars lippen. En dat is net zoals je zelf op vakantie gaat. Dus 2 weken in een chalet is leuk. Maar daarna is het eigenlijk niet te doen.
25: Maar als er geen brief was gekomen met een dwangsom, was u er dan toch langer blijven zitten, denkt u?
24: Ja. Ja, noodbreekwet. Dus dan had ik wel blijven zitten.
23: Zei Danny van der Does uit Hoedigenskerken over de 1,5 jaar die hij na zijn scheiding op een vakantiepark zat. Hij was in gesprek met verslaggever Ariane Lafort. Ja, en die vakantiewoning, het permanent wonen op vakantieparken, wel of niet toestaan, is ook onderwerp van gesprek later vandaag in de uitzending om 17:30 in Zegt U Het Maar. Jouw mening kun je dan delen vanaf 17:30 op 0118-499-999. Vorig jaar stormde het tijdens de kustmarathon. Ja, ik kan het weten. Ik deed de wandelmarathon toen en waaide nog net niet van Neeltje Jans. Annemiek van Koten die kwam bovendrijven tijdens die loodzware editie. De atlete uit Lunteren, opgegroeid in Schuddebeurs, moest natuurlijk wel zelf van Burghaamstede naar Zoutelanden rennen, maar kon daarbij vaak achter brede ruggen schuilen. Onder meer achter die rug van haar broer Aart.
0: Eigenlijk heb ik soort van wel heel relaxed gelopen toen. Ook omdat we juist een beetje een stapje terug deden. We gingen echt wel, op wat ik getraind had, gingen we een stukje minder hard lopen. Dus voor mij was het eigenlijk, ja, best een relaxed loop. Om
2: ja, misschien heeft het wel in jouw voordeel gespeeld.
0: Ja, dat weet ik wel zeker, denk ik. Ik denk hoe zwaarder, hoe beter voor mij. Ik denk dat ik best wel efficiënt loop. Dat denk ik. Dat het me gewoon. Dat lopen zelf kost me niet zo heel veel moeite. En over het strand of zo, dat merk ik ook wel. Dan ben ik altijd net een beetje. Loop ik net een beetje makkelijker als iemand anders. Maar ik ben ook vrij licht natuurlijk. Dat maakt ook uit, denk ik. En ik had echt een paar grote mannen waar ik een beetje achter kon schuilen en zo.
3: Dat waren haar man Ruben, die tot 21 kilometer bij haar bleef. En haar broer Aart. Hij was tot Westkapelle haar haas.
5: Ik had 's ochtends al met haar afgesproken van. Ik ga wel met jullie meelopen. En dan zien we wel wat er gebeurt. Ja. Want het waren natuurlijk zo hard. En ik voor eigen tijd of zo, dat zag ik het ook niet zitten. En toch ga lekker met hun meelopen. En dan zien we wel wat er gebeurt.
0: Nou, we hebben vaker al samen gelopen, dus dat scheelt ook.
3: Onderweg liepen ze niet alleen in elkaars pas. Ze hadden ook veelvuldig overleg.
0: Toen op het strand weet ik nog dat we zeiden van, gaan we er vandoor? Of gaan we gewoon even zo blijven lopen? En toen zei hij ook, ja, het waait echt veel te hard. We gaan er nu niet voorbij, want je loopt jezelf helemaal kapot. Dus toen zijn we er ook gewoon zeg maar bij het groepje gebleven.
3: Uiteindelijk na 35 kilometer liet Van Koten haar broer achter zich. En nee, dat deed geen zeer.
0: Nou, zeer nee. Het is ergens ook wel lekker. Maar nee, ja, hij had natuurlijk ook best wel hard gewerkt, zeg maar. Dus dan snap ik ook wel dat dat zwaarder is.
2: Beschrijf eens het gevoel dat je dan de Langstraat inkomt. En dan weet dat het gaat gebeuren.
0: Ik weet niet, volgens mij kon ik alleen nog maar lachen. Ik had ergens in mijn hoofd van, ik wil hem ooit een keer winnen. Maar als het dan ook echt lukt, dat is wel echt. Dat was gewoon wel echt heel bijzonder.
3: 4 minuten later kwam ook broer Aart over de finishlijn. En het voelde ook een beetje als zijn overwinning.
5: Je wordt er toch echt wel vrolijk van als zij winnen. En denk je, dat heeft een mooi steentje aan bij mogen dragen.
3: Zaterdag staan ze weer samen aan de start. En de omstandigheden zijn nu anders. Het wordt mooi weer. Van Koten staat er nu dus ook wat anders in.
0: Oh, lekker lopen en ik zie het wel.
2: Zie je jezelf als favoriet?
0: Nee. Nee, eigenlijk niet. Dit jaar niet.
23: Ja, ze ziet Jip Vastenburg als de grote favoriet. Zij nam in 2016 voor Nederland deel aan de Olympische Spelen. Deed toen mee aan de 10 kilometer. Nou, zaterdag gaan we het weten of Annemiek zelf toch zichzelf een beetje onderschat heeft. Of niet. Dit is Soul Sister, The Way to Your Heart.

0: temperatuur is eigenlijk nog best aangenaam. Toch is het heel ander weer dan gisteren. Ja, hoe warm het nog wordt en hoe de rest van de week verloopt, dat weet weerman Jules Gernaert. Goedemiddag, Jules.
1: Goedemiddag, Esme.
0: Ja, het is ander weer dan gisteren, als we naar de lucht kijken in ieder geval. Maar de temperatuur is nog niet per se heel slecht, hè?
1: Zeker niet. Het is 21 tot 23 graden. We hebben nog die zuidoosten tot zuidenwind, die overigens matig is. Meestal windkracht 3, af en toe 4 op het water en buiten gaat af en toe nog windkracht 5. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur ondanks de bewolking toch nog wel iets kan stijgen. Niet zozeer aan zee, want de regen heeft er best wel zin in vanuit West-Vlaanderen. Er is wat regen in West-Zeeuws-Vlaanderen. En snel ook op Walcheren en ook de rest van Zeeuws-Vlaanderen waarschijnlijk. Dus er komt wat regen aan, maar de maximumtemperatuur kan nog uitkomen op 22 tot 25 graden met de hoogste temperaturen misschien een keertje voor toden. Maar goed, als het helemaal bewolkt wordt, is het al bijna natuurlijk overal, dan zal de temperatuur gaan dalen naar 19 naar 20 graden en verspreid. Gaat er dus in de loop van de middag af en toe wat regen vallen. Niet al te veel, misschien een paar millimeter, maar toch, het is wat regen natuurlijk. Het is allemaal niet zo mooi als gisterenmiddag, zeker niet in de namiddag. Dus allemaal een puntje. Gisteren kwamen we dus nog aan 25 graden en meer in het zuiden, maar het is vandaag moeizaam. En vanavond en vannacht is ook niet helemaal droog, want het front blijft een beetje hangen bij ons, vrees ik. En dan is er ook altijd een paar verspreid voorkomende, wel lokale, maar toch soms ook een enkele pittige bij die erbij kan zitten. Met een klein kansje op onweer gaandeweg de avond en ook vooral in het begin van de nacht. Minimumtemperatuur dan vannacht van de graad of 16 en zuiden tot zuidwestwind is een beetje veranderlijk en meestal matig, dus dat zal het probleem niet zijn. Wel nog een beetje de bewolking die achterblijft morgenochtend, vrees ik nog wel, met lokaal wat regen of een enkele bui. Het betere weer komt dan morgenmiddag, als het allemaal een beetje voorbij is. Dan breekt van het westen uit de zon redelijk goed door. Dan blijft het ook wel droog en de maximumtemperatuur voor morgenmiddag, die is zo'n 21 graden op de meeste plaatsen. En dan staat er een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 4.
0: Ja, en dat beeld houden we een beetje vast, hè, tot het einde van het weekend.
1: Nou, het wordt stabiel, hè. Zo gezegd. Er komen dus nieuwe hoge drukgebieden in de buurt, zonder dat ze echt boven onze omgeving komen te liggen. Eentje komt dan vrijdag boven Midden-Duitsland. Dat geeft ons een behoorlijk zonnige dag met een zwakke zuidenwind. Temperatuur rond de graad of 20, dus niet al te hoog, maar zeker ook niet laag. En daar komt er ook een nieuw hoge drukgebied boven Engeland. Ligt dus een beetje ten westen van ons. En wij zitten daar tussenin en daarom zal het in het weekend waarschijnlijk niet helemaal wolkenloos zijn, dus niet helemaal zonnig waarschijnlijk. Zwakke tot matige, soms variabele wind ook qua richting. En de temperatuur, ja, dat zit wel goed. 'S Ochtends vroeg is de graad of 13 in het algemeen. En 's middags halen we wel de 20 graden op de meeste plaatsen. Misschien niet aan zee, want de wind blijft een beetje, denk ik, in de zuidwest- of westhoek hangen. Wordt dus wel redelijk zwak in het weekend. En is de vraag of er nog mistbanken of zo ontstaan. Dat kan wel gebeuren. Zeker op Schouwen gebeurt dat nog wel eens bij de kustmarathon. Er lijkt het niet direct op. Maar goed, wat lager ook de bewolking, zeker mogelijk in het weekend. Maar vooral zijn het, denk ik, zonnige periode. En al met al wordt het toch een mooi kustmarathon weekend.
0: Dankjewel, Jules. Zijn we weer helemaal up-to-date. En tot vanmiddag.
1: Ja,

0: Nate Smith, Fix What You Didn't Break. Kijk ik nog even wat er verder gebeurt in de wereld. In meerdere Europese landen is de politie bezig met een actie tegen Hells Angels. Die is vooral in Duitsland, maar ook in ons land, België en Bulgarije, zouden er invallen zijn, zegt deze correspondent.
1: Deze invallen volgen op een jarenlang onderzoek dat begon met een schietpartij in Duisburg 4 jaar geleden. De Duitse politie stuitte daarna op een Europees netwerk dat zijn geld verdient met drugs en wapenhandel, afpersing, witwassen en prostitutie. Vandaag zijn in Duitsland al ruim 100 woningen en bedrijfspanden doorzocht. En daarbij is volgens het Duitse OM al voor 50 miljoen euro aan onroerend goed, geld en goud in beslag genomen.
0: Het is volgens Duitse media de grootste actie ooit tegen de motorclub. De Duitse politie zegt dat ze 71 verdachten in beeld hebben. De agressie tegen medewerkers van de NS blijft toenemen en daarom moet de politiek maatregelen nemen. Dat zegt de vakbond voor spoorpersoneel VVMC. 3 jaar geleden kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dit jaar ligt het al boven de 5000, dus al 2 keer zoveel bijna. Ook deze conductrice heeft geregeld met agressie en geweld te maken.
2: Bijvoorbeeld de meneer die bleef maar op het toilet zitten. Ik zei op een gegeven moment, nou meneer, als u nu de wc niet uitkomt, dan kan ik zelf de deur openmaken. En als je dat doet, dan snij ik je keel door.
0: Er zijn al BOA's die op het station als proef een wapenstok mogen dragen. En de hoofdconducteur heeft een bodycam, maar dat vindt de vakbond niet genoeg. President Trump gaat ervan uit dat de techwereld zelf met richtlijnen komt rond AI. Dat is opvallend, want de afgelopen weken werd juist gewaarschuwd dat er wetgeving nodig is. Trump deed de uitspraak na een ontmoeting met de bazen van grote techbedrijven zoals Meta en chipmaker Nvidia.
3: There's going to be a tremendous self-policing aspect. We're also thinking about forming a committee of sorts where we put maybe 10 people on that committee. It could be from that group. So the committee can watch over.
0: De topmannen in de techsector hebben hierover ook een akkoord ondertekend. En het aantal vluchten van en naar Schiphol gaat iets omlaag. Dat is wel belangrijk. Dus het aantal vluchten van en naar Schiphol gaat iets omlaag, ook 's nachts. Een Kamermeerderheid steunt een kabinetsbesluit, waardoor het voor het eerst in 18 jaar nieuwe regels gaan gelden. Er komt een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat zijn er 20.000 minder dan nu. Het ging er in het debat stevig aan toe.
4: Mensen voelen zich totaal gepiepeld. Hun slapeloze nachten, hun gezondheidsschade heeft moeten wijken voor ongefundeerd gedram over de hubfunctie en de BV Nederland.
5: Het is niet eerlijk, want we zijn al bijna toe aan 15% geluidsreductie voor de omgeving. We doen heel veel voor de omgeving.
6: We moeten ook kijken naar het verdienvermogen van Nederland, want er zijn hier meer dan 100.000 banen mee gemoeid.
0: Er komen ook nog regels over het terugdringen van geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen. Tot zover het nieuws uit binnen en het buitenland. Het Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo van Lonneke de Klerk na Bruno Mars.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Half 1 geweest in de Zeeuwse Kamer hebben we het zo over de kustmarathon. Eerst nog een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Goedemiddag Lonneke.
9: Goedemiddag. Het kabinet komt eind dit jaar met nieuwe regels voor permanente bewoning op vakantieparken als maatregel tegen de woningnood. Op dit moment mag dat officieel niet, maar gemeenten gaan heel verschillend om met die regels. Het kabinet wil dat het straks wel mag, al houden gemeenten de regie. Verwacht ook wethouder Niels Kampstra van de gemeente Borselen.
10: We gaan er voorlopig nog vanuit dat het een advies is. Dus dat we het als gemeente zelf mogen blijven bepalen. Maar het is voor ons ook even afwachten waar het kabinet daadwerkelijk mee gaat komen.
9: In Borselen wordt op dit moment actief gehandhaafd. In andere gemeenten zoals Vlissingen en Hulst wordt pas ingegrepen bij meldingen van overlast. De Goesenaar, die afgelopen weekend werd opgepakt voor een steekpartij in Eindhoven, is weer vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte in de zaak, laat de politie weten. Een 18-jarige en een 14-jarige jongen raakten gewond bij het incident. Volgens de politie werden zij in de auto achtervolgd, waarna een aantal mannen hun ruiten insloeg en ze aanviel. In Middelburg zijn vandaag de coupures getest. Dat zijn openingen in een dijk waar bijvoorbeeld een weg doorheen loopt. De openingen moeten dicht kunnen als het waterpeil stijgt om te voorkomen dat de stad onderloopt. Het gaat om twee plekken in Middelburg die vanochtend even dicht gingen. Het sluisje bij de rechtbank en de kering waar de torenweg doorheen loopt. En dan het weer in Zeeland. Het blijft bewolkt en vanmiddag valt wat regen. Vanavond komen daar nog enkele buien achteraan. Bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuidoost tot zuid is het 22 tot 25 graden. Later in de middag daalt de temperatuur tot een graad of 19. Tot zover het overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
8: Lonneke, dankjewel.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Billy Joel met The River, moet ik even goed zeggen, The River of Dreams. De Zeeuwse Kamer, daar is het al lange breedte tijd voor. En met de kustmarathon in aantocht vanaf vrijdag kunnen we het niet anders hebben dan over dat onderwerp de rest van de week. Ja, de kustmarathon is er sinds 2003. Komend weekend is dan de 23e editie van het inmiddels zeer grote sportevenement. Sinds 2008 maakt ook de Ladies Run deel uit van het hardloopweekend. Nou, dit jaar voor de 18e keer dat vrouwen op vrijdagavond het spektakel openen. Inja Beks uit Vlissingen en Leni Lievense uit Zoutelanden, die zijn er vanaf het eerste uur bij betrokken. Dames, welkom in de studio.
1: Dank je.
2: Dankjewel.
0: En ook Roeland van Vliet, collega, verslaggever.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Vaak bij de Ladies Run aanwezig geweest. Vaak voor de PZC, maar sinds enkele jaren voor ons.
3: Klopt. Dus, vaste stek op de vrijdagavond. Ja.
0: En jij was er bij de eerste editie ook bij. Gaan we het straks allemaal over hebben. Inja, neem ons eventjes mee naar het begin van die periode. Waarom dachten jullie, of hoe is dat ontstaan? Waar viel het woord ladies run, laat ik het zo zeggen?
1: Die credits moet ik aan Leni geven. Dus dan, die had op een gegeven moment samen met Lijn bedacht van, goh, zou het niet heel leuk zijn om iets voor dames te organiseren? En ik ken in die tijd Lijn en Leni al erg goed. En Lijn die kwam dus van, goh, zou dat niks zijn om te helpen om dat te organiseren? Ja, nou, heel erg leuk. Dus zo zijn we aan het keukentafel bij Lijn en Leni zijn we begonnen met eens te brainstormen hoe dat zou kunnen worden.
0: Ja, dan ga ik toch nog even terug naar Leni. Want hoe ontstond dat dan? Want ja, goed, ik kan me voorstellen dat het woord kustmarathon bij jullie thuis aan tafel regelmatig viel. En dan zit je na jaren samen aan tafel en ineens begint dan het woord ladies run? Of?
4: Nou, ik was zelf in de tijd naar Nijmegen gegaan, naar de ladies run. En toen dacht ik, goh, dat is misschien wel heel leuk om dat bij de kustmarathon te doen. Echt alleen voor dames. Want er is toch altijd een beetje een drempel om tussen de mannen te lopen als je begint. Dus en, ja, daar werd Lijn ook heel enthousiast van. En ja, zo is het eigenlijk geboren.
0: Er kon nog wel een onderdeel bij.
4: Ja, want toen hadden we natuurlijk nog niet zoveel, hè,
0: nee,
4: tijd.
0: Dat was hardlopen en de wandelmarathon dan op
4: en
0: zondag.
4: De
0: en de mountainbike natuurlijk op zaterdagochtend,
4: ja, ja,
0: nog.
4: Ja. Ja. Ik weet niet precies of de wandelmarathon er ook al bij was.
3: Ja, die was denk ik eerder, hoor.
4: Die was eerder
3: begonnen. Dus
4: ja, ik ben de jaartallen ben ik wel eens een beetje kwijt, hoor.
0: Kan ik me helemaal voorstellen. Misschien ook even goed om te nog uit te leggen. Lijn is jouw man. Jouw man is helaas overleden enkele jaren geleden. Ja, en de grondlegger, hè, van de kustmarathon.
4: Ja. Ja.
0: Misschien ook wel mooi, denk ik, om ieder jaar dan weer te zien hoeveel mensen enthousiast worden om mee te doen aan dit evenement.
4: Ja, het is een heel mooi evenement. Ja, ik ben er ook super trots op. En ook gewoon zoals dat de organisatie verder gaat. En alle vrijwilligers, dat ja, is echt super.
0: Ja.
4: En ze dragen mij ook echt op handen.
0: Ah, nou, dat is goed om te horen. Je zei net al, van het, vrouwen voelden zich een beetje misschien minder veilig, minder prettig in een omgeving waar vooral mannen ook aan meedoen aan die hardloopwedstrijden. Is dan ook met name daarvoor voor die ladies run gekozen voor 5 en 10? Omdat je anders kun je natuurlijk gewoon meedoen aan een van de andere onderdelen.
4: Ja, maar er was natuurlijk ook geen andere afstand als alleen de marathon. En het is heel laagdrempelig. Het is ook geen echte wedstrijd. Dus dat proberen we wel erin te houden. Dat wel moeilijk is. Want je hebt toch wel bepaalde dames die echt een wedstrijd willen lopen. En de heren zijn, je moet natuurlijk toch wel een beetje van weten dat je hard moet lopen. En dat willen ze niet altijd. Dus vandaar dat ja, dat plezier onder elkaar, dat blijft bestaan in die ladies run.
0: Ja, ja, Inja, hoe werd het uiteindelijk ontvangen dan? Jullie hebben daar samen nog verder over gepraat, gedacht, nou, zo willen we het een beetje uit gaan werken. Ja. Maar goed, de organisatie bestaat uit meer dan alleen Lijn, Leni en jou, denk ik, in die tijd ook. Hoe wordt het dan ontvangen als je dat idee bij de rest brengt?
1: Nou, eigenlijk was iedereen best wel heel enthousiast. En ja, Lijn weet dat dan ook wel heel enthousiast te brengen. En we hadden in het begin wel een beetje zoiets van, nou, komt daar wel iets op af? En we hadden zo een beetje een soort weddenschap lopen. Nou, zouden we er 50 inschrijven, 60 dames? Maar we hadden eerste editie al 300 dames die inschreven. En dat was toen nog een 7,5 kilometer.
0: Oh ja.
1: En later is dat opgesplitst tussen een 5 en een 10 kilometer. En dan zie je eigenlijk ook dat je een andere groep aanboort. En dat is de groep die eigenlijk wil beginnen met lopen. Of toch niet die grote afstanden doet. En dat, ja, dat ging heel goed. En ook binnen het comité verder werd dat heel enthousiast ontvangen. Ja.
0: Ja, en inmiddels, hoeveel doen er nu mee, Leni?
4: Nu dit jaar de 1400.
0: 1400, ja. En dat was ook echt snel uitverkocht ook weer dit jaar.
4: Ja, voor de eerste keer dat het helemaal uitverkocht was. Ja. Maar dat is in alle onderdelen dit jaar, hè, van de marathon.
0: Ja, ik wou zeggen, het is erg populair. Ja. Roeland, jij was ook bij die eerste keer, dus hè, zei ik net al, in 2008. Hoe zag dat er toen uit, die 300 dames? Kun je dat nog herinneren, die eerste keer?
3: Ja, ik denk dat ze sommigen een beetje wel onwennig aan de start stonden. Hoor. Iedereen was wel benieuwd van, ja, hoe gaat dit onderdeel nou zijn? En ik denk echt vanaf het eerste moment was dit gewoon een schot in de roos. Het idee overgewaaid dus uit Nijmegen. Ga dat maar eens in Zeeland implementeren. En dat lukte gewoon. Ja. En die eerste editie, er waren er iets van 300, wat jullie zeggen. Best wel klein begonnen. Maar zo begon de kustmarathon zelf ook. Hè? Ook met ongeveer 300 mensen. En dat is natuurlijk ook uitgegroeid tot een enorm fenomeen. En die lezen hun ook. En ja, ik heb even het eerste artikel erbij gepakt. Ik destijds heb geschreven. En dan hebben we het Willy de Nooijer, bekende hardloopdocenten van destijds. Hè, trainster. Ja, die nam dames mee op pad richting die ladies run. Ja, die enthousiasmeerde de dames en hielp ze waar nodig. En ik heb hier staan dat zij zei van ja, dames, kom op, af en toe mag het tempo wel wat hoger. Maar die dames gaven ook aan, die vrouwen gaven ook aan van ja, nee, we moeten ook gewoon kunnen kletsen tijdens die wedstrijd en tijdens die trainingen. Dus ja.
0: Moest ook vooral een beetje gezellig zijn.
3: Het moet vooral ook gezellig zijn. En ik denk dat dat voor een deel nog steeds wel zo is. Maar ik denk dat het ook wel een enorme stap heeft gemaakt van ja, er is echt een hele grote groep die er gewoon echt hard voor traint en een tijd wil neerzetten. Klopt dat ook volgens jullie?
4: Dat klopt, ja. Er zijn echt die ook jaarlijks terugkomen om toch hun tijd te proberen te verbeteren.
0: Ja, met name op de 10, denk ik, wel over. Als je wat serieuzer gaat hardlopen dan...
1: De 5 wel. Ja? Dus dan zijn echt vrouwen of jonge meisjes zijn dat vaak... die toch echt op die hele korte afstand toch wel even willen vlammen. Dus ja, dat is leuk.
0: Ik was al blij dat ik het haalde in 35 minuten een paar jaar geleden. Dus
1: ook netjes.
0: Ja. Ik wou dus ook nog graag meedoen, maar het was helaas voor mij pindakaas. Het is uitverkocht, dus dat is natuurlijk mooi. Maar moesten jullie in die tijd na die 300 deelnemers nog een beetje reclame gaan maken eigenlijk... om vrouwen over de streep te trekken? Of groeide dat ook met name door het enthousiasme wat Roeland net aanboorde vanaf die eerste editie?
4: Ja, maar zo is het eigenlijk met heel de kustmarathon. Marathon, hè? We hoeven niet veel reclame te maken.
0: Luxe positie eigenlijk,
4: hè? Ja, een hele luxe positie. Ja, ik weet ook niet waar dat in zit. Nou, het is natuurlijk wel bijzonder dat je in Zeeland zoveel dames op de been krijgt.
0: Ja.
4: Dat is echt, ja, ik vind het echt bijzonder.
3: Ja, je hebt denk ik bij de kustmarathon natuurlijk een loopgolf op gang gebracht. Hè? Met dat evenement. Echt heel veel mensen zijn gaan lopen, loopgroepen opgericht. Dat heeft de populariteit van de kustmarathon alleen maar doen groeien. Ik denk dat bij de ladies run hetzelfde gebeurde. Groepjes vrouwen die gingen trainen, vriendinnengroepen. Je zag echt een populariteit toenemen tot 2013 al, 2014. Dan had je een piek van ongeveer 1500 finishes alleen al. Dat was echt heel veel. Daarna ging het weer wat omlaag. En na coronatijd is het alleen maar weer aan het oplopen. Echt die 1400 die jij nu noemt, dat is een nieuwe piek eigenlijk.
0: Ja. Toch dat samen zijn. En jij wilde net er nog even op inhaken, volgens mij.
1: Ja, ik wil er inhaken dus dan. Want dat trainen ervoor is ook wel heel erg leuk. En we hebben een paar trainers van Dynamica die eigenlijk vanaf het eerste begin al een beetje trainingen geven voor de dames. En ook daar zie je de opkomst wel wisselend in. Maar daar kunnen dames toch wel heel leuk voorbereid worden. Zeker als je niet lid bent van een loopgroep of van een atletiekvereniging, maar gewoon puur voor jezelf loopt.
0: Ja. Want is dat dan was het ook, denk je, dan een beetje een onaangeboren groep? De vrouwen die gingen hardlopen?
1: Dat is wat Roeland zegt. Het is een golfbeweging die er komt op een gegeven moment. En dat hebben we meegemaakt. We hebben het jaar dat die 1500 of 1700 finishers er waren, hadden we 2200 inschrijvingen. En toen moesten we ook echt gaan nadenken van, goh, meer kan niet. En ook nu zat er weer een limiet op. Die 1400 is echt een limiet. Dus dat we willen niet meer lopers op het parcours hebben. Dus dat
0: heeft allerlei redenen natuurlijk. Hè? Veiligheid, ook de drukte, hoe goed je kunt doorlopen, de doorstroming.
1: Nou, weet je, het gaat

0: mensen die er naartoe. Dus je hebt natuurlijk rekening te houden met de deelnemers, maar ook met de mensen die komen aanmoedigen. En misschien dat de mensen die komen aanmoedigen bij de ladies run nog wel meekomen, omdat je daar dan rond dezelfde tijd ongeveer kunt zijn. Maar dat doe je natuurlijk niet bij de marathon. Nee. Dan wordt het een heel ander verhaal. Daar sta je niet al vanaf 7 uur 's morgens op zondag in Zuid-Hollanden. Dan ga je toch denk ik de route nog even wat vanaf Burgerhaamstede wat meer af.
1: Ja.
0: Je luistert naar een Zeeuwse Kamer, gaat over de kusmarathon. Want ja, komend weekend barst het sportieve evenement weer los. Vandaag hebben we het over de Ladies Run. Te gast zijn Inja Beks en Leni Lievesen, die vanaf het eerste uur bij die Ladies Run betrokken zijn. En ook sportverslaggever Roeland van Vliet zit hier in de studio. Vrijdag is hij dus weer, die Ladies Run. Roeland, Leni gaf het net heel eventjes aan, die Mariekenloop, god als inspiratiebron in Nijmegen. Maar die bestaan niet meer.
2: Nee, daar hebben ze besloten om hem op te doeken. Daar hebben ze geloof ik 17 edities gehad. Mariekenloop. De historische figuur geloof ik in die omgeving. En de organisatie zei toen, de emancipatie is klaar. Vrouwen doen net zo makkelijk mee aan mannenwedstrijden en vinden het helemaal niet erg meer. Ja, hier in Zeeland gaan we gewoon nog door. En ik heb begrepen van Leni ook dat er in Leiden, in de omgeving van Leiden, nog een ladies runner.
1: Nog eentje. Wat ik terug heb kunnen vinden op internet.
0: Hmm.
1: Dus ik weet niet of dat klopt, maar Leiden die loopt in september hier geweest.
0: Want je zou dan denken, in zo'n inclusieve samenleving als nu, is Ladies Run dan nog wel het evenement? Of moet je het gewoon voor iedereen toegankelijk maken en zeggen, iedereen die 5 of 10 kilometer wil doen, is welkom?
1: Nou, ja.
2: Hebben jullie daar wel eens discussie over in het commentaar?
3: Ja, we hebben er zeker discussie over. Een aantal jaren geleden, toen hadden we echt wel zoiets van, toen gingen al die dameslopen die verdwenen eigenlijk. En toen hebben we ook echt wel gedacht, in een tijd van genderneutraliteit, moeten wij dit nog wel doen?
0: Ja.
3: Maar goed, het is ook wel heel bijzonder om zoveel dames in Zeeland bij elkaar te krijgen, überhaupt voor een wedstrijd in Zeeland. Zoveel deelnemers en dan alleen dames. Dus je geeft ook wel iets waar een vraag naar is. En dus hij heeft toen echt ook het grote bestuur eigenlijk besloten van gewoon nee, die Ladies Run die blijft er wel. En de reden dat we geen 5 of 10 kilometer voor iedereen toegankelijk maken is ook van goh, de marathon is het hoofdmoot. We hebben voor de trail in het leven geroepen, zodat mannen ook mee kunnen trainen op een andere afstand. Maar die ladies blijven echt voor de 5 en 10 kilometer.
0: Ja, en op die 15 kan ook, man en vrouw, wie je ook bent, gewoon meedoen.
3: Dus heb je ook
0: een kortere afstand om dat mee te doen. Ja. Hier op de redactie werd bijvoorbeeld al geopperd, kan gewoon niet de ladies run, niet de regenboogrun of zo worden. Dan is die voor iedereen, kom zoals je bent. Of niet, want de discussie is wel gevoerd hoor ik.
2: Maar de Ladies Run is zo'n sterk merk. Hè. Dat is, ik denk dat ze van heinde en ver komen. Vooral uit Zeeland, maar ik denk ook wel van verder. Dat is gewoon.
1: Je hebt natuurlijk hele families, hè, die de kids run meedoen. De moeder loopt dan de
0: ladies run. Ja.
1: Papa doet dan de marathon. Of
0: die trail, ja.
1: Dus dat heb je enorme toevlucht van buiten Zeeland.
2: Ja, mensen die studeren misschien buiten de provincie, die komen terug voor dit evenement.
1: Zeker,
2: en de hele families komen weer samen in dat kusmarathon weekend.
0: Ja.
2: Jullie zouden bijna gek zijn als jullie die ladies run overboord gooien. Toch?
0: Ja. Nee, ik denk dat dat wel een van de onderdelen is inderdaad, waar de saamhorigheid, zeg maar echt in een clubje lopen, dat die het grootste is. Want als je aan de marathon mee gaat doen, dan train je misschien wel in een clubje, maar ga je toch voor je eigen tijd en je eigen tempo.
1: Mm-hmm.
0: En zo'n ladies run wordt wel heel vaak, tenminste zag ik ook toen ik hem liep, wel met een paar gelopen. Het is niet, zijn niet veel individuen, zeg maar.
1: Nee, dat is gewoon zo.
0: En dat is denk ik wel heel bijzonder om dat jaar op jaar terug te zien. In die Langstraat vertrek en finish. Dat je dan ziet dat zoveel dames daar staan met elkaar.
1: Ja, het is echt, het is gewoon emotioneel, hè?
3: Ja, zeker weten.
1: Het is de opening van het weekend. Ja. En het is gewoon emotioneel als je zoveel dames ziet staan.
3: Met zoveel plezier. Want zij hebben ook wat overwonnen. Ze hebben er ook voor getraind. En dan niet alleen de snelle mensen, maar ook de minder snelle mensen. Die toch die prestatie gewoon leveren. En dat is gewoon heel erg leuk.
0: Ja.
2: Het begint al een uur van tevoren, min of meer. De warming-up is vaak ook een feestje.
3: Meestal dit jaar geen warming-up meer.
2: Dus vaak hebben jullie wat geregeld van tevoren. Dat iemand de warming-up deed, gezamenlijk.
3: Het is nu zo vol in dat start-finish vak dat het eigenlijk bijna niet haalbaar is.
0: Je hebt geen ruimte om te bewegen voor die warming-up. Nee,
1: zeker nu de trail er ook natuurlijk bij staat. Hè?
0: Ja.
1: Er staat gewoon 2000 man opgesteld.
0: Ja, het blijft al een mooi moment, vind ik. Want ik heb zowel de wandel als de ladies run nu mogen doen. En

0: Of je nu in Burghaamstede start met zoveel mensen, ja, morgens vroeg in donker.
1: Ja.
0: Of met 2000 man dan staat in die Langstraat. Ik vond het allebei heel mooi. Het heeft iets. Je hebt echt op dat moment iets van, ja, we gaan allemaal tegelijk beginnen aan datzelfde doel. En inderdaad ben je een heel erg getrainde loper. Dan heb je gewoon zin om even lekker goed door te knallen op 5 kilometer. Of je hebt de afgelopen maanden lopen zwoeg op die 5 kilometer. En ben blij dat het je lukt.
1: Ja. Ja.
2: Maar er komen ook veel mannen kijken. Hè? Mannen van de vrouwen die meedoen. Maar
1: die staan daar.
2: Heel veel marathonlopers staan er ook gewoon al vrijdagavond te kijken. Om het gevoel mee te krijgen van, oké, het marathonweekend is begonnen. Morgen mag ik, maar nu zit ik al een beetje in de sfeer.
0: Ja, precies.
1: En dan begint de muziek en dan krijg je kippenvel. Hè?
0: Ja, zeker.
2: Nu al.
0: Ja. We hebben er allemaal weer zin in, te horen. En vast vele luisteraars met ons die ook weer van alles mee kunnen krijgen. Via ons, via Omroep Zeeland, komend weekend ook bedienen we alle luisteraars via alle kanalen, Roeland.
2: Zeker. We zijn er 3 dagen achter elkaar bij. Echt, ik heb iemand horen zeggen, we zijn er 42 uur achter elkaar bij of zo. Hè? Of in totaal. Dat is echt
0: Ik heb nog niet opgeteld, maar ik weet wel dat het inderdaad vele uren gaan zijn. En ik denk wat het mooie van die lezingen ook wel is, als je kijkt natuurlijk naar deelnemers aan, zeker aan de marathon op zaterdag, dan heb ik het niet over de wandelmarathon, dat is denk ik iets gemengder, maar het percentage vrouwen is echt wel lager.
2: Ja, ik weet niet.
0: Dat aan de marathon meedoet, dan
2: 10-15% bij de marathon?
1: Ja, maar wordt wel ieder jaar hoger.
0: Ja.
1: Dus daar zit, dat zit echt, de vrouwen die ook de marathon lopen, zit echt in de lift.
0: Ja,
1: ja.
0: En dat is misschien ook wel mede door die ladies run. Ze gaan 1 keer beginnen.
1: Het staat op heel veel vrouwen de bucketlijst. Hè? Van ik zou wel een marathon.
0: 1 keer een marathon willen lopen, ja.
2: Ik zie ze ook wel doorgroeien hoor. Van de 5 naar de 10 naar de 2 naar de marathon. Dus dat is, goed, bij mannen is dat, zeggen we dan, heel logisch.
0: Ja,
2: bij de
0: gek genoeg wel, hè?
2: Bij de vrouwen
1: er zijn ook vrouwen die al marathons lopen, ook al heel lang.
0: Al jaren, zeker. Maar ik denk dat die groep wel een stuk kleiner is dan bij de mannen.
1: Als je de grote marathons in Nederland en over de wereld ziet, dan zie je eigenlijk wel dat redelijk gelijk getrokken is. De kustmarathon staat natuurlijk bekend als een zware marathon. Dus dat maakt natuurlijk nog wel anders. Maar ik heb toch echt wel het idee dat percentage vrouwen hoger ligt dan 15-20%.
0: Ja. Leni, als we nu de aantallen zien, we hebben het wel over het volle startvak en 2000 man in die Langstraat, trail en ladies run. Moet dan gewoon die ladies run niet een ander moment krijgen, of die trail, waardoor je toch wat kan groeien in deelnemers? Want als die bewijzen nu allemaal al zo snel de deur uit zijn, moeten er dan gewoon niet meer vrouwen meedoen?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk, we laten het gewoon zo. En er zijn bijna geen dagen meer, hè, om iets te organiseren.
0: Het zit vrij vol.
1: Het is natuurlijk, de zaterdag is vol, de zondag is vol. Dus het is alleen de vrijdag.
0: Nou, de donderdag erbij pakken dan?
1: Kun je vrijwilligers niet aan het comité doen.
0: Dus marathon week, kunnen we er ook van maken met elkaar.
1: Ja. Maar dan zit je misschien wel met je vrijwilligers wat
0: dat maakt
1: de belasting wordt.
0: En wat denk jij in jou?
1: Bij de trail is het ook zo dat het parcours het niet toelaat om heel veel meer deelnemers te hebben. Dus want dan stroopt het zo op. Het eerste gedeelte is echt heel erg zwaar. Veel hoogtemeters, mulzand.
0: Mm.
1: En daar moet je geen 1000 lopers hebben. En het is altijd traditie geweest dat de vrouwen het weekend beginnen.
0: Ja.
1: Hebben nu logistiek gezien wel omgedraaid. De trail die begint als eerste dit keer. En dat heeft vooral te maken met dat we graag willen dat iedereen een beetje voor het echt donker wordt binnen is.
0: Ja.
1: Dus dat is ook voor de veiligheid van iedereen. Dus,
0: maar we houden er dan toch maar op dat de vrouwen echt het weekend echt aftrappen dan.
1: Zeker weten. Dus dat zal onze voorzitter ook beamen. Want die knokt er altijd heel hard voor. Dus
0: En zo moet je het misschien ook maar houden. Iets wat populair is, moet je dan ook maar zo populair laten. Want dan blijft het misschien ook gewild om mee te doen. En gaan mensen zich lekker om middernacht oud en nieuw op nieuwjaarsdag inschrijven. Want dat is ook traditie dan ondertussen geworden.
1: Traditie.
2: Ja, de groei zit hem eigenlijk nu dus in de nieuwe onderdelen. Hè? De Kali Trail en de Beach Challenge. Die zijn, ik geloof, allebei op zondag.
1: Die zijn allemaal op zondagmorgen, maar dat zijn allemaal try-outs. Hè?
2: Ja, precies. Maar daar zit hem nu de groei in plaats van in deelnemeraantallen op de andere onderdelen.
1: Soms is de rector ook wel uit.
2: Ja.
0: Nou, ik ga jullie in ieder geval heel veel plezier wensen dan komend weekend. Want het gaat gewoon één feest worden. Met het weer wat verwacht wordt, is het natuurlijk helemaal een dubbel feest. Roeland, jij ook, want jij mag lekker op pad en het verslag gaan doen.
2: Ik mag 3 dagen op pad, heerlijk.
0: Heerlijk. Nou, ik mag 2 dagen hier zitten om verslag jullie iedereen aan elkaar te praten. En heel Zeeland de kustmarathon te laten zien met heel veel collega's. Dames, Leni, dankjewel en veel succes ook dit weekend. Inja, hetzelfde. En geniet er ook van weer.
1: Zeker weten.
0: Zeker de vrijdagavond dan bij de Ladies Run.
1: Ja.
0: Tot zover de Zeeuwse Kamer. Morgen aandacht voor de hardloopwedstrijd van zaterdag. Ik wil je een hele fijne middag wensen.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
13: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
15: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur Goodlife gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of Goodlife ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
17: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

is toch allemaal een stuk vrolijker dan die titel doet vermoeden. When the Rain Begins to Fall van Jermaine Jackson en Pia Sedora in de Muziekmiddag. Hallo zeg, op deze woensdagmiddag. De week is doormidden, het weekend komt langzaam in zicht en ik heb fijne platen voor je, zoals deze van Ed Sheeran. Dit is Camera. You should stay.

Hij is weer lekker vrolijk vandaag. James Blunt, dit was Stay the Night in de Muziekmiddag. Fijn dat jij luistert. Ja, ik zei het al, ik heb fijne platen voor je klaar liggen, zoals deze. Wow, dat ging snel, hè? Ja, ik had het wel aan kunnen kondigen. We spelen het muziekspel natuurlijk in de Muziekmiddag. Eén kort fragment aan jou de vraag, welk lied is het? Komt hij nog één keer voor nu? Denk er nog eens even over na welk lied het kan zijn. Luisteren we ondertussen naar Taylor Swift. I knew it, I knew you.

prachtig nummer van Sting. If you love somebody, set them free. Ja, die prachtige platen hoor je in de muziekmiddag. Straks komt er ook eentje aan hoor. We spelen het spel in de muziekmiddag. Het muziekspel. Eén kort fragment aan jou de vraag welk lied het is. Ik laat hem nog eens even een keer horen. Ja, daar is het allemaal om te doen vandaag in de muziekmiddag. Welk lied is dit? Straks hoor je hem helemaal. Straks ook het Zeeuwse nieuws hier in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland.

0: ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
0: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
2: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
5: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. Het kabinet komt eind dit jaar met nieuwe regels voor permanente bewoning op vakantieparken als maatregel tegen de woningnood. Op dit moment mag dat officieel niet, maar gemeenten gaan heel verschillend met die regels om. Het kabinet wil dat het straks wel mag, al houden gemeenten de regie. Verwacht ook wethouder Niels Kampstra van de gemeente Borselen.
8: We gaan er voorlopig nog vanuit dat het een advies is. Dus dat we het als gemeente zelf mogen blijven bepalen. Maar het is voor ons ook even afwachten waar het kabinet daadwerkelijk mee gaat komen.
7: In Borselen wordt nu actief gehandhaafd. In andere gemeenten, zoals Vlissingen en Hulst, wordt pas ingegrepen bij meldingen van overlast. In de Van Spiegelstraat in Vlissingen is vannacht een auto in vlammen opgegaan. Rond 3 uur vannacht werd de brand ontdekt. De politie gaat uit van brandstichting. De eigenaar heeft aangifte gedaan en de politie is gestart met een buurtonderzoek. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden doet mogelijk niet mee met de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Griekenland morgen. Tijdens de afsluitende training vandaag ging hij al snel naar de kant en bleef de rest van de training in de dugout zitten, waarschijnlijk vanwege een blessure. Oranje vliegt vanmiddag naar Thessaloniki. De KNVB verwacht snel te melden of van Hekken wel of niet meegaat naar Griekenland. De Goesenaar, die afgelopen weekend werd opgepakt voor een steekpartij in Eindhoven, is weer vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte in de zaak, laat de politie weten. Een 18-jarige en een 14-jarige jongen raakten gewond bij het incident. Volgens de politie werden zij in de auto achtervolgd, waarna een aantal mannen hun ruiten insloeg en ze aanviel. En dan het weer in Zeeland. Het is wat regenachtig vanmiddag. Met een matige tot vrij krachtige wind uit zuidoost tot zuid is het tussen de 22 en de 25 graden. Later vanmiddag een graad of 19. Ook vanavond en vannacht vallen nog wat buien. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
9: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.
10: Met

Goedemiddag op deze woensdag, de muziekmiddag, daar luister je naar. Dit was Whitney Houston. We spelen een muziekspelletje in de muziekmiddag. Dit fragment liet ik jou horen. En de vraag zoals altijd, welk lied dat is? Nou, ik laat jou niet langer in spanning. Misschien wist je het wel. Het zou ook zomaar kunnen dat je geen idee had. Het gaat om Queen Houston. We spelen een muziekspelletje in de muziekmiddag. Dit fragment liet ik jou horen. En de vraag zoals altijd, welk lied dat is? Nou, ik laat jou niet langer in spanning. Misschien wist je het wel. Het zou ook zomaar kunnen dat je geen idee had. Het gaat om Queen samen met David Bowie. Under Pressure.

0: Ja, grappig hè. Sven Seliers die dansen aan zee zingt, maar dan in het Zuid-Afrikaans. Nou, je vindt het allemaal bij hem op TikTok. Bluff, dansen aan zee, ja dat is natuurlijk...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Nu ik het er toch over heb, dan kunnen we wel lekker muziek uit Zeeland blijven draaien. Alta Luna, de Walgense band, heeft weer een lekker lied afgeleverd hoor. Dit is Too Late.

0: reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
0: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
7: Omroep Zeeland.
8: Robert Walters met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n €41.000 lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartij gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
11: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek.

Sign Your Name van Terence Trent D'Arby. In de muziekmiddag op woensdag 30 september. De verjaardag vandaag van Max Verstappen. Ja, de Nederlandse Formule 1-coureur debuteerde als tiener in de koningsklasse van de autosport en groeide uit tot een van de succesvolste Nederlandse sporters ooit. Dennis Hiegeler, 41 jaar, wordt hij een van de bekendere Nederlandse voetbalscheidsrechters. Wopke Hoekstra blaast 51 kaarsjes uit. CDA-politicus was onder meer minister van Financiën, minister van Buitenlandse Zaken en maakte daarna de overstap naar de Europese Commissie. En Henk Spaan wordt vandaag 78, sportjournalist, columnist en televisiepresentator. Nou ja, als je ook jarig bent vandaag, een mooie dag gewenst natuurlijk en van harte gefeliciteerd hoor.

All About the Money van Mea. Ja, er is altijd een hoop om geld te doen. Helaas, soms. Dat zijn mijn woorden. Het is de muziekmiddag van woensdag 30 september. Vandaag in 1995 schrijft Mariah Carey muziekgeschiedenis. Haar single Fantasy komt direct binnen op nummer 1 in de Billboard Hot 100. Het is de eerste keer dat een vrouwelijke artiest dat voor elkaar krijgt. 8 weken lang blijft ze op die plek staan. En wereldwijd wordt het een van haar grootste hits. Ja, wie kent hem niet? In 1978 staan John Travolta en Olivia Newton-John maar liefst 7 weken bovenaan de Britse hitlijsten met Summer Nights uit de film Grease. Samen met You're the One That I Want betekent dat 16 weken lang Grease aan de top. Pure film en ook muziekgeschiedenis. En dan nog tot slot een mooie anekdote uit 2016. Een schooljongen uit Philadelphia mist een dag school om Bruce Springsteen te ontmoeten. Zijn excuus? Een briefje, persoonlijk ondertekend door de boss zelf. Ja, de leraar had er weinig tegen in te brengen.

combinatie hoor. Thomas Agda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. En samen speelden zij Als ik je weer zie. Je luistert naar de Muziekmiddag op woensdag. Zometeen word je bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws. Maar eerst een gouden ouwe, een lekkere klassieker van Albert Hammond. Dit is de Free Electric Band.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. Archeologen onderzoeken vandaag een bijzondere vondst in Sas van Gent. Tijdens werkzaamheden voor nieuwe woningen kwamen stenen muren en gangen uit de 17e eeuw tevoorschijn. Het bouwwerk was op geen enkele kaart te vinden, dus om wat voor constructie het precies gaat is één groot vraagstuk, vertelt Theo Sarneel van de Heemkundige Kring.
2: Het zou natuurlijk van alles kunnen zijn. Het kunnen mijngangen zijn, het kunnen kruitkamers zijn, het kan een luistergang zijn enzovoort. Het kan ook een doorgang naar de lage flanken geweest zijn. En kortom, daar zijn we dus bijzonder benieuwd naar wat het nu eigenlijk is.
1: Archeologen leggen vandaag alle details van het bouwwerk vast, zodat die informatie bewaard blijft. En daarna kan de woningbouw op die plek verder gaan. In de Van Spiegelstraat in Vlissingen was vannacht een autobrand. Rond 3 uur vannacht werd de brand ontdekt. De politie gaat uit van brandstichting. De eigenaar heeft aangifte gedaan en de politie is gestart met een buurtonderzoek. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden doet mogelijk niet mee met de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Griekenland morgen. Tijdens de afsluitende training vandaag ging hij al snel naar de kant en bleef de rest van de training in de dugout zitten, waarschijnlijk vanwege een blessure. Oranje vliegt vanmiddag naar Thessaloniki. De KNVB verwacht snel te kunnen melden of Van Hekken wel of niet meegaat naar Griekenland. En dan het weer. In Zeeland een regenachtige middag. Met een matige tot vrij krachtige wind uit zuidoost tot zuid is het nog boven de 20 graden. Maar het koelt geleidelijk af naar een graad of 19. Vanavond en vannacht nog wat buien. Vannacht ook kans op een klap onweer. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

is geschreven door Mark Knopfler van Dire Straits. Maar uiteindelijk zong Tina Turner Private Dancer. Dat zit zo, Mark Knopfler, die vond het uiteindelijk toch niet zo geschikt voor een man om te zingen. En dus werd Tina Turner de zangeres bij dit lied. En dat pakt fantastisch uit. Je hoort het allemaal in de Muziekmiddag. Daarvoor Nick Schilder. En nu gaan we luisteren naar Cloud, App en Vloed.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

She's the One van Robbie Williams. De muziekmiddag is er tot 4 uur op deze zender Omroep Zeeland. Leuk dat jij erbij bent. We gaan maar snel door met muziek. Miles Smith en Niall Horan, dit is Drive Safe.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
6: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
13: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
14: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
15: Interessant. Wat verdien jij dan?
14: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
16: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
19: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
21: Nu bij Dirk, Whiskas Pouch. 12 pack, €3,99. Is de kat blij mee?
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

ABBA ontbreekt ook niet in deze editie van de Muziekmiddag op woensdag. Super Trooper. Hallo zeg, en leuk dat je luistert. Ik heb nog wat fijne platen voor je uitgekozen hoor. Zoals deze van Ilse de Lange, Get It Right.

Patrick Swayze in de muziekmiddag. She's like the wind. We gaan weer even terug naar het WK voetbal. Ja, misschien wil je dat wel vergeten na die uitschakeling tegen Marokko. Maar goed, weet je, we hebben de muziek nog. Shakira en Burna Boy schreven het lied rondom het WK Die Die. En nu maanden later is dat gewoon nog steeds een hit. En dan hoor je die natuurlijk...

hopen dat het zorgt voor een glimlach op je gezicht. Lily Allen met Smile. Straks word je hier op deze zender bijgepraat over het laatste Zeeuwse nieuws. En dat vind je natuurlijk ook altijd op omroepzeeland.nl. En in onze app. Maar voor die tijd, fijne muziek van Madonna, Papa.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden mist de komende twee interlands van het Nederlands elftal. Dat bevestigt de KNVB. Afgelopen zondag raakte Van Hekken geblesseerd aan zijn voet in de uitwedstrijd tegen Servië. Morgen speelt Oranje tegen Griekenland en zondag opnieuw tegen Servië. Maar beide wedstrijden dus zonder de Arnhem-Muidenaar. Van Hekken keert terug naar zijn club Tottenham Hotspur. De ladies run van de Kustmarathon is voor het eerst uitverkocht. In totaal doen er 1400 vrouwen mee met de hardloopwedstrijd. De ladies run is sinds 2008 onderdeel van het Kustmarathon weekend. Voor de 18e keer lopen de vrouwen deze vrijdagavond de 5 of 10 kilometer. Archeologen onderzoeken vandaag een bijzondere vondst in Sas van Gent. Tijdens werkzaamheden voor nieuwe woningen kwamen stenen muren en gangen uit de 17e eeuw tevoorschijn. Het bouwwerk was op geen enkele kaart te vinden, dus om wat voor constructie het precies gaat is een groot vraagstuk, vertelt Theo Sarniel van de Heemkundige Kring.
2: Het zou natuurlijk van alles kunnen zijn. Het kunnen mijngangen zijn, het kunnen kruitkamers zijn, het kan een luistergang zijn enzovoort. Het kan ook een doorgang naar de lage flanken geweest zijn. En kortom, daar zijn we dus bijzonder benieuwd naar wat het nu eigenlijk is.
1: Archeologen leggen vandaag alle details van het bouwwerk vast, zodat die informatie bewaard blijft. Daarna kan de woningbouw op die plek verder gaan. Het weer in Zeeland, bewolkt en hier en daar wat regen. Met een matige tot vrij krachtige wind uit zuidoost tot zuid is het tussen de 22 en de 19 graden. Vanavond en vannacht nog wat buien. Vannacht ook kans op een klap onweer. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

komt het weer goed. Bente zingt dat in haar laatste single 3, 2, 1. Weet je waar het dus even tijd voor is om een slinger aan het rad te geven? Ja, ik noem het het rad van Elias, maar het staat hier gewoon in de studio. Ik hoop voor algemeen gebruik. En dat rad komt dan op een jaartal uit. En dat is het jaar dat... Eens even kijken hoor. Ja, Ruud Lubbers was premier van Nederland in het kabinet Lubbers 3. En het verdrag van Maastricht trad op 1 november van dat jaar in werking. Ik noem maar gewoon het jaartal 1993. En dat verdrag van Maastricht... Daarmee werd de basis gelegd voor de euro. Dan... Muziek. Ja, ik ga een plaat draaien uit 1993. Je hoort misschien aan welke het is, maar er waren ook allerlei andere hits. Zoals René Klein met Mr. Blue. Toen we Limited met No Limit. Four Non Blondes met What's Up. En Hathaway met What Is Love. Maar Bruce Springsteen, de Boss, bracht dit fraaie lied uit. Streets of Philadelphia. Prachtig.

0: Stella Lefty op je radio. Dit was Boston. En straks op je radio, Esme Berg in Zeeland komt thuis. Esme, wat zit er straks allemaal in jouw show?
1: Ja, Stefan, straks...

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Hey, huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Hans, waar liggen de regenjassen?
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
14: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35 gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking die vanuit het westen uitval er dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Zeeland verkeersinformatie dan nog. Melding over de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Bij Sint-Willebroort staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de afrit daar dicht. Op de A29 wordt door de ANWB een file gemeld. Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen knooppunt Vaanplein en afrit Oud-Beierland. 4 kilometer, een kleine 10 minuten. 5 minuten vertraging heb je op de N57. Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15. Dan is het ook nog druk op de A16. Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer, iets meer dan 10 minuten. Ook de andere kant op sta je 10 minuten in de file. Dat is dan dus Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht.
5: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
18: Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
20: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
21: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
23: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
26: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
27: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
25: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
26: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
28: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
29: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
30: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Esme Beg.
15: Omroep Zeeland.
2: 2.500 lopers staan dit weekend weer aan de start van de kustmarathon. Voor velen is alleen de eindstreep halen al een doel op zich. Toch is er ook een groep dat bewust bezig is met het eindklassement. Ik blik zo vooruit met sportverslaggever Roeland van Vliet. Verder in deze uitzending, het komende half uur dan. Een piloot die een andere piloot aanvalt terwijl ze in de lucht zijn. Dat en ander nieuws uit binnen- en buitenland hoor je ook zo. En ik steek ook over naar Ierland. Nou ja, virtueel dan, hè, want het is woensdag. En dan bellen we altijd even met onze Zeeuw in het buitenland, Evelien Dingemansen. Wil je iets kwijt tijdens deze uitzending? Dan kun je een appje sturen, hè. 0118-499-999. Ik noem dat nummer toch nog maar eens een keer. 6 minuten over 4. Goedemiddag en gezellig dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: Chef Special met C'est la vie. Ja, over 2,5 dag dan klinkt het startschot van de 23e kusmarathon. Zo'n 2,500 atleten die staan aan het vertrek daar aan de start in Burghaamsteden. En de kusmarathon is voor de meesten geen wedstrijd. Ze zijn al lang blij als ze de finish halen. Nou, ik denk dat dat de grootste groep is. Maar enkele tientallen hardlopers die zijn wel echt bezig met dat eindklassement. Sportverslaggever Roeland van Vliet die heeft de hele deelnemerslijst doorgenomen voor ons. En is hier om het over de kanshebbers te hebben. Heer Roeland, is jou iets opgevallen aan die deelnemerslijst dan?
1: Ja, ik heb met verbazing hem doorgebladerd, want die is ongekend sterk dit jaar. Ik durf wel te zeggen dat het misschien de sterkste bezetting ooit is. Zowel bij de mannen als de vrouwen is er echt een heel mooi lijstje met namen. Ik sprak in de voorbije weken al tal van atleten die meedoen. Mm. En die zijn echt verbaasd tegen wie ze het allemaal op moeten nemen.
0: Oké, nou, vorige week bracht wel het nieuws naar buiten, hè, dat Floris Willebordse meedoet. De Middelburger heeft een persoonlijk record staan, hè, van 2:16. Ja, dan moet hij toch wel de nummer 1 worden, zou je denken, op die kusmarathon.
1: Dat zou je zeggen. Hè? Iedereen is ook wel een beetje geschrokken van zijn deelname, hoor. Hij meldde dat inderdaad vorige week. Had hier al een testloop gelopen, een duurtraining op het parcours. Hij is ook de beste marathonloper van Zeeland op dit moment. Maar die snelle tijd is wel gelopen onder een ideale omstandigheden op asfalt. En de race tussen Burghaamsteden en Zoutelanden is toch wel even wat anders, vindt hij zelf.
2: De kusmarathon verrast. Dus de beste op papier is niet altijd degene die wint. Het heeft ook met slim lopen te maken. Dus het wordt gewoon een mooie strijd. Maar mijn PR is wel iets sterker dan van de concurrenten. Maar dat hoeft niet altijd wat te betekenen, kusmarathon.
0: Ja, slim lopen horen we al. Noem eens wat concurrenten van hem.
1: Ja, die zaterdag dus ook aan de start staan. Ja, een heel lijstje. Maar ik noem als eerste Maarten van Zetten uit Oud-Beijerland. Hij is drievoudig winnaar van de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Gaat nu voor het eerst meedoen aan de kustmarathon. Ja, wie weet, hè, hij heeft al een paar weken geleden hier ook een halve marathon gewonnen. Het zou best wel eens kunnen dat hij ook vooraan gaat eindigen. Dan heb je natuurlijk altijd Tim Pleiten. De Vlissinger die al 4 keer de kustmarathon won, hè, vorig jaar ook weer. Hij gaat dus voor zijn 5e zegen. Ricardo Sint-Nicolaas uit Oude Tongen. Al 3 keer 2e geworden. Ja, hij wil echt wel een keer een treetje hoger.
0: Ja, die wil wel een keer op 1 komen.
1: Maar ja, met zo'n deelnemersveld. Ja, of wat te denken van de Middelburger Martijn Blommaert, die dit jaar al de marathon van Zeeuws-Vlaanderen won. Of Okpaski Kidane, die onlangs de halve marathon in Vrouwenpolder op zijn naam schreef. Ja, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Mike Suurmond, Danny Huibrechtse, Peter Bierwega. Ja, ik heb hem misschien nu onderhand 10 genoemd, maar ja, het wordt echt een hele strijd daarvoor aan.
0: Ja, geldt dat dan ook bij de vrouwen?
1: Absoluut. Misschien wel net iets in minder aantal, hè, want die zijn altijd, de percentage vrouwen dat meedoet, die, ja, dat ligt tussen de 10% en 15%, misschien net iets hoger. Dus er zijn ook dan altijd net iets minder favorieten. Maar ja, over die startlijst bij de vrouwen ben ik net zo enthousiast. Annemiek van Koten komt haar titel verdedigen.
0: Ja.
1: Zij woont in Lunteren, maar komt oorspronkelijk uit Schuddebeurs. Ik sprak haar afgelopen zaterdag en zij ziet zich niet direct als favoriet dit keer.
3: Nee. Nee, eigenlijk niet. Dit jaar niet.
1: Waarom niet?
3: Omdat ik denk dat de betere meedoen, ja.
1: Ja, Jip Velstenburg noem je dan, denk
3: ja.
1: ik?
3: Ja, zeker, ja.
1: Olympisch atleten.
3: Ja.
1: Staat
3: ja.
1: voor het eerst aan de start bij de kustmarathon.
3: Ja, maar heeft wel enorme tijden, zeg maar. Dus dan denk ik, ja, maar goed. Ik ga het gewoon proberen.
1: En je hebt parcourskennis.
3: Ja, nee, dat klopt. Zeker weten. Dus ik dat denk ik ook. Ik ga het gewoon proberen en we zien het wel.
0: Ja, Roeland, ik hoorde de naam Jip Velstenburg vallen. Gaat zij hem dan winnen? Want zover heeft zij toch nog niet zoveel wedstrijden gelopen?
1: Nee, dat klopt. Volgens mij, ik kan hooguit afstanden van 25 kilometer terugvinden van haar, maar misschien heb ik iets gemist. Maar ja, we hebben dus deze week met haar contact opgenomen, want dit gesprek met Annemiek Verkoot is zaterdag opgenomen. Wij gaan dan op zoek naar Jip Velstenburg. Is gelukt, hebben contact met haar gehad, maar zij blijkt geblesseerd te zijn, dus ze staat helemaal niet aan de start. Maar ja, dat schept dus wel kansen voor Van Koten. Ja, dan heb je nog altijd Marijke de Visser, de winnares van 2 jaar geleden. Laura Kleinepier won dit jaar de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, zou natuurlijk nog liever de kustmarathon op haar naam schrijven.
0: Maar mooi als je dat allebei in 1 jaar kan doen.
1: Ja, bijzonder. Volgens mij is dat nog nooit gebeurd. Dus ja, dat zou inderdaad heel bijzonder zijn. Ja, en dan hebben we ook nog Suzanne van Elzakker, Ada Geuze, Sabrina Aarts, Sanne Moldijk, Leone de Voogd. Ja, echt te veel kanshebbers om op te noemen.
0: Kortom, zaterdag je televisie aan, je radio aan, televisie lekker aan, want dan kun je ook nog eens meekijken. Dan gaan we het allemaal zien. Vanaf 12:00 is de start in Burghaamsteden. En natuurlijk live te volgen hier bij Omroep Zeeland.
1: Ja, en ik ben echt heel benieuwd.
0: Ik ook. Tot zover de kustmarathon. Omroep Zeeland. Maar nu je hier toch zit, Roeland, sportnieuws over Jan-Paul van Hekken.
1: Ja, die is zojuist uitgevallen tijdens de training. Heeft zich ook bij Xavier, de bondscoach, bondscoach, de nieuwe bondscoach, gelijk ja, afgemeld van ja, gaat niet zo. En heeft inmiddels het trainingskamp verlaten. Gaat dus niet mee morgen naar Griekenland. Morgen speelt Nederland tegen Griekenland in de Nations League. Het is het derde duel van deze twee weken. Ze spelen ook nog tegen Servië komende zondag. Gaat dus ook niet gebeuren. En dat is wel echt wel jammer voor Jan-Paul van Hekken. Hij staat nu op 18 interlands. Had afgelopen twee keren een basisplaats. Kon dus, ja, zat er wel redelijk aan te komen dat hij op zijn 19e interland zou uitkomen. En zijn oom Jan Poortvliet, ja, die staat op 19
0: ja,
1: interland.
0: Had hij het mooi kunnen verbreken.
1: Dat... Had hij nu kunnen, in ieder geval kunnen evenaren. En misschien zondag kunnen verbreken. Maar dat gaat voorlopig niet door.
0: Nee, want wat heeft hij?
1: Ja, dat is niet helemaal duidelijk wat er nou de ernst van de blessure is. Dus,
0: maar iets aan zijn voet.
1: Ja, maar hij kan niet verder. Maar of het nou ernstig is en of het al te lange gevolgen heeft, dat weten we nu nog niet.
0: Hij heeft in ieder geval terug nu naar Tottenham Hotspur richting Londen. Om ja, daar weer terug te gaan en kijken hoe ernstig die blessure is. En dan zullen we later vast horen of hij nog in actie komt voor Oranje. Of dat het voorlopig even klaar is.
1: Ja, hij zal zich melden bij de clubarts en dan kijken ze daar verder.
0: Oké, dankjewel Roland. Dat was in ieder geval nog even het nieuws wat zojuist naar buiten is gekomen vanwege Jan-Paul van Hekken.

0: Band of Gold van Frida Payne. Ja, Sjoel Gernaert, die praat jou bij met de laatste weersverwachting. Dag Sjoel.
1: Dag Esme, goedemiddag.
0: Ja, wat kunnen we nog verwachten vanavond qua regen?
1: Ja, regen en motregen. Meer van hetzelfde, vrees ik. Dit front waar we nu mee te maken hebben trekt weinig naar het oosten. Dat is pas in de loop van de nacht zo. Het is ook ontzettend vochtig. De temperatuur is nog wel 19 tot lokaal 22 graden. 25 graden hebben we overigens nergens gehaald. Dus behoorlijk vochtig, wel zacht daar niet van, maar toch een beetje druilerig van tijd tot tijd. In het restje van de middag, maar toch zeker ook wel vanavond bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Vannacht dan is er ook al wat regen te verwachten op de meeste plaatsen. En er kunnen ook een paar redelijke buien bij zijn, met een kansje op wat onweer of onweersgrommel in de verte. Dus ook dat nog eens een keer. Dus er kan wel redelijk wat vallen. 3 mm is er ook al gevallen in Domburg, iets meer zelfs. 2 voor Vlissingen tegen 1 in Wolfersdijk. En er kunnen al een paar millimeter op de meeste plaatsen bijkomen. Morgen is het dan wel bijna voorbij. We beginnen nog wel tamelijk bewolkt, met ook hier en daar een klein buitje, dus we verwachten niet te veel van direct. Vochtig ook nog morgenochtend. In de middag wordt het met een zwakke tot matige zuidwestenwind iets beter allemaal. De lucht wordt een tikkie droger. Dat betekent dat er opklaringen komen van het westen uit. En dat de middag en avond waarschijnlijk helemaal droog zullen zijn. En morgenavond is dan vrij helder. De temperatuur die is morgenmiddag wel redelijk hoog. Niet extreem, maar toch een graad of 20, 21 zo.
0: En dan de kustmarathondagen. Hoe zien die eruit?
1: Ja, die ziet er wel rustig uit. Dat is weer wat anders natuurlijk dan al die wind en die toestanden. Het is overwegend zonnig. Het zal niet helemaal onbewolkt zijn, zeker niet. Soms is er wat laaghangende bewolking of wat mist. Kan ook nog wel. In het weekend heb ik het dan over. Vrijdag is al een overwegend zonnige dag. Qua temperaturen maken het daar elkaar weinig uit, denk ik. Het wordt een graad of 18 tot 21 vrijdag en in het weekend. Vrijdag is er een zwakke zuidenwind. Lijkt echt een beetje nazomerdag te worden. In het weekend is er een zwak tot matig windje, soms ook uit west tot zuidwest. Betekent dat minder hoge temperaturen aan zee, maar toch altijd nog een behoorlijke temperatuur. Zaterdagmiddag 18 tot 20 graden is voor marathonbegrippen toch aan de hoge kanten, denk ik. Mm. Voor het wandelen is dat eigenlijk perfect. Maar op zich een goed weekend met flinke zonnige periode. Soms wat bewolking en dus niet veel wind.
0: Jules, zijn we weer helemaal bij. Dankjewel.
2: Thuis, op het werk, maar ook onderweg. 87.9 FM.

0: repeat it.
1: Repeat it, Martin Garrix en Ed Sheeran. Kijk ik nog even met jou wat er opvalt qua nieuws buiten onze provinciegrenzen. Ja, een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Hij wilde ook het vliegtuig neer laten storten, maar de andere piloot zou dat hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. In Israël gingen daarom alle alarmbellen af, zegt deze correspondent.
2: De Israëlse luchtmacht heeft gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Netanyahu, de premier, die is in spoedoverleg gegaan direct met enkele ministers. En ze hebben het luchtruim boven Israël ook even helemaal gesloten. Maar het is dus al vrij snel duidelijk geworden dat het niet om een kaping ging. En dat vliegtuig uiteindelijk dus weer onder controle was en is geland in Saoedi-Arabië.
1: De tweede piloot kreeg uiteindelijk met hulp van passagiers weer controle over de cockpit. Spoorwegvakbond VVMC wil dat meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Dat heeft steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
3: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen, want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: De vakbond heeft de politiek ook een brandbrief gestuurd. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef liep al jaren, maar de inspectie heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. En de wethouder heeft geen idee waarom.
4: Ik vind het echt doodzonde als een onderzoek na 12 jaar voorbereid vastloopt. Dus wij vragen de minister, geef snel duidelijkheid. Waarom is het onderzoek stilgelegd? En ook vooral, wat is nodig om verantwoord door te gaan? Want als er een weg vooruit is, dan moeten we die weg echt vinden.
1: Crackverslaafden veroorzaken veel overlast. Burgemeester Halsema heeft daarom in een brandbrief aan de minister van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. En van veruit de meeste datacentra in Nederland is niet bekend hoeveel water en stroom ze verbruiken. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw in samenwerking met het internationaal journalistencollectief Lighthouse Reports. Ze probeerden onder meer informatie te verzamelen over het energieverbruik van datacentra in heel Europa. Het belangrijkste argument dat wordt gebruikt door de datacentra is dat het om bedrijfsgeheimen gaat, zegt deze journalist van Trouw.
5: De hoeveelheid stroom die je gebruikt en de hoeveelheid water die je gebruikt, dat bedrijfsgevoelige informatie is. Terwijl de Europese Commissie eigenlijk dit soort data of gegevens juist wil hebben om ook die datacentra enigszins vergelijkbaar te maken en op die manier af te dwingen dat ze efficiënter met hun grondstoffen omgaan.
1: Ook is er geen informatie te vinden over hun milieubelasting. Tot zover het nieuws uit binnen- en buitenland. Het Zeeuwse nieuws krijg je zo na Blink Twice van Lonneke de Klerk. Het nieuws dan, hè?

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Half vijf, Lonneke de Klerk is hier met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. UCR, de universiteit in Middelburg, is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. Die zette gisteren een streep door het ontslag van twee professoren vanwege een reorganisatie. Door de uitspraak mogen de docenten weer aan de slag, maar daarmee is de zaak nog niet afgedaan, zegt Dean Gerda Andringa van UCR.
8: Wij zullen gewoon de uitspraak van de rechter daarin accepteren. En tegelijkertijd is het zo dat er nog opties open liggen voor een eventueel vervolg. En we gaan nu goed met elkaar bestuderen wat was de uitspraak van de rechter en wat willen we voor verdere stappen gaan zetten.
7: Ondanks de uitspraak van de rechter blijft UCR van mening dat de reorganisatie wel degelijk nodig was en dat de professoren destijds niet zonder reden zijn ontslagen. Voetballer Jan-Paul van Hekken uit Arnhem-Muiden mist de komende twee interlands van het Nederlands elftal. Dat bevestigt de KNVB. Afgelopen zondag raakte Van Hekken geblesseerd aan zijn voet in de uitwedstrijd tegen Servië. Morgen speelt Oranje tegen Griekenland en zondag opnieuw tegen Servië. Maar beide wedstrijden dus zonder de Arnhem-Muidenaar. Van Hekken keert terug naar zijn club Tottenham Hotspur. De ladies run van de kustmarathon is voor het eerst uitverkocht. In totaal doen er 1400 vrouwen mee met de hardloopwedstrijd. De ladies run is sinds 2008 onderdeel van het kustmarathon weekend. Voor de 18e keer lopen de vrouwen deze vrijdagavond de 5 of 10 kilometer. Archeologen hebben vandaag een bijzondere vondst in Sas van Gent onderzocht. Tijdens werkzaamheden voor nieuwe woningen kwamen stenen muren en gangen uit de 17e eeuw tevoorschijn. Het is nog niet duidelijk om wat voor constructie het precies gaat, omdat het op geen enkele oude kaart te vinden was. Vandaag zijn alle details van het bouwwerk vastgelegd, zodat die informatie bewaard blijft. Binnenkort moet de bouw van de huizen weer hervat worden. En dan het weer in Zeeland. Bewolkt en regenachtig, ook vanavond en vannacht. Met vannacht ook kans op een klap onweer. Morgen 20 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. 'S Ochtends nog een spatje regen, 's middags komt de zon tevoorschijn. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Lonneke, dankjewel. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. De A58 Vlissingen richting Berg op Zoom tussen Rilland en knooppunt Markiezaad. File van 4 kilometer, kleine 10 minuten vertraging daar. Op de A16 is het ook druk. Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Kwartier sta je daar in de file van 10 kilometer. En de andere kant op Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum. 12 kilometer, een kleine 20 minuten. En dan nog de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. 5 kilometer, iets meer dan 5 minuten. En er komt er nog één bij op het scherm. De N285 klundert richting Breda tussen Zevenbergen West en Langeweg. 2 kilometer, bijna een kwartier daar.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

Lekker eind altijd zo. Material Lover van Shanna Spyro. Ja, hoe zou het toch in Ierland zijn? Zou het daar ook regenen? Ik heb eigenlijk geen idee. De weersverwachting heb ik er nog niet over opgezocht. Maar we gaan er gewoon zo bellen. Zoals we elke week doen op woensdag. Onze Zeeuw in het Buitenland, Evelien Dingemansen. Je hoort er zo na John Hyatt. This is, ik ga er Engels van praten. Have a little faith in me.

0: Ja, wat hoor je zo meteen nog in dit komende half uur in Zeeland komt thuis? Nou, over de coupures die getest zijn in Middelburg. Hè, van die openingen in dijken of waterkeringen die ze dan dicht kunnen doen als het heel hoog water wordt. Maar eerst gaan we naar Ierland. En misschien had de coupure daar ook nog niet zo heel slecht plan geweest. Het is woensdag. We horen van Evelien wat haar bezighoudt. Ja, Evelien, een coupure had afgelopen week bij jou ook wel goed geweest.
1: Nou, Hester, even vooral vannacht. Jeetje, Mina nog aan toe. Ik lag dus al op bed, hè. En ik lag in mijn luisterboek te luisteren, dus ik kan werkelijk glad niks te horen. maar het is schijnbaar uit het zo hard te regent dat het dus onder de deuren kwam, de keuken in. Oei. Nu is het geval dat wij natuurlijk nu het terras aan het verbouwen zijn en we zitten op nieuwe deuren te wachten. Dus er klopt iets niet.
0: Dus het kwam gewoon met bakken niet alleen naar beneden, maar ook naar binnen.
1: Naar binnen, dat kun je nog wel zeggen. De mat is nog nat.
0: Oh, vreselijk. En maar daar kwam toch je man dan op tijd achter?
1: Nou ja, goed, die was eigenlijk ook op pad naar bed. En die zag dat zo naar binnen holpen over de mat. En die dacht, nou, dat is niet goed.
0: Dus toen moest jij het bed uitgetrommeld en kon je samen gaan dweilen?
1: Nou ja, toen was ik... ik heb niet dweild, want het was gelukkig nog op de mat. Hè. En men moest wel alle badleers die ik in nu zag, moesten er aan te passen komen om voor die deuren te leggen natuurlijk.
0: Ja, precies, dat dus niet de rest van het huis in kon lopen.
1: Nee, dat bedoel ik. En dat is... Dat zou ook niet leuk wezen natuurlijk. Nee. Maar ja, goed. We zitten gewoon een beetje ontant noem je de deuren, omdat het allemaal niet klopt, omdat die nieuwe deuren dingen helemaal natuurlijk.
0: En wanneer staan die gepland dan om te leveren?
1: Eind november.
0: Oh, dat duurt toen nog wel even.
1: Ja, want het is hier schijnbaar verschrikkelijk druk met je nieuwe deur naar hem.
0: Dus die handdoeken blijven nog liggen?
1: Die handdoeken blijven nog liggen. Maar goed, nu was ze pas weer een nieuwe subsidie hier te geven. Dus nu moet iedereen natuurlijk nieuwe deur naar.
0: Oh, voor glas of zo, als je dan duurzaam driedubbel glas hebt.
1: Dat, maar jongens, was dat niet van toepassing, die subsidie? Want dat zijn de mooie meerdere dingen, denk je, nu ze deden. Net als zo'n paneel en al dat soort grappen meer. Dat zijn we ben me nu ook mee bezig. Maar ja, we verbruiken nogal wat stroom hier. Dus men ook gezegd van, ja, we kunnen toch wel eens een beetje gekeken wat dat er mogelijk
0: ja,
1: is.
0: Ja, en kan je dan nog achteraf die subsidie aanvragen? Dat je zegt, zo, kijk
1: nee,
0: eens.
1: Dat kan niet. Oh. Dat ging niet. Maar die deuren die waren gewoon echt genoeg. Dat zijn vier openslinde terrasdeuren. Vier per. Dus dat zijn 8 deuren.
0: Oh,
1: ja. En dat, maar dat moest gebeuren, want waar je net zo hard bent, dat is gebeurd.
0: Ja. Nou, dan hoop ik maar dat het weer een beetje rustig blijft tot eind november. Maar ik kan het niet beloven in Ierland, denk ik.
1: Nou, dat geloof ik, dat geloof ik niet. Maar vanochtend eit het toch ook weer fijn. Ik was boodschappen aan het doen bij de Tesco. En dat is zo'n hele grote supermarkt. Mm. En dat is een dek. Zo ogen en dat is al van steel. Nou, werkelijk waar, de mensen waren gewoon benauwd.
0: Oh, zo hard. Zo hard hoor dat dan.
1: Werkelijk gewoon, wat een herrie. Je kon elkaar er laat niet meer verstaan. En dan weer er ook nog tussen.
0: Oh ja, goed, ja, dat is altijd wel weer een beetje spannend.
1: Maar ja, goed, ik was toch, nou, ik ben blij dat ik hier in die winkel ben, aan die buurt.
0: Nou, zeker.
1: En dan kun je onder die winkel parkeren. Dan zou je boodschappen de deel. Dan doe je ook drogen je boodschappen en je auto
0: ja, naaien. Maar dus uitladen is dan weer anders.
1: Ja, ik ben even blijven zitten in de auto voor Akruut ging.
0: Ja, dat geloof ik. Hey, en is Tucker een beetje dol op regen? Of blijft hij dan ook maar liever binnen?
1: Nou, die blijft sowieso liever binnen. Nee, die zegt, die heeft zich laat niks om.
0: Nee?
1: Nee, want die huppel gewoon in buiten toe wat traint. Die andere niet, joh. Want dat is echt een truttenbol. Maar als hij mij een druppeltje regen voelt, dan keert hij maar terug. Zo hoppet de achterdeur erin.
0: En Tucker denkt, lekker, ik ga gewoon naar buiten. Geef ik erom.
1: Ja, die heeft er eigenlijk glad niks om, om eerlijk te wezen. Kan tenminste, hij heel lekker er van deur, dus... Maar je loopt niet meer weg.
0: Oh, goed zo. Kijk, dat wou ik nog vragen. Is dat eigenlijk recent nog gebeurd? Want in het begin, toen je hem net had, hebben we het daar vaak over gehad, hè?
1: Oh, wat was dat toch een stout nond, hè? Ja, hij is nog wel stout, want hij heeft een halve perenboom leeggegeten, want die lust graag peren.
0: Nee.
1: Ik kom iedere dag zeker met 2-3 peren aan de schout.
0: En dat eet hij dan
1: appels,
0: gewoon op?
1: Appels ook, die vinden het ook lekker.
0: Oh?
1: Maar die vindt peertjes geloof ik lekkerder.
0: Wat typisch. En hoe ben je daarachter gekomen dat hij dat zelf pakt? Of heb je het ooit aan hem gevoerd?
1: Ja, nou, dat hadden we zelf. Dat hadden we zelf om. Die stelen dan achter in toen die perenboom. En dan loopt hij zelf er naartoe. En
0: nou ja.
1: Dan komt hij met een peertje tussen.
0: Gaat hij even lekker snacken?
1: Ja, nou ja, het is, ik denk dat het beter is als al de rommel die aan ze tegenwoordig aan die honden heeft.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat is hartstikke gezond, toch? Dat zal voor de hond toch ook wel prima zijn, denk ik dan.
1: Ja,
0: wat grappig.
1: Wat voor mens gezond is, is het voor een hond ook gezond.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, kaas zeggen ze dan weer niet, hè? En chocola van ons.
1: Nee,
0: dat
1: chocola niet. En kees niet. En dan, trouwens, je kreeg toch nooit niks anders van de tafel. Maar ja, je komt zelf met de peren thuis, dus ja, daar kan ik niks van zijn, hè?
0: Slimme hond is het, die Tukker.
1: Ja, nou ja.
0: Ja, mooi.
1: Ik vond het ook. Dat voor het eerst deed. Ik zei, god, ik zei die lust peren. En peentjes lusten ook.
0: Fantastisch. Het zou een hond kunnen zijn, Evelien, waar je een strip van kan maken, volgens mij.
1: Ja, eigenlijk waar, hè. Eigenlijk waar. Maar ja, iets doen die mensen als stout.
0: Het puberachtig is eraf.
1: Ja, nou ja, goed, ik kan nog pubergedrag vertonen. No? Maar je is zo onhandig, hè, want ik kan niet vangen. Ik kan niks vangen.
0: Beetje grote
1: zo
0: lompigheid.
1: Onhandig. Nou ja, vanwege zijn lange poorten. Nee,
0: ja.
1: Ik kan echt. Het klinkt net of wat, dan kikt de kom wat aan. En die vangt gewoon mis.
0: Ja, het is wel grappig. Want Tukker, als Tukker op zijn poten staat, dan kan die zijn voorpoten echt op je schouders leggen.
1: Ja, zeker.
0: Zo groot
1: zeker.
0: Is die.
1: Want hier, net voor de tafel steen je zo bij jongens aan het eten. Maar dan lijkt zo zijn kop op een tafel.
0: Ja, zo groot is die. Ongelooflijk, hè? Ja.
1: Om te kijken wat we aan het eten ben.
0: Ja, maar ja, dan weet hij dat hij niks krijgt. Dus dan rent hij de tuin maar in om een peertje te gaan halen.
1: Ja, dat zou ik ook doen eigenlijk. Ja, niks kreeg ik zelf op zoek.
0: Ja, dat is wel heel slim van hem. Nou, leuk even hier weer even bijgepraat te hebben. Doe Tukker de groeten. En tot volgende week dan maar weer.
1: Joe.

0: John Mayer met Heartbreak Warfare. Ja, in Middelburg zijn vandaag twee coupures getest. Het zijn openingen in een dijk of waterkering die bij hoog water kunnen worden afgesloten. Nou, zo'n coupure is er onder meer in de Torenweg. Bij hoogwater kan hier dan een ijzeren deur over de weg worden gesloten. En er zit ook een coupure in het historische sluisje bij de rechtbank. De testen vandaag zijn gedaan door medewerkers van de gemeente Middelburg en van waterschap Scheldestromen. Aan de telefoon Guido de Ridder van het waterschap. Goedemiddag, meneer de Ridder.
1: Goedemiddag, Esme.
0: Er zijn niet alleen coupures in Middelburg, maar heel Zeeland. Worden ze wel nog eens gebruikt eigenlijk?
1: Ja, dat klopt. We hebben in Zeeland 59 coupures.
0: Dat zijn er nog best veel.
1: Dat zijn er inderdaad best veel. 17 ervan zitten in de primaire kering. Die gaan als eerste dicht. De overige zitten in een regionale kering. En die gaan echt pas dicht als er een echt serieus hoge waterstand is.
0: En die dan in een primaire kering zitten, wanneer, hoe vaak gaan die dan nog dicht?
1: Dat is afhankelijk van de waterstand. De laatste keer dat er eentje dicht is gegaan was in oktober vorig jaar.
0: En vandaag zijn dus die twee coupures in Middelburg getest. Waarom wordt dat dan vandaag gedaan?
1: Deze twee coupures zijn eigendom van de gemeente Middelburg. Van de 59 zijn er 6 in eigendom van de gemeente Middelburg. Mm. Zij regelen de sluiting en het onderhoud en ze rapporteren aan het waterschap. Waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid. De planning van de gemeente Middelburg is dat ze dat vlak voor het stormseizoen doen. Het stormseizoen begint 1 oktober. Zodat ze weten dat in het stormseizoen zo'n coupure functioneert.
0: Ja, dat weet je natuurlijk dan wel zeker weten. Niet dat je denkt, ik doe hem dicht en het loopt vast.
1: Dat is precies waarom we proefsluitingen doen.
0: En hoe werkt zo'n test dan precies?
1: Dat is een beetje afhankelijk van het type coupure. In sommige gevallen zijn het deuren, andere schotbalken, dan weer schuiven. Er zijn nog andere technische details, maar eigenlijk komt het erop neer. Krijgen we dit gat voldoende dicht in een redelijke tijd?
0: Ja, en is dat gelukt dan vandaag in Middelburg?
1: Ja, absoluut. De gemeente Middelburg heeft dat spul goed voor elkaar.
0: En worden dan die coupures en 59 in totaal in de rest van Zeeland ook jaarlijks getest?
1: Nou, niet jaarlijks. Dat varieert ook weer afhankelijk van het type. Maar tenminste 1 keer in de 4 jaar wordt een coupure gesloten. Recent zijn er nog proefsluitingen.

0: aansluitingen geweest op het spoor, de ProRail. Mm. In Zierikzee hebben we een fietstunneltje waar een deur in zit. Die is van de provincie Zeeland. Die heeft dat in ons bijzijn in dit voorjaar gesloten. En zo is dat een terugkerend ritueel.
1: Ja, om zeker te weten dat als het echt nodig is, al die coupures dicht kunnen om ons te beschermen tegen het water. Guido de Ridder van Waterschap Scheldestromen, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Ja, en wat kan je na 5 uur nog in deze Zeeland komt thuis verwachten? Nou, dan hebben we het over die permanente bewoning op vakantieparken. Het kabinet komt eind dit jaar met nieuwe regels voor permanente bewoning vanwege ook die woningnood. Daar meer over de reactie van de gemeente Borselen hoor je zo meteen na 5 uur. We horen ook de reactie van Dien Gerda Andringa van de UCR. Die reageert op de uitspraak van gisteren. Waarbij de twee professoren die ontslagen zijn volgens de rechtbank onterecht zijn ontslagen. We hebben het ook nog over mysterieuze tunnels in Sas van Gent. En natuurlijk tijd voor Zegt We Het Maar om 5:30. Waarin we ook aandacht hebben voor die vakantieparken, daar gaat de stelling dan ook over vandaag. De stelling van vandaag waar je op kunt reageren straks is: vakantieparken zijn bedoeld voor recreatie en niet voor permanente bewoning. Daarover hoor je zometeen meer als je blijft luisteren. Na 5 uur in Zeeland komt thuis.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mijn chef.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland verkeersinformatie. Melding van de ANWB over de A58. Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen Rilland en knooppunt Markiezaat. 3 kilometer, een kleine 10 minuten. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. Ook een kleine 10 minuten in 6 kilometer. De langste file op dit moment in de regio heb je op de A16. Dat is Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 11 kilometer file staat daar en daar doe je er ongeveer een kwartier langer over.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
18: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
19: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
20: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
21: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
22: Goedemorgen.
21: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
22: Echt waar, joh?
21: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
23: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
24: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
25: Hey,
23: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
27: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
28: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
29: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
30: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
0: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
2: Omroep Zeeland.
15: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Beg.
2: Omroep Zeeland.
1: Het kabinet wil eind dit jaar meer duidelijkheid over permanente bewoning op een vakantiepark. Gemeenten blijven wel de regie houden en dus is de vraag hoeveel er zal veranderen. De gemeente Borselen hoor je zo over dat permanent wonen in vakantiehuisjes. Verder in het komende half uur van Zeeland komt thuis. Het UCR had twee professoren vorig jaar niet mogen ontslaan. Dat oordeelde de rechtbank gisteren. Vandaag reageert Dien Gerda Andringa op deze uitspraak. En in Sas van Gent staat de heemkundige kring voor een raadsel na de vondst van stenen tunnels. Ze kwamen aan het licht bij graafwerkzaamheden, ja. En als je iets kwijt wilt tijdens deze uitzending, dan kun je ons reactienummer 0118-499-999 gebruiken. Dat is ook straks het nummer waar je op kunt inbellen tijdens Zegt u het maar. Daarin hebben we het ook over die permanente bewoning op vakantieparken. Zou je dat eigenlijk wel moeten toestaan in tijden van woningnood of niet? Je kunt reageren om 17:30 op de stelling. Vakantieparken zijn bedoeld voor recreatie, niet voor permanente bewoning. Heel benieuwd naar jouw mening en ik hoor je straks graag na 17:30. Het is 6 minuten over 5. Goedemiddag, mooi dat je luistert naar het tweede uur van Zeeland komt thuis. Het kabinet komt eind dit jaar met nieuwe regels voor permanente bewoning op vakantieparken. Het wordt mogelijk om van een vakantiewoning ook echt je vaste adres te maken. Maar er zijn voorwaarden en gemeenten houden de regie. Waar het kabinet dan ook mee komt, waar het kabinet dan wel of niet mee komt, de gemeente mag zelf bepalen of ze daarin meegaan, ja of nee. Nou, in de gemeente Borselen hebben ze al aangegeven, gaan ze geen regels versoepelen. Dat zei wethouder Niels Kampstra. Vakantievierders en vaste bewoners gaan niet samen op een park, zegt hij.
3: Nou, we zien toch wel duidelijk een verschil in het karakter van een recreatiepark ten opzichte van een gewone woonwijk. Ritmes van vakantiegangers zijn toch ook anders van als je de volgende dag toch naar je werk moet.
1: Ga je je storen aan die vakantiegangers die tot 23:30 zitten te barbecuen?
3: En dat willen we dus inderdaad voorkomen, ja precies.
1: Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, heb je een paar permanente bewoners op een vakantiepark, die kunnen de boel mooi in de gaten houden.
3: Dat zou je zeggen inderdaad. We hebben natuurlijk als Borselen ook wel een gedoogbeleid. Dus er bestaat echt wel de kans dat er voor maximaal 6 maanden mensen kunnen verblijven op het recreatiepark.
1: Maximaal 6 maanden?
3: Klopt inderdaad. Maximaal 6 maanden. Als je bijvoorbeeld tijdelijk uit de woning moet voor verbouwing of oplevering.
1: Of echtscheiding.
3: Ja.
1: Maximaal 6 maanden, terwijl er zo'n woningnood is.
3: Ja, klopt. Maar ja, je spreekt toch spelregels af, want iedere grens is arbitrair wat dat betreft.
1: Want inderdaad, hè, we hadden een geval van iemand die woonde op een vakantiepark in uw gemeente. Die had een gedoogvergunning voor 30 jaar. Nou ja, werd oogluikend toegestaan om nog 30 jaar te blijven zitten. En uiteindelijk krijgt hij na 30 jaar krijgt hij een brief in de bus met dwangsommen. En hij had het over €30.000.
3: Ja, dat kan inderdaad. Het is dan €25.000, maar dat klopt. Ja, en ja, je spreekt spelregels met elkaar af en daar moeten we dan ons toch ook gewoon aan houden.
1: Maar dat het per gemeente verschillend is, dat is toch wel verwarrend nu, hè, voor de Zeeuwen?
3: Ja, dat klopt. Dat snap ik ook. Ja, waar kan je naar wat en wat kan je niet inderdaad? Ja, voor Borselen geldt gewoon, we blijven handhaven op die permanente huisvesting. En we hebben ons gedoogbeleid voor die maximaal 6 maanden.
1: Want u gaat echt inderdaad ook echt actief controleren?
3: Ja, wij plannen zelf controles in met onze toezichthouders. En die gaan dan zelf rond op de vakantieparken.
1: Is Borselen strenger dan andere gemeentes in Zeeland?
3: Ik weet niet of we per se strenger zijn, maar we kijken wel wat er wel mogelijk is. Bijvoorbeeld het gedoogbeleid wat we al hebben, maar ook voor de herstelwerkzaamheden straks aan de Westerschelde-tunnel hebben we ook aanvullend gedoogbeleid dat als je aan de andere kant in Zeeuws-Vlaanderen woont en je werkt hier, dat je tijdelijk hier kan verblijven op de recreatieparken.
1: Dus met de tunnelreparatie knijpt u toch een oogje dicht?
3: Zeker, maar dat is ook wel echt een uitzonderlijke situatie.
1: Is er behoefte, vindt u, aan 1 uniforme regel voor alle gemeentes, dat het dus niet meer per gemeente verschillend is?
3: Het zou misschien wel een hele hoop verduidelijken. We gaan natuurlijk zien waar het kabinet mee komt. We gaan er voorlopig nog vanuit dat het een advies is. Dus dat we het als gemeente zelf mogen blijven bepalen. Maar het is voor ons ook even afwachten waar het kabinet daadwerkelijk mee gaat komen.
1: Zij is CDA-wethouder Niels Kampstra van de gemeente Borselen tegen Ariane Laforte. Ja, landelijk nieuws dat net binnenkomt is dat schrijfster en cabaretier Paulien Cornelissen is overleden. De NOS schrijft op de website dat ze is overleden aan de gevolgen van kanker. Dat ze dat had en ook dus de afgelopen weken heeft ze er openhartig over gepraat. Toen ze weer plaatsnam in de jurybank van De Slimste Mens. Daar was ze, heeft ze Maarten van Rossum in 2025 opgevolgd. Van de week dus nog te zien, was ze nog te zien op televisie. Ze is vandaag in het bijzijn van haar geliefde overleden, meldt haar uitgever. Dan terug naar Zeeland, want het UCR in Middelburg is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. De rechtbank zette gisteren een streep door het ontslag van twee professoren vanwege een reorganisatie. Door de uitspraak mogen de docenten weer aan de slag. Verslaggever Eva van der Welen sprak met dean van de UCR, Gerda Andringa, over de uitspraak.
4: Uiteraard zijn wij teleurgesteld over de uitspraak van de rechter. En we zijn er ook wel door verrast, eerlijk gezegd.
5: En waarom bent u verrast?
4: Omdat wij ook tijdens de rechtszaak heel goed hebben proberen uit te leggen wat de financiële problemen zijn op dit moment. En hoe die doorspelen in de toekomst voor 2028. En wij kunnen behoorlijk goed inschatten wat die financiële problemen zijn. En de rechter heeft gezien dat een aantal van de cijfers fluctueren. Dat is normaal. Op het moment dat je een prognose maakt, dan is die het ene jaar wat anders dan het andere jaar. Omdat altijd omstandigheden zijn die veranderen. En we hadden gehoopt dat dat duidelijk zou worden in de rechtspraak.
5: Ja. Ja, de rechter geeft ook aan van inderdaad die begroting of die cijfers, die vallen eigenlijk wel mee. Net als dat de het terugloop van het aantal studenten ook wel meevalt. Ze zeggen zelfs dat UCR de rechter en ook de professoren op een verkeerd been heeft gezet. En dat noemt hij kwalijk. Wat is uw reactie daarop?
4: Ja, zij zegt dat inderdaad. Het is natuurlijk heel vervelend dat de rechter dat idee heeft gekregen dat ze op het verkeerde been wordt gezet. Dus ten eerste vinden we dat echt heel vervelend. En is dat ook een excuses waard. En tegelijkertijd houden wij ons er wel verre van dat wij dat ook echt hebben gedaan. Wij hebben nooit de intentie gehad om iemand dan ook maar op het verkeerde been te zetten. We hebben alle informatie gegeven. Zo goed als mogelijk was, hebben wij voor het voetlicht proberen te brengen wat de situatie bij UCR op dit moment is.
5: De uitspraak van de rechter is dat de professoren niet ontslagen hadden mogen worden. Dus eigenlijk moeten ze weer aan de bak. Gaat dat ook gebeuren?
4: Dat klopt. Op korte termijn is het voor één van de mensen in ieder geval zo dat wij daarmee aan de slag gaan. Wij zullen gewoon de uitspraak van de rechter daarin accepteren. En tegelijkertijd is het zo dat er nog opties open liggen voor een eventueel vervolg. En we gaan nu goed met elkaar bestuderen wat was de uitspraak van de rechter en wat willen we voor verdere stappen gaan zetten.
5: Maar gaan de twee professoren hier weer aan de slag? Komen ze terug?
4: In ieder geval op korte termijn gaan we kijken wat de rechter daarvan zegt. En als de rechter vindt dat wij dat moeten doen, en u heeft zelf de uitslag ook kunnen lezen, dus daar hoeven we niet omheen te draaien. Ik ga geen namen noemen van individuen, maar voor één van deze twee mensen gaan we daar nu meteen mee aan de slag. Zoals de rechter ons heeft opgedragen.
1: Het UCR gaat de uitspraak nog verder goed bestuderen en kijkt dan nog of het in hoger beroep gaat. Straks praten Julie nog eventjes bij met de laatste weersverwachting. Eerst nog Talk to Me.

0: Ja, echt koud is het buiten niet. De regen heeft al wel de hele middag de overhand. Vanavond ook weerman Gilles Gernaert. Hoe zit dat dan, nou ja, late avond en vannacht dan?
1: Dag Esmer, goedemiddag. Vannacht dan is er ook al wat regen te verwachten op de meeste plaatsen. En er kunnen ook een paar redelijke buien bij zijn. Met een kansje op wat onweer of onweersgrommel in de verte. Dus ook dat nog eens een keer. Dus er kan al redelijk wat vallen. 3 mm is er ook al gevallen in Domburg, iets meer zelfs. 2 voor Vlissingen tegen 1 in Wolfersdijk. En er kunnen al een paar millimeter op de meeste plaatsen bijkomen. Morgen is het dan wel eens, nou, bijna voorbij. We beginnen nog wel tamelijk bewolkt. Met ook hier en daar een klein buitje, dus we verwachten niet te veel van direct. Vochtig ook nog morgenochtend. In de middag wordt het met een zwakke tot matige zuidwestwind iets beter allemaal. De lucht wordt een tikkie droger. Dat betekent dat er opklaringen komen van het westen uit. En dat de middag en avond waarschijnlijk helemaal droog zullen zijn. En morgenavond is dan vrij helder. De temperatuur die is morgenmiddag, ja, wel redelijk hoog. Niet extreem, maar toch een graad of 20, 21 zo.
0: En dan de kustmarathondagen, hoe zien die eruit?
1: Ja, die zien er wel rustig uit. Dat is weer wat anders natuurlijk dan al die wind en die toestanden. Het is overwegend zonnig. Het zal niet helemaal bewolkt zijn, zeker niet. Soms is er wat laaghangende bewolking of wat mist. Kan ook nog wel. In het weekend heb ik het dan over. Vrijdag is dan een overwegend zonnige dag. Qua temperaturen maken het daar elkaar weinig uit, denk ik. Het wordt een graad of 18 tot 21. Vrijdag en in het weekend. Vrijdag is er een zwakke zuidenwind. Lijkt echt een beetje nazomerdag te worden. In het weekend is er een, ja, zwak tot matig windje, soms ook uit west tot zuidwest. Betekent dat minder hoge temperaturen aan zee, maar toch nog een behoorlijke temperatuur. Zaterdagmiddag 18 tot 20 graden is voor marathonbegrippen toch aan de hoge kanten, denk ik. Mm. Voor het wandelen is dat eigenlijk perfect. Maar op zich een goed weekend met flinke zonnige periode. Soms wat bewolking en dus niet veel wind.
0: Oké, Jules, dank je wel.

0: Billy Joel met Uptown Girl. Inwoners van de Bomenbuurt in Middelburg kregen deze week te horen dat hun woning mogelijk gesloopt gaat worden. Woningcorporatie Woongoed Zeeland wil 96 van de 112 woningen in de wijk slopen. En die boodschap kwam hard binnen bij bewoonster Svenja van Burg.
1: Wauw, wat heftig eigenlijk. Wat wordt hier nu gezegd en wat gaan ze nu doen? En eigenlijk wordt er zo weinig gezegd en tegelijkertijd zoveel gezegd. Het is mijn thuis. Mijn kind is er geboren. Ik woon daar 10 jaar. Ik stop mijn liefde erin. En dat is weg, snap je? Natuurlijk kun je een nieuw thuis creëren, maar dat is weg.
2: Reinier de Jonge, u bent directeur van Woongoed. We staan nu in de wijk die mogelijk gesloopt gaat worden. Waarom heb je dit voorgenomen besluit genomen?
3: Nou, we hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de manier waarop we de woning kunnen renoveren. En tijdens dat traject zijn we er eigenlijk achter gekomen dat er veel overlast is van water, van scheefstand, vocht, schimmel. En dat heeft ertoe geleid dat we eigenlijk opnieuw gekeken hebben naar die vraagstukken. En dat we erachter zijn gekomen dat we met renovatie die problemen niet duurzaam oplossen. Vandaar dat we kiezen voor een optie van sloop.
2: En nu even over de woningen zelf, want ze hebben een gemeentelijke monumentenstatus. Mogen die woningen zomaar gesloopt worden?
3: Ja, er staat volgens mij nergens dat je een monument niet mag slopen. Maar dat hebben we natuurlijk wel meegewogen in het besluit. En tegelijkertijd gaat het monument verder dan alleen de woningen. Het gaat ook over het stratenpatroon, de veelheid aan groen die hier aanwezig is. En dat zijn aspecten die we natuurlijk ook heel goed kunnen meenemen in een nieuwe invulling van de wijk.
2: Ja, want wordt dat meegenomen? Want als ik hier om me heen kijk, ik zie bomen, ik zie water. Ja, het ziet er mooi uit. Blijft dat behouden in de nieuwe situatie?
3: Ja, dat is absoluut het uitgangspunt dat we dat behouden. Het heet niet voor niks de Bomenbuurt. Dus de bomen, het groen, de uitstraling, de identiteit van de wijk, die gaan we zeker meenemen in de nieuwe invulling.
2: Onder de bomen, want het regent. Tegenover mij staat Elisabeth Steinmeijer. Ik zie gras, ik zie bomen, struiken, heel veel groen. Ik hoor vogels.
4: Ja.
2: Ik zie ze ook.
4: Ja.
2: Ja, wat hopen jullie als Stichting Boombuurt dat daarvan overblijft? Mocht het besluit zo zijn,
4: ja,
2: dat deze woningen worden gesloopt?
5: Nou, wij gaan ervoor dat het hele beeldkarakter dan bewaard blijft. In het slechtste scenario, toch slopen van de huizen, dat er in dezelfde stijl, hetzelfde aantal huizen, misschien ietsje meer, maar dat dezelfde stijl, zeg maar, teruggebouwd wordt. En dat dat hele karakter van de wijk gewoon dat tuinwijkkarakter heeft. Wij willen dat het hele beeldkwaliteitsplan zoals het is, dat gemeentelijk monument, dat dat karakter echt behouden blijft.
2: Daar gaat de stichting zich hard voor maken.
5: Daar gaat de stichting zich heel hard voor maken. Zeker, zeker.
0: Het gaat nu dus nog om een voorgenomen besluit, zoals dat heet. Eind dit jaar verwacht Woongoed Zeeland een definitief besluit te nemen. Dan wordt ook duidelijk wat er dus met de bewoners gaat gebeuren. Het verslag dat je hoorde was van Joey Bongers. Een onverwachte vondst onder de grond zorgt voor flink wat vraagtekens in Sas van Gent. Bij werkzaamheden voor de bouw van nieuwe woningen is een eeuwenoud bouwwerk ontdekt. Maar nog niemand lijkt te weten wat het precies is. Een bijdrage van Pascal Kerper.
6: Theo Sarneel van de Heemkundige Kring Sas van Gent. Hoe bijzonder is deze plek?
7: Ja, dit is een hele bijzondere plek. Dit ligt net naast het bolwerk Generaliteit. En wat deze bijzondere vondst is gedaan hier op dit bijzondere plekje, ja.
6: Ja, en toen het werd aangetroffen, wat ging er door u heen?
7: Ja, ik vond het fantastisch. Toen u dat voor de eerste keer zag, toen net die kleine opgravingen waren, toen zagen we net het puntje van de gang die opgegraven was. En toen vroegen we eigenlijk als Heemkundige Kring ons af van, wat kan dat nou eigenlijk zijn? Dus we zijn als allereerste zijn we op kaarten gaan zoeken. Van, kunnen wij op kaarten terugvinden wat het nu uiteindelijk is geweest? En zo heel raar is, wij konden dat niet terugvinden. We zagen het niet op een kaart terug.
6: Een mysterie?
7: Ja, het is voor ons was het een bijzonder mysterie. Is het eigenlijk nog steeds een bijzonder mysterie? Want het zou natuurlijk van alles kunnen zijn. Het kunnen mijngangen zijn. Het kunnen kruidkamers zijn. Het kan een luistergang zijn. Enzovoort. Het kan ook een doorgang naar de lage flanken geweest zijn. En kortom, daar zijn we dus bijzonder benieuwd naar wat het nu eigenlijk is.
6: Ondertussen wordt een gedeelte van de oude muur weer schoongemaakt, zodat het beter tevoorschijn komt. Juanita Kieburg, archeoloog. Wat voor onderzoek doen jullie hier vandaag?
8: Wij doen vandaag archeologisch onderzoek naar de resten die zijn aangetroffen in de bouwput waar de nieuwe woningen gaan komen.
6: Wat is er tot nu toe over te zeggen?
4: Qua stenen moet het wel echt uit de 17e eeuw ongeveer zijn geweest. Dus eigenlijk de eerste fase van de verdedigingswerken. Wat de constructie hier is die we hier hebben, dat weten we eigenlijk niet. Maar het lijkt misschien een grote schuur te zijn geweest of iets dergelijks. Want het is echt wel een redelijke omvang ook van funderingsresten die we hebben aangetroffen.
6: Ja, wat het dus exact is, dat is nog maar de vraag. Maar we weten in ieder geval dat het uit de 17e eeuw komt. Wat doet dat met u, Theo?
7: Ja, dat is eigenlijk weer een stukje van de oude vesten die we boven hebben kunnen halen. En dat geeft weer een kleine verfijning van onze kennis over de vesting zelf.
6: Maar voordat het weer gesloopt wordt en de woningen opkomen, nog even extra van genieten?
7: Wij lopen elke dag 87 keer hier langs. En we willen natuurlijk ook zeker in die gangen nog even kijken om te zien, is het een echte luistergang geweest? Want dan gaan we net als die soldaten toen de tijd in de 17e eeuw er eventjes in en even luisteren naar de muren, komt de vijand eraan.
0: Je hoorde Theo Sarneel van de Heemkundige Kring, Sas van Gent, in gesprek met verslaggever Pascal Kerpel. Zometeen om 17:30 krijg je eerst nog een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Daarna is het tijd om jouw mening te geven. In Zegt U Het Maar.

0: Roy Orbison.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Bijna tijd voor Zegt het maar. Eerst een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De provincie Zeeland kan nog niet zeggen hoeveel stikstofzones er in Zeeland komen. Daarvoor moet eerst duidelijk worden welke maatregelen precies gaan gelden binnen die natuurgebieden. Bij 4 van de 7 voorgestelde gebieden ziet de provincie mogelijk nut van zo'n stikstofzone. Maar in andere natuurgebieden zijn weer andere maatregelen nodig dan die het Rijk nu voorstelt, zegt de provincie. De gemeenteraad van Terneuzen stemt morgen opnieuw over de benoeming van Sonja Suy als wethouder. Suy stapte voor de gemeenteraadsverkiezing dit jaar van de VVD over naar topgemeentebelangen. Bij een eerdere stemming in juli behaalde ze geen meerderheid van de stemmen, maar toen werd een blanco stem uitgebracht. Achteraf bleek dat bij zo'n stemming niet te mogen. Daarom wordt de stemming overgedaan. UCR, de universiteit in Middelburg, is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. Die zette gisteren een streep door het ontslag van 2 professoren vanwege een reorganisatie. Door de uitspraak mogen de docenten weer aan de slag, maar daarmee is de zaak nog niet afgedaan, zegt dean Gerdra Andringa van UCR.
3: Wij zullen gewoon de uitspraak van de rechter daarin accepteren. En tegelijkertijd is het zo dat er nog opties open liggen voor een eventueel vervolg. En we gaan nu goed met elkaar bestuderen wat was de uitspraak van de rechter en wat willen we voor verdere stappen gaan zetten.
2: Ondanks de uitspraak van de rechter blijft UCR van mening dat de reorganisatie wel degelijk nodig was en dat de professoren destijds niet zonder reden zijn ontslagen. Het weer in Zeeland bewolkt en regenachtig. Ook vanavond en vannacht met vannacht nog kans op een klap onweer. Morgen is het 20 tot 21 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. De dag begint regenachtig, maar 's middags komt er wat zon tevoorschijn. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Lonneke, dankjewel. Kijk ik nog even naar de situatie op de weg. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide staat nog steeds een file. 10 minuten vertraging daar in een file van 6 kilometer. 20 minuten sta je in de file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum. Komt door een ongeluk, 7 kilometer file daar. Het goede nieuws is dat de weg daar wel weer vrij is. En ook op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer, iets meer dan 10 minuten.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
6: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
7: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Esme Beg.
8: Omroep Zeeland.
0: 17:30 geweest. Dat betekent dat het weer tijd is voor Zegt u het maar. De derde editie van deze week. Met weer een nieuwe stelling. Die gaat over wonen op een vakantiepark. Ik ben benieuwd, wat zou jij ervan vinden als je tijdelijk even op een vakantiepark moest wonen? Of zou je er misschien altijd wel willen wonen? Het kabinet komt eind dit jaar met nieuwe regels, hè, voor permanente bewoning van vakantiehuisjes. Het vorige kabinet wilde het helemaal legaal maken. Nou, het huidige geeft aan wel iets strenger te willen zijn, maar vooral ook de regie bij de gemeente te willen laten. Nou, dat kan er dus nog 13 verschillende opties worden hier in de provincie. Kortom, we gaan het hebben over vakantieparken en wonen daarop. Welke belangen zijn er? Strookt dat wel een beetje met elkaar, vakantiegangers en mensen die werken? Jouw mening is van harte welkom in deze Zegt U Het Maar. Om te reageren op de volgende stelling: vakantieparken zijn bedoeld voor recreatie, niet voor permanente bewoning. Erg benieuwd naar wat jij daarvan vindt, maar ook zou je dat zelf wel zien zitten om bijvoorbeeld tijdelijk te wonen op zo'n vakantiepark. Nou, ik heb genoeg gepraat. Gelukkig kan ik beginnen met een eerste beller. Dat is altijd heel erg fijn. En laat Kees Otte dan het voorbeeld voor de rest van jullie luisteraars zijn. Kees, goedemiddag, zegt u het maar.
9: Toevallig ben ik dat.
0: Ja, van harte gefeliciteerd met de eerste beller te zijn.
9: Dat haast me.
0: Hoi.
9: Maar je was nog niet zo dik als gesproken.
0: Dat klopt. Ik mag hier af en toe zitten.
9: Nee, dus ochtends, op u van zeven die praten, doe ik ook met haar mee.
0: Oh ja.
9: Dus maar zegt hij maar, ja, ik kon ook zoiets. Nu mogen we ook eens een balen, want ik hou ook zo'n soort situatie aan de hand.
0: Vertel.
9: Ik woon dus half in Bruur.
0: Ja.
9: En ik werk in Wemeldingen.
0: Mm-hmm.
9: Nou, eigenlijk het gouden geluk dat ik een boordje aanleg in Wemeldingen. Omdat de Schellenbrug dicht is.
0: Oh ja.
9: Dan ben ik dus regelmatig ook mijn boordje te vinden.
0: Ja.
9: Daar slaap ik dan. En overdag werk ik dan bij die jachthaven.
0: Mm-hmm.
9: Ik ben dan nu toevallig ben ik op de steunzoekering. Ik ben even een nachtje lekker naar u.
0: Oh, kijk. Ook wel weer lekker even echt in je eigen bed slapen, toch?
9: Even naar de kat.
0: Ja, en wie zorgt daar anders voor, Kees, voor die kat?
9: De buren.
0: Oh, kijk, dat is altijd fijn.
9: Die loopt ooit naar de buren, terwijl ik er niet ben.
0: Een soort gedeelde kat.
9: Ja, dat is min of meer waar. Maar ik blijf nog niet.
0: Ja, gelukkig. Zo is het ook. Bevalt het jou dan om ook wel op je boot te zitten?
9: Ja, wel. Maar ik heb niet een echt grote boot. Maar het is wel om te slapen en zo is het genoeg.
0: Ja. Ja, en wat vind jij er dan van?
9: Even een keer naar u.
0: Ja, dat snap ik. Wat vind jij ervan dan om dat eventueel toe te staan op vakantieparken, die permanente bewoning? Ook omdat die woningnood vrij hoog is.
9: Ik ben het meer. Die Maassen, ja, een vakantiehuisje. En een beetje was de schouwtunnel, dat mooie dag gewoon. Puur gedogen dat die Maassen daar, zolang het al duurt, kunnen wonen.
0: Ja, nee, maar ik bedoel meer voorgoed, hè. Stel nu dat de helft van een vakantiepark nu gewoon beschikbaar wordt gesteld om de woningnood op te lossen. Dat starters daar kunnen zitten of mensen die gaan scheiden en nog geen ander huis kunnen vinden.
9: Ja, daar ben ik ook heel tegen. Ik had zoiets, jij zo'n vakantie, zo'n Wemelding en hij ook zoiets natuurlijk.
0: Mm.
9: Dat is de oosterbaai, daar mag je ook niet permanent wonen.
0: Nee. En wat vind je dan van het idee dat gemeenten de regie mogen houden? Dus ja, het kabinet verzint wat en dan zeggen ze maar: gemeente, jullie hebben het laatste woord.
9: Ja, ik vind als je zo'n tijd, dan moet je ook gewoon kunnen wonen. En niet alleen in de vakantie.
0: Ja, en ook.
9: En als je daar zit en er zijn buren die aan volgende nog moeten werken, dan hou je daar rekening mee.
0: Ja.
9: Maar jongens, kalm heen, want die mazen moeten maar weer vroeg op.
0: Ja, de vraag is of dat al gaat gebeuren.
9: Ja, dat weet je nooit. Dat is wij aan de Maas en Zalen.
0: Ja, nee,
9: maar
0: dat is
9: waar. Maar naartoe beleefd als ik ben.
0: Ja, dat is helemaal waar. En nu dus een nachtje naar huis. Ben je blij als je over twee weken weer gewoon die brug lekker over kan?
9: Ja, over twee weken dan ga ik gewoon iedere naand naar huis.
0: Ja, dat is ook alweer lekker, hè?
9: Ja. Ja, ik zit er heerlijk op mijn boordje, maar het is ook weer langer.
0: Ja, zeker als het een beetje van het weer is als vandaag.
9: Ja, goed. Dat maakt niet door graag drogen, dus.
0: Ja, nee, dat is waar, maar ik bedoel.
9: Dat maakt voor mij weinig uit, maar graag drogen, dat is belangrijk.
0: Ja, dat is helemaal waar. En het scheelt weer een heleboel reistijd voor jou.
9: Ja, zeker. En als mijn buurten zouden heen, dan ging ik wel meer naar huis.
0: Ja. Ja. Nou, twee weekjes volhouden dan nog, Kees, voor jou.
9: Ja, dat gaan we zeker doen. Maar ik ga ook chicken, ga ik ook weer naar Ruud. Dus we is morgenavond nog een nachtje. En dan vrijdagavond ga ik weer naar Ruud.
0: Ja, oké. Okay. Nou, goed om te weten. We even lekker naar Bru.
9: Nou, ik hoop dat je een goede eerste baler altijd.
0: Ja, volgens mij is er een tweede onderweg. Dus dat is altijd fijn.
9: Oh, nou, dan ga ik de radio weer aanzetten.
0: Oké, okay. Helemaal goed. Dankjewel, Kees. Voorzichtig onderweg.
9: Ja.
0: En slaap lekker in je eigen bed.
9: Ja, dat komt bakje helemaal goed.
0: Oké. Okay.
9: Geen probleem.
10: Fijne avond, hè. Doei.
9: Ja, salam.
10: Dankjewel, hè. Doei.
9: Doei, doei.
10: Hey, ga ik nog heel even snel naar de app, want Erden had mij vanmiddag al geappt en die stuurde eerst van, nou, recreatiewoningen moeten gewoon recreatiewoningen blijven. Waarop ze later het een van de reportages hoorde en dacht, ja, als die woningnood zo hoog is en je wilt scheiden en je kunt anders even geen kant op, zegt ze, ik kom er eigenlijk toch op terug. Er zijn weinig tot geen woningen en die mensen moeten dan toch ergens naartoe. Dus waarom eigenlijk niet? Eens even kijken wat Willy in Hulst daarvan vindt. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ja, ik kreeg even een dubbel gevoel wat die mevrouw net uitsprak. En het is in mijn ogen wel zo dat vakantieparken, die zijn in der tijd opgezet om de mensen onder te brengen, zeg maar, uit de steden, om tijdelijk onder te brengen uit de steden, die even uit de drukte willen. En dan in die vakantieparken ontspanning konden vinden.
10: Ja.
11: Maar nu hebben we dus een woningnood van tientallen jaren al. En van lieverlee zijn er mensen die hebben daar zo'n huisje gekocht. En meestal is dat erfvast grond, of helemaal geen grond. En huur je alleen maar de opstal. Om nu te zeggen van, gaan we nu eigenlijk proberen de hele omslag te maken van permanent wonen?
10: Nee.
11: Gaan we terug naar het oude systeem en vakantieparken. Het is dubbel.
10: Ja.
11: Mijn gedachte is, de opzet op zich is niet verkeerd. Maar aan de andere kant zijn ze bedoeld om geen permanente woning te worden.
10: Nee, om te recreëren.
11: Juist. In die tijd dat het is opgezet, was dit woningtekort nog niet zo nijpend als nu.
10: Nee.
11: Wat hebben we nu? Nu worden de mensen ondergebracht voor langere tijd met toestemming van gemeente of projectontwikkelaar of eigenaar.
10: Mm-hmm.
11: En dat is al jaren aan de gang. Het is een beetje gewisseld af en toe, dan weer wel, dan weer niet. Dat ligt ook aan de regering die we hadden. En nu zijn ze weer bezig, ja, eigenlijk kan het niet en eigenlijk kan het wel. Als we uitgaan van de basisbegrippen,
10: yeah,
11: dan moet ik dus zeggen van, sorry, laat ons het terugbrengen waar het voor bedoeld is.
10: Ja, dus.
11: En de mensen die al 30 jaar wonen, geeft die dan toestemming om daar te blijven wonen?
10: Ja, dus wat al is, dat mag blijven en voor de rest niet verder uitbreiden.
11: Dat is een soort compromis.
10: Ja. Ja, en zou u zelf zien zitten om tijdelijk even op een vakantiepark te wonen? Bijvoorbeeld als er een verbouwing in huis is, of u denkt, ik wil toch ergens anders gaan wonen, maar kan het huis nog niet vinden?
11: Nou, ik ben 86 jaar.
10: Oh, dat was niet aan u te horen. Nee, dan kan ik me voor dat u denkt, nou, ik blijf lekker zitten waar ik zit.
11: Ja, daar ben ik van overtuigd dat zo lang mogelijk, ja.
10: Ja, ja, nou, dan mag ik hoop dan voor u dat dat nog heel lang mag duren. In goede gezondheid.
11: Goed zo, ik wil afsluiten.
10: Dank voor de bijdrage, Willy, en een hele fijne avond.
11: Dankjewel.
10: Dan ga ik naar Schravenpolder. Naar Marinus.
12: Ja, goedemiddag, Erme.
10: Of ik zeg ook weer Marinus, maar het is Rinus, hè?
12: Ja, Rinus of Marinus. Ik ben Marinus Cornelis. Dus.
10: Oké, okay, nou, dan wissel ik af en toe een beetje af. Vind je het goed?
12: Nee, Erme. Ik luister ook naar. Ik vind dat het een beetje aan mijn cru ook doe. Want de gemeente heeft niks te bieden. Want er ben ik in woningen. En als de oudere woningen binnen, dat ik zelf niet gezien heb, Schravenpolder, dan breken ze 30 af. En ze bouwen er 15 of 16 terug.
10: Ja.
12: Dat schiet je ook niet meer op.
10: Nee, dat is als het al minder terugkomt, dan help je het ook niet.
12: Ja, en ik zie toch, ik weet de Tolse kranten, de Indra woont al 70 jaar, dus. En die zie ik het ook in Sint Maartensdijk, is met dik zeggen we dan. Er zijn ook een paar woningen, die stonden gewoon nat en het water is leeg en daar is er niks mee. En doen we ja, en zo is het nog niks. En als ze een nieuwe grond hebben, dan geven ze een projectontwikkelaar en je bouwt een groot huis van 6, 7 ton, maar niks voor de oude mensen. En ik denk dat ze toch meer voor oude mensen moeten gaan bouwen. En dan komen ze nog in hun eigen hoofd, zoals achteraan is over praten. Om voor oude mensen wat te bouwen. En dan komen de woningen vrij.
10: Ja. Ja. Ja, dan gaat dat treintje rijden. Maar voor nu is het natuurlijk ook, omdat er ook starters op zoek zijn en noodgedwongen thuis wonen, of mensen die uit elkaar gaan, ja, die hebben ook niet meteen een nieuw huis. Nee. Dan zeggen ze van, nou, dan kunnen we ook gedogen dat die mensen gewoon op vakantiepark mogen wonen. En dat zal natuurlijk meestal tijdelijk zijn. Maar er zijn ook mensen die natuurlijk gewoon heel graag op zo'n vakantiepark wonen, die zeggen van, nou, laat mij maar daar altijd wonen. Ik vind het prima.
12: Goed, daar ben ik het met de ene eens en met de andere ook eens, maar Ik heb jaren en een half in Sluis gewoond en dat je buren uit je vlak naast je wonen en je moet zelf werken en ze hebben zelf vakantie. Ze zitten tot s'avonds 12 uur buiten en nou ja, daar kan je ook op een vakantiepark aan, maar dat kan ook in een wijk aan.
10: Ja, nee, dat is ook zo, want de wethouder van Borselen die zijn best wel streng, hè, die handhaven behoorlijk. En dat willen ze ook blijven doen en die zeggen ja, dat gaat gewoon niet samen vakantiegangers met mensen die gewoon moeten werken of andere verplichtingen hebben.
12: Ja. Ik begrijp het allemaal, maar ergens moeten mensen samen. We moeten toch samen door in de deur, als het er op aankomt, dus samen door in de straat.
10: Ja.
12: Ja, ik bedoel, maar ik word hier op Savenpolder 22 jaar, eerst Savenpolder die kwam in. Want ik maak me allemaal een praatje met kleine kinderen en als een hond naar me toe komt, nou die haal ik ook. Dus ja, goed, bedoel, maar we moeten een beetje sociaal leven.
10: Ja, dat is wel eigenlijk hoe het vroeger ging, zeg ik altijd. Of meer ging dan nu. Maar eigenlijk wel fijn is dat misschien een beetje meer terugkomt.
12: Ja, er komt, maar de mensen willen allemaal wat ruimte en rust en dit. Het is allemaal mooi. We zitten in een klein landje met 18 miljoen mensen. En dat moet allemaal wonen en leven. En ze moeten veel doen voor de jeugd. Anders gaat de jeugd van de dorpen weg en houden we niks over.
10: Ja.
12: Dat krijg je ook.
10: Ja, zwaar.
12: En daar mogen we bouwen.
10: Ja, maar ja, dat gaat nog niet zo hard.
12: Nee, ze moet niet in handen geven van die projectontwikkelaars. Want dat heb ik al een sluis gezien. Er kwam grondvrij. Er is heel de Duitse Noek bij gebouwd. Er worden denk ik 25.000 mensen. En dat was 3 grote boerderijen. Die zijn er verkocht. Maar de projectontwikkelaars hebben ze 3 keer verkocht.
10: Hmm.
12: En die verkocht aan de anderen, maar toen moesten nog woningen gebouwd. Toen waren er alleen maar kleine woningjes.
10: Ja, oké. Okay. Ja. Soms is het gek. Maar ik moet bijvoorbeeld zeggen, bij ons in Zierikzee zijn ze juist wel heel erg. En hebben ze hele wisselende wijk, bouwen ze aan. En straks gaan ze, op een ander deel van Zierikzee zijn ze ook van plan iets te gaan bouwen. En dat is ook vrij, ook wel voor ouderen, voor starters, maar ook wel wat duurdere woningen. Echt wel een mix.
12: Nee, maar je moet ook voor... In de vrije sector, dus als je de vrije sector, dan mag je gewone woningen, maar ze moet ook zorgen dat er woningen zijn voor andere sociale woningen.
10: Ja, dat moet een goede mix zijn. En als het dan anders niet lukt, dan zeg jij wat dat betreft vakantieparken, nou ga daar dan maar even tijdelijk zitten.
12: Ja, goed, vakantieparken, daar gaan de meeste mensen toch maar tijdelijk naartoe.
10: Ja.
12: En ja, als je daar woont, of je woont er al jaren, ja, dan wil je graag blijven wonen, dat snap ik wel, maar... Het is niet makkelijk, Arne.
10: Nee, het zijn moeilijke materieën. Je kunt er soms wel mee eens en oneens zijn tegelijk.
12: Ja.
10: Nou, bedankt voor de bijdrage vandaag weer.
12: Ja, goed, graag gedaan.
10: Tot later.
12: Ik ben blij dat ik je even hoorde.
10: Nou, dat is fijn. Is gelijk, hè? Fijne avond.
12: Ja, dat is right.
10: Doei. Ga ik naar Brouwershaven, naar Ingrid. Ingrid, hoor jij mij?
13: Ja, ik hoor jou.
10: Ah, hallo. Goedemiddag nog net.
13: Nou ja, oké.
10: Okay. Ja, avond mag van mij ook hoor. Wij zijn altijd hier. Ik ben zelf ook altijd in de war. En hoe meer het winter wordt en het wordt donker rond dat tijdstip van zegt u het maar, dan roep ik eigenlijk heel snel goeie avond.
13: Zeker, zeker.
10: Wat vind jij van de stelling van vandaag?
13: Ja, ik spreek een beetje uit ervaring. Ik woon, vind ik zelf, op het prachtigste, mooiste vakantiepark. Nee, ik woon daar niet. Ik verblijf op een vakantiepark. Ik heb in Den Haag een heel mooi huis staan, wat ik heel graag in de verkoop zou zetten als ik hier definitief tot het einde van mijn leven zou mogen verblijven.
10: Oh, ja. Yeah.
13: En daar zijn, kunt u misschien een keertje ergens uitzoeken, maar er zijn heel veel mensen in Zeeland die nog een huis hebben, terwijl ze al heel lang, en ik blijf dan alleen maar in de winter hier, maar er zijn echt heel veel mensen in Zeeland die hier nagenoeg altijd zijn, maar ook nog een huis hebben waar ze nooit komen.
10: Ja, precies. Dat is eigenlijk omgekeerde wereld. Het vakantiehuis daarmee, is het gewone huis geworden.
13: Ja, en daarmee zou je een heel groot woningnoodprobleem kunnen oplossen.
10: Ja.
13: En dan hoeft het echt niet voor altijd. Het mag tot het einde van mijn leven. Dus ik weet niet precies hoe zo'n overeenkomst heet. Vroeger was die er ook op mijn
10: paard. Ja, uitsterfbeleid, denk ik, hè?
13: Ja, zoiets. En dan blijft het een vakantiepark. Maar dan is er in ieder geval een ruimte op de woningmarkt ontstaan.
10: Ja, en dit zijn dan ook mensen die daar dan gaan wonen. Die weten heel goed hoe je gedraagt op een vakantiepark, zeg maar.
13: Nou, ja, tuurlijk. In principe zou je dat allemaal moeten weten. En ik weet ook niet of

0: dan zou je die ruimte die er behoefte aan is, zoals in mijn geval behoefte is een groot woord, maar ik zou dat een goede oplossing vinden, dan zou dat veel beter benut kunnen worden.
1: Ja, dat is wel een goede ook om misschien eens mee te geven aan de gemeente Schouwen-Duiveland ook. Hè? Ik bedoel, ja. Het kabinet is nog bezig met dit verder uit te werken. Het is denk ik best dus handig om daar eens contact mee op te nemen, denk ik.
0: Nou, dat heb ik eerlijk gezegd gedaan en dat is afgewezen. Maar ik blijf toch vinden dat dit een hele goede tussenoplossing is.
1: Ja, nee, eens. Ik ben het met je eens. Ik hoop alleen voor je dat het uiteindelijk ooit een keer mag. En wellicht dat dan die nieuwe plannen van het kabinet daar iets aan gaan doen. Want zo help je eigenlijk twee dingen inderdaad.
0: Ja, nou ja, ik zit gelukkig niet op een schopstoel. Maar ik heb wel de behoefte om de mogelijkheid te creëren om dan daarmee mijn huis vrij te krijgen.
1: Ja. Ja, precies. En daar kan iemand anders weer blij worden.
0: Ja.
1: Ja, duidelijk verhaal. Dankjewel voor jouw bijdrage, Ingrid.
0: Heel graag gedaan.
1: En geniet lekker verder in jouw vakantiehuis. Of ja, nou ja, je tweede huis, je eerste huis. Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen bij je.
0: Zeg het maar gewoon mijn winterwoning.
1: Bij je winterwoning, ja. Geniet lekker in je winterwoning de komende maanden.
0: Dankjewel.
1: Wellicht horen we jou nog een keertje in Zegt u het maar terug. Gaan we naar Grijpskerken, naar Wim.
2: Ja, goeiedag.
1: Dag Wim. Zegt u het maar.
2: Ik ben van mening dat we een keer genoeg moeten hebben aan één woning.
1: Mm-hmm.
2: Dus geen twee of zo. Geen vakantiewoning.
1: Nee, ja, niet alle woningen op een vakantiepark zijn natuurlijk particulier bezit. Maar wel een, zeker wel een x-aantal, dat is waar.
2: En laat ze dan voor die nog geen woning hebben daar wonen, zeg maar. Dat is mijn visie.
1: Dus gewoon wel toestaan dat je op vakantieparken kunt wonen?
2: Ja, maar dan enkel door degene die nog geen woning heeft.
1: Ja, precies. Dus als je uit elkaar zou gaan of je woont nog bij je ouders en wil graag op jezelf gaan wonen.
2: Nou, uit elkaar liever niet. Dat moeten we niet stimuleren.
1: Nee, maar kan natuurlijk wel eens gebeuren.
2: Kan gebeuren. Het is zomaar gebeurd. Het is gauwer gebeurd dan...
1: Dan andersom. Blijft hard werken.
2: Oké, bedankt.
1: Dankjewel Wim. Fijne avond verder. Kan ik nog even naar Bruinissen, naar Bert?
3: Goedemiddag. Ja, eventjes met de ervaring van de afgelopen 4 jaar... woon ik in vakantieparken en op campings.
1: Ja.
3: Dus ik heb het allemaal meegemaakt hoe dat gaat. En ik kan alleen maar zeggen dat mensen om me heen... die vinden het allemaal best. En die houden rekening met elkaar... En wat mij opvalt is dat de afgelopen 2 jaar in Zeeland, op Schouwen-Duiveland, heb ik 3 alleenstaande moeders meegemaakt die in een caravannetje zaten, ook in de winter, met kinderen. Mm. En die heel graag in huis zouden komen, maar ja, dat zijn geen huizen, dus die kwamen zo niet op de lijst daarvoor. En wat ik ook nog even wilde zeggen van... Kijk, het is logisch dat als je op vakantie bent... dan vind je het niet fijn als je buurman 's morgens om 6 uur zijn auto start. Maar het valt overal een oplossing voor te vinden. Je kunt je auto ook prima buiten het park zetten... om even buiten het park te lopen. En dat gebeurt ook gewoon.
1: Ja.
3: Dat is de
1: rekening houden met elkaar.
3: Ja, je houdt rekening met elkaar. En ik denk ook, dat wil ik ook nog even zeggen... van dat het best mogelijk is voor sommige parken... om mensen pertinent te laten wonen, dat andere mensen daar geen last van hebben. Ik heb afgelopen winter op een park gewoond. Nou, dat was bijna uitgestorven, want het was een privépark met mensen die zelf een eigen woning hadden, die er bijna helemaal niet waren.
1: Mm.
3: En wij waren met een groepje van een aantal mensen die dan in zo'n particulier huurden op dat vakantiepark. En dat ging allemaal prima, dat was helemaal geen probleem.
1: Nee.
3: En die andere 14 woningen... Ja, die stonden de hele winter gewoon lekker leeg.
1: Ja, stonden eigenlijk.
3: Ja, dat is toch jammer. Hè? Kijk, als jongeren tot hun 28ste thuis bij moeders moeten wonen. En er staan woningen leeg.
1: Maar ja, in de zomer zijn ze misschien wel verhuurd. Dus...
3: Ja, daar heb ik het net al even over gehad. Hè? Van hoe is het zo dat mensen 2 woningen hebben... en van die woning die dan in Zeeland staat... 3 of 4 weken per jaar gebruik maken?
1: Ja. Ja, dat is aan de ene kant zonde als je nadenkt hoeveel mensen een permanente plek zoeken om echt zelf te kunnen zijn.
3: Jongeren die gaan studeren in Breda, Rotterdam, noem maar op. Die komen niet meer terug, jongen. Die hebben geen woning.
1: Nee, en hoe ervaar jij het? En is het voor jou ook, vind je het prettig daar wonen? Of is het ook vanwege de moeilijke zoektocht naar een vaste

0: in een dorp of stad?
1: Nou, ook afgelopen jaar heb ik een jaar gezocht naar of een koopwoning of een huurwoning. Ik heb echt de moed opgegeven. Het gaat gewoon niet meer. Dus ik heb me eigenlijk bij neergelegd. Ik heb een prima plekje op het moment. In een enorme grote caravan. En ik heb het naar mijn zin en het is prima zo.
0: Ja.
1: Ik gun die woning die er voor mij zou zijn, gun ik liever aan een jongere.
0: Ja, precies. En dat die dan verder kunnen, het leven verder kunnen uitbouwen.
1: Dat zou, wat zeg maar, zou het fijn zijn als de gemeentes wat flexibeler zouden zijn en niet gaan handhaven.
0: Ja, nou, duidelijke oproep aan die gemeente als het kabinet die plannen straks gaat presenteren.
1: Ja, prima,
0: dankjewel
1: ja.
0: voor de bijdrage, Bert.
1: Ja,
0: en geniet verder lekker dan in je caravan. Fijn om te horen dat jij daar heel gelukkig bent.
1: Dat is heel fijn, hier.
0: Fijne avond.
1: Oké, doeg.
0: Doei, daarmee zitten. Zegt u het maar erop. Ik heb ook nog wat appjes binnengekregen. Helaas heb ik daar geen tijd meer voor. Dat is altijd wel een beetje de regel. Zijn er bellers, dan vallen de appjes eventjes buiten de boot. Dus excuus daarvoor, maar wel dank voor de bellers van vandaag. Aan Bert, Wim, Ingrid, Rinus, Willy en Kees om te reageren op de stelling. Vakantieparken zijn bedoeld voor recreatie, niet voor permanente bewoning. Straks na 6:00 ben ik er nog een uurtje met Zeeland Komt Thuis. Dus ik zou zeggen, hou je radio lekker aan.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Verlaag je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6:00. Omroep Zeeland.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Zeeland verkeersinformatie dan nog. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 een kwartiertje daar in een file van 4 kilometer. De A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Hogerheide. File van 6 kilometer, een kleine 10 minuten daar. Kleine 10 minuten heb je ook op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Staat ook een file van 9 kilometer. En dan de andere kant, of nee, een stukje verder. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek. Staat ook een file van 9 kilometer, iets meer dan 5 minuten.
19: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
20: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
21: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
22: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
23: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
24: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
25: Echt waar, joh?
24: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
14: Allsafe geeft ruimte.
26: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
27: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
28: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
1: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Esme Bech.
2: Omroep Zeeland.
0: Volgende week stemt de gemeenteraad van Terneuzen opnieuw over de kandidatuur van de weggestuurde wethouder Sonja Suy. Politiek verslaggever Ariane Lafort vertelt zo meer over die stemming. Verder in het komende half uur van Zeeland komt thuis. In het nieuws uit binnen- en buitenland hoor je meer over een zeehond en een haai die beide op speciale plekken waren opgedoken. En ik bel natuurlijk ook nog met onze Zeeuw van de Dag. En dat heeft vandaag alles te maken met een voetbaltoernooi. Als je iets kwijt wilt tijdens de uitzending, dan kun je dat laten weten. Je kunt een appje sturen nog tot 7 uur naar 0118-499-999. 6 minuten over 6. Goedenavond en gezellig dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: Wordt Sonja Suijtoch nog wethouder in Terneuzen? De gemeenteraad die stemt donderdag 8 oktober volgende week dus opnieuw over haar kandidatuur nadat ze geen meerderheid kreeg bij een eerdere stemming. Aangeschoven is Ariane Laforte. Je volgt de gemeenteraad van Terneuzen. Dat is toch wel bijzonder eigenlijk dat zij een tweede poging gaat wagen.
1: Ja, dat kun je inderdaad wel zo zeggen. Als we even teruggaan, nadat de gemeenteraadsverkiezingen in Terneuzen, na die gemeenteraadsverkiezingen, kreeg je het oude college weer terug. Van top gemeentebelangen, CDA, VVD en PRO. De vroegere PvdA GroenLinks. Nou ja, dan heb je dan een coalitie. In juli moeten dan de wethouders van die partijen benoemd worden. Normaal is dat een formaliteit. Maar toen bleek dus, ja, voor Sonja Suij, was ooit van de VVD, is toen overgestapt naar top. Ja, dat van de gemeenteraad, dat er 15 stemmen voor waren, 15 tegen en 1 onthouding. Want er zijn 31 raadzetels. Ja, dus ze was niet aangenomen, om het zomaar eens te zeggen.
0: Eigenlijk weggestemd.
1: Ja, nou ja, dat kun je inderdaad zo zeggen. En de reden dat de kandidatuur van Suij nu opnieuw op de raadsagenda staat, dat is dat er achteraf is gebleken van die blanco stem die is uitgebracht, dat kan eigenlijk helemaal niet.
0: Oké, maar moet je dan nog wel een keer een poging wagen als je blijkbaar toch zoveel oppositie hebt op je wethouderspost, zou ik dan zeggen?
1: Ja, nou, dat zou je inderdaad af kunnen vragen. Dat de vraag die we ook aan Sonja Suij natuurlijk zelf wilden vragen, maar we konden haar niet bereiken voor commentaar. Kijk, wat het is, het gaat om een anonieme stemming. Dus het is helemaal niet duidelijk wie er nou voor en wie er tegen heeft gestemd en wie dus die blanco stem heeft uitgebracht. Kijk, het is gebruikelijk dat coalitiepartijen elkaars wethouderskandidaten steunen. Dus ergens is dat fout gegaan en heeft dus iemand, ook wellicht vanuit de coalitie, niet voldoende vertrouwen in Sonja Suij. Ja, en wie zijn dat dan? Nou ja, kijk eerst naar de oppositie, dan zit daar de PVV, 7 van de 31 raadzetels. Ze zijn hartstikke kwaad. Ze zijn wel de grootste partij in de raad, maar ze mochten niet meedoen aan de coalitie. Die vinden dat dus allemaal niks. Maar zijn ook tegen de onderwijscampus, want dat was de grote portefeuille van Sonja Suij afgelopen jaren. En waarbij alle voortgezette scholen en kennisinstellingen bij elkaar op één terrein moesten gaan zitten. Het prijskaartje wat er nu al aan hangt is 150 miljoen euro. Nou zegt de PVV veel te duur, veel te groot voor Terneuzen. Sonja Suij heeft ook niet echt geschitterd in het dossier van het multifunctionele accommodatie, de MFA in Hoek. Die bouw heeft maanden stilgelegen, allemaal gedoe met de aannemer. En wat ook is, ik zei het al, Suij komt van de VVD, is overgestapt naar top gemeentebelangen. Ja, daar maak je natuurlijk ook geen vrienden mee bij de VVD.
0: Ja. En zij heeft ook haar verhaal onlangs gedaan, deels haar verhaal in de PZC, waarin ze ook wel zei van het heeft me wel echt heel erg geraakt en me heel veel pijn gedaan.
1: Ja, maar dan denk ik ook, dat is de politiek. Kijk, op het moment dat je dan constateert van ik krijg 15 stemmen voor, 15 stemmen tegen, 1 onthouding. Ja, het wil niet zeggen dat de hele oppositie tegen jou heeft gestemd, want bijvoorbeeld bij de oppositie zit ook de SGP, misschien vinden die jou wel een goede wethouder. En zitten al die VVD-leden in de coalitie, zeggen ze we willen Sonja Suij niet meer als wethouder. Dus dat is toch wel een wankele basis.
0: Heel lastig in te schatten hoe dat gaat aflopen. Volgende week donderdag dus een stemming opnieuw over Sonja Suij. Ja, dat belooft dan toch denk ik wel een bewogen gemeenteraadsvergadering
1: te worden. Dat kun je wel zeggen, want 8 oktober die stond al met rood omcirkeld in onze agendas, want dan moet de gemeenteraad ook een beslissing nemen over het AZC in het oude Neckermangebouw op het bedrijventerrein Handelspoort in Terneuzen.
0: Ja,
1: ook al is me zo'n dossier, wat dan eerst afgestemd wordt en wat dan toch na de verkiezingen opnieuw op tafel komt.
0: Ja, en waar een burgemeester om opgestapt is.
1: Waar een burgemeester om is opgestapt. Dus ook dat is een heel beladen dossier. Dus, en ook met Sonja Suij, want nu wordt er toch een beetje een sfeer gecreëerd je kan Sonja Suij toch geen tweede keer wegstemmen. Dus 2 zware dossiers op 1 avond.
0: Ja, 8 oktober hebben we het dus over. En dat is donderdag over een week. Ariane Laforte, dankjewel.

0: Golden Years van David Bowie. De regen of motregen die houdt toch nog wel aan tot morgenochtend. Weerman Jules Gernaert, je praat je even bij met de weersverwachting voor morgen en de rest van de week. Jules, om te beginnen morgen.
1: Morgen is het dan wel bijna voorbij. We beginnen nog wel tamelijk bewolkt. Met ook hier en daar een klein buitje. Dus we verwachten niet te veel van direct. Vocht er ook nog morgenochtend. In de middag wordt het met een zwakke tot matige zuidwestwind iets beter allemaal. De lucht wordt een tikkie droger. Dat betekent dat er opklaringen komen van het westen uit. En dat de middag en avond waarschijnlijk helemaal droog zullen zijn. En morgenavond is dan vrij helder. De temperatuur die is morgenmiddag wel redelijk hoog. Niet extreem, maar toch een graad of 20, 21 zo.
0: En dan de kustmarathondagen, hoe zien die eruit?
1: Ja, die zien er wel rustig uit. Dat is weer wat anders natuurlijk dan al die wind en die toestanden. Het is overwegend zonnig. Het zal niet helemaal bewolkt zijn, zeker niet. Soms is er wat laaghangende bewolking of wat mist. Kan ook nog wel. In het weekend heb ik het dan over. Vrijdag is al een overwegend zonnige dag. Qua temperaturen maken het daar elkaar weinig uit, denk ik. Het wordt een graad of 18 tot 21. Vrijdag en in het weekend. Vrijdag is er een zwakke zuidenwind. Lijkt echt een beetje nazomerdag te worden. In het weekend is er een zwak tot matig windje, soms ook uit west tot zuidwest, betekent dat minder hoge temperaturen aan zee, maar toch altijd nog een behoorlijke temperatuur. Zaterdagmiddag 18 tot 20 graden is voor marathonbegrip toch aan de hoge kanten, denk ik. Voor het wandelen is dat eigenlijk perfect, maar op zich een goed weekend met flinke zonnige periode, soms wat bewolking en dus niet veel wind.
0: Nou, dat klinkt goed, Jules, daar kunnen we dan naar uitkijken. En fijn ook voor iedereen die zich sportief gaat inzetten dit weekend.

0: Party van Teddy Swims. Kijk ik nog even wat er opvalt buiten onze provinciegrenzen. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar al lucht ingeademd, waarvan de ozonwaarden slecht tot extreem slecht waren. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Ozon kan diep doordringen in de luchtwegen en kan klachten veroorzaken, zoals hoesten, branderige ogen en kortademigheid. Het is moeilijk te bestrijden, zegt deze hoogleraar luchtkwaliteit.
1: Ozon is anders dan andere luchtverontreinigende stoffen. Dat wordt niet direct uitgestoten door de mens of door de natuur, maar het ontstaat in de lucht zelf. En dat komt door vervuilingen van de industrie, door stikstofoxide van de auto's en door andere bronnen nog. En dat vormt zich door veel zonlicht in de atmosfeer zelf. En daarom wordt het ook een beetje is moeilijker aan te pakken, denk ik.
0: Door bosbranden en hittegolven is de luchtkwaliteit afgelopen lente en zomer meerdere keren verslechterd. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen aan dat soort gevaarlijke ozonwaarden blootgesteld, maar de niveaus verschillen. En het toestel van Fly Dubai dat van Dubai onderweg was naar Tel Aviv is mogelijk aan een terroristische aanslag ontkomen. Dat beeld komt naar voren uit eerste ooggetuigenverslagen en opnames uit het toestel. In het vliegtuig probeerde de co-piloot de gezagvoerder neer te steken. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Het is zelfs even van de radar verdwenen. Uiteindelijk duidde het erop dat het vliegtuig mogelijk gekaapt was. Dat bleek niet zo te zijn, maar in Israël gingen wel alle alarmbellen af, zegt deze correspondent.
2: De Israëlse luchtmacht heeft gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Netanyahu, de premier, die is in spoedoverleg gegaan direct met enkele ministers. En ze hebben het luchtruim boven Israël ook even helemaal gesloten. Maar het is dus al vrij snel duidelijk geworden dat het niet om een kaping ging en dat vliegtuig uiteindelijk dus weer onder controle was en is geland in Saoedi-Arabië.
0: Een tweede piloot kreeg uiteindelijk hulp van passagiers. Met hulp van passagiers weer controle over de cockpit. En er zouden ook piloten zijn meegevlogen als dus passagier. En zo kon uiteindelijk dat toestel dat ook meerdere duikvluchten heeft gemaakt tijdens die vlucht weer in balans worden gehouden en veilig aan de grond worden gebracht. Ik kon nog niet zo snel vinden hoe het nu met de gezagvoerder is die neergestoken is. Die zijn in ieder geval overgebracht naar het ziekenhuis. In de Gentse binnenwateren dan is opnieuw een zeehond gezien. Het is deze keer gezien aan het Boudelpark en aan de Graslei. En die zeehond die keert al enkele jaren op rij terug naar de Belgische stad. En volgens een dierenverzorger pendelt de zeehond in de zomermaanden tussen Gent en Brugge. Ja, waarom ook niet? En de afgelopen jaren vertrok die dan weer begin oktober richting zee. Ja, dus als je hem nog wil zien, dan moet je snel zijn. Dan in Zuid-Korea een iets spannendere variant, zeg maar. Een dier dat gespot is in een kanaal bij de havenstad Busan. Daar zwemt al bijna 2 weken een koperhaai rond. Nou, de haai is uitgegroeid tot een populaire bezienswaardigheid daar. Inwoners hebben hem al liefkozend omgedoopt tot Bukangi, wat verwijst naar Busan, naar de stad. Ja, volgens experts is het dier waarschijnlijk vanuit zee een prooi gevolgd, waarna het de weg niet meer terug kon vinden. Gisteren is met 5 boten geprobeerd die waterstralenspoten de haai terug te drijven, maar dat is nog zonder succes gebleken. Tot zover een greep uit het nieuws van de rest van de wereld. Het Zeeuwse nieuws van dichtbij dus, dat krijg je zo van Lonneke de Klerk. Na Amy Grant.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Half zeven geweest. Tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Krijg je van Onneke de Klerk. Goedenavond.
7: Ja, goedenavond. De redactieraad en de redactiecommissie van de PZC hebben het vertrouwen in hoofdredacteur Ronald van Genen opgezegd. Volgens het platform Villa Media ontving de hoofdredacteur in mei een lijst met klachten en zorgen. Onder meer over de identiteit en de koers van de PZC, de sfeer op de redactie en de communicatie vanuit de hoofdredactie. DPG Media, waar de krant onder valt, zegt in gesprek te zijn met de betrokken partijen en wil inhoudelijk verder niet reageren. De provincie Zeeland kan nog niet zeggen hoeveel stikstofzones er in Zeeland komen. Daarvoor moet eerst duidelijk worden welke maatregelen precies gaan gelden binnen die natuurgebieden. Bij 4 van de 7 voorgestelde gebieden ziet de provincie mogelijk nut van zo'n stikstofzone. Maar in andere natuurgebieden zijn weer andere maatregelen nodig dan die het Rijk nu voorstelt, zegt de provincie. UCR, de universiteit in Middelburg, is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. Die zette gisteren een streep door het ontslag van 2 professoren vanwege een reorganisatie. Door de uitspraak mogen de docenten weer aan de slag, maar daarmee is de zaak nog niet afgedaan, zegt Dien Gerdra Andringa van UCR.
8: Wij zullen gewoon de uitspraak van de rechter daarin accepteren. En tegelijkertijd is het zo dat er nog opties open liggen voor een eventueel vervolg. En we gaan nu goed met elkaar bestuderen wat was de uitspraak van de rechter en wat willen we voor verdere stappen gaan zetten.
7: Ondanks de uitspraak van de rechter blijft UCR van mening dat de reorganisatie wel degelijk nodig was en dat de professoren destijds niet zonder reden zijn ontslagen. Het weer in Zeeland, bewolkt en vochtig met perioden van regen of motregen. Vannacht ook kans op een flinke bui met onweer. Morgen begint bewolkt met lokaal een bui. In de middag breekt de zon door. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Lonneke, dankjewel.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws.

Karol G en Bruno Mars, Still. Ja, een van de weinige liedjes, denk ik, waar Karol G volledig in het Engels zingt en niet haar Spaanse talen naar voren komt. Zometeen bellen we nog met de Zeeuw van de Dag. Hoe is dat voetbaltoernooi gegaan? Eerst George Michael. Dit is Faith.

0: En daarmee waren we weer even terug in 1987.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Het schoolvoetbaltoernooi in Heinkensand werd vandaag gespeeld. Niels de Zeeuw zit in de organisatie. Je kon hem vanmorgen al horen in Zeeland wordt wakker, want hij is vandaag onze Zeeuw van de Dag. Goedenavond, Niels.
2: Goedenavond.
0: Ja, de belangrijkste vraag dan maar. Hoe was het vandaag ondanks de regen?
2: Het was ondanks de regen een prachtige dag. Kinderen hebben genoten, wij hebben genoten. En we hebben het weer geen spelbreak laten zijn.
0: Nou, gelukkig maar. En hoeveel teams deden er ook weer mee?
2: Voor dit toernooi hadden zich 90 teams ingeschreven. Vandaag hadden we dan de finale met 32 teams. Verdeeld over allerlei divisies. En uiteindelijk zijn er dan 4 teams echt met de bekers naar huis gegaan. De kampioensbekers.
0: Ja, want welke categorieën kunnen ze dan kampioen worden?
2: We hebben 4 categorieën. Dat is jongens gemengd groepen 5 en 6. Jongens gemengd groepen 7 en 8. En dan ook voor de meiden 5, 6 en meiden 7, 8. En die zijn alle 4 naar verschillende scholen gegaan.
0: Oh, dat is ook wel eens leuk.
2: Ja, zo is de jongens 5, 6 begonnen, die Jan van Schengen. De meiden 5, 6 is naar de Leeuwerik gegaan. De jongens 7, 8 naar de Wegwijzer. En zo is het de finale van de meiden 7, 8 gewonnen door het Honk uit Capelle.
0: Nou, het is wel leuk dat dan elke school, of in ieder geval verspreid over heel de Beverlanden, dan de scholen wat mee naar huis hebben genomen, zeg maar.
2: Ja, zeker.
0: Want dat is natuurlijk altijd wel een ding, hè? Ook voor die kinderen. Ja, wij zeggen heel vaak, meedoen is belangrijker dan winnen. Maar als je vaak jonger bent...
2: Vandaag is winnen vooral het belangrijkste.
0: Dat is dan wel echt het doel waar ze op afgaan die dag.
2: Ja, maar goed, desondanks hebben we eigenlijk voornamelijk blije kinderen gezien. En natuurlijk hoort er ook teleurstelling bij.
0: Ja.
2: Maar het gaat inderdaad gewoon om het spel en het plezier hebben. En dat is vandaag echt wel gelukt.
0: Ja, en ook wel leuk om met zo'n schoolvoetbaltoernooi juist ook kinderen samen te brengen. Die natuurlijk lang niet altijd goed weten wat voetbal is. Of dat ze er ervaring mee hebben.
2: Nee, zeker. En dat zie je ook. De verschillen tussen teams zijn ook enorm. Maar het is leuk om te zien dat het allemaal gewoon lekker speelt en bezig is.
0: Ja, en de hoeveelste keer organiseren jullie dit?
2: Dit wordt dan voor de 23e keer georganiseerd door de samenwerking tussen de scholen en de club.
0: Ja, leuk.
2: Zo gaat het al een hele tijd door. En we zijn volgend jaar toe aan de 24e editie.
0: Ja, zo leuk dat het al zo lang succesvol dan ook is met zoveel teams die dan ook meedoen.
2: Ja, maar dat is ook mede te danken natuurlijk aan alle vrijwilligers die vandaag hebben geholpen met fluiten, met begeleiden.
0: Aan staan 32 wedstrijden.
2: Nou, daarom. Dus dat is ook al een flink dankjewel richting alle mensen die hebben geholpen vandaag. Want zonder al die extra handjes was het zeker niet gelukt.
0: Nee, ik wou zeggen, dan kun je in de organisatie zitten, maar alleen kun je het dan ook niet af, hè?
2: Nee, je hebt echt wel mankracht nodig. Maar het is weer gelukt en we kijken weer echt uit naar volgend jaar.
0: Ja, en gaat dat organiseren dan gelijk verder of kun je nu toch ook heel even rust pakken?
2: Nee, nu is het gelukkig weer even 3/4 jaar rust. En dan kijken we richting volgende voorjaar weer wat het weer brengt.
0: Ja, en dan ga je weer langzaamaan alles inplannen en organiseren.
2: En dan begint het weer van voren aan.
0: Ja, mooi om terug te kijken op een succesvolle editie. Niels, jij bent organisator van het schoolvoetbaltoernooi. Je was vandaag in Heinkensand. Dankjewel dat jij onze Zeeuw van de Dag vandaag wilde zijn.
2: Graag gedaan, bedankt voor je belletje.
0: Fijne avond.
2: Ja, hetzelfde.

The Course. Radio, ja, fijn dat je nog luistert naar Zeeland Komt Thuis. En voor The Course hoorde je nog Alex Warren met Emerald Eyes. Gaan zo langzaam maar zeker richting het einde van deze uitzending. En dat betekent dat we nog even gaan terugblikken op wat jij eerder hebt kunnen horen vandaag hier op de radio. De Middelburgse Natanja Petkovic begint vandaag aan haar recordpoging bergbeklimmen. Ze vertrekt vanavond naar Nepal en gaat daar 3 bergtoppen beklimmen, terwijl ze de hersenziekte MS heeft. Mocht dat haar lukken, daarmee verovert ze dan een plekje in het Guinness Book of Records. Hoewel ze daarvoor wel allerlei dingen moet inleveren bij de organisatie, vertelde ze vanmorgen aan Florisjan in

0: ja, dan wachten ze natuurlijk een dag. Als alles goed gaat, duurt het 23 dagen. Als het weer niet zo goed mee zit, dan duurt het ja, iets langer, tot 28 dagen.
1: Ja, en in Goedemorgen Zeeland, aandacht voor oud-collega Michiel van der Velde, die ook heel vaak deze uitzending presenteerde. Hij kwam tijdens zijn vakantie in Canada een bijzonder boek tegen. Het lag op een tafel met spullen die reizigers hadden achtergelaten, zodat andere vakantiegangers die weer mee kunnen nemen. Nou, dat boek trok zijn aandacht, want het was een boek met zo'n bibliotheekstreepjescode.
2: Ja, ik heb er zo'n fascinatie, dan wil ik ook weten waar dat boek vandaan komt. Dus ik dacht, welke bibliotheek mist nu een boek? Dus ik sla hem open. Er stond Bibliotheek Oosterschelde, Schravenpolder. Dat is toch ook wat, dat ik precies van heel Nederland nu een boek uit Zeeland zie liggen. En toen dacht ik eigenlijk, grappig.
1: Ja, en Elsa heeft al gezegd dat ze meer wil weten over dat boek en hoe het in Canada terecht is gekomen. Later dus ongetwijfeld meer in Goedemorgen Zeeland. En deze Zeeland komt thuis hoorde je over mysterieuze tunnels bij Sas van Gent. Na graafwerkzaamheden voor de bouw van nieuwe woningen kwamen stenen tunnels tevoorschijn. Ja, en die roepen grote vraagtekens op bij de heemkundige kring daar.
3: Als allereerste zijn we op kaarten gaan zoeken. Van kunnen wij op kaarten terugvinden wat het nu uiteindelijk is geweest? En zo heel raar is, wij konden dat niet terugvinden. We zagen het niet op een kaart terug.
4: Een mysterie?
3: Ja, het is voor ons was het een bijzonder mysterie. Is het eigenlijk nog steeds een bijzonder mysterie? Want het zou natuurlijk van alles kunnen zijn. Het kunnen mijngangen zijn, het kunnen kruidkamers zijn, het kan een luistergang zijn, enzovoort. Het kan ook een doorgang naar de lage flanken geweest zijn. En kortom, daar zijn we dus bijzonder benieuwd naar wat het nu eigenlijk is.
1: Archeologisch onderzoek moet dan van vandaag wijst dan uit dat tunnels in ieder geval uit de 17e eeuw moeten stammen. En over wat het dan precies moet geweest zijn, daarover valt eigenlijk nog niks te zeggen. Ja, daarmee zit Zeeland komt thuis erop voor vandaag. Morgenochtend zit Remco vanaf 6 uur hier op de radio weer voor je klaar met Zeeland wordt wakker. In de tussentijd hoor je hier gewoon fijne muziek op de radio. En het nieuws vind je in onze website, op onze website en in de app. Een hele fijne avond. Dag.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Levi van Eck met het NOS Journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
9: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
8: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelis was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Omroep Zeeland. Altijd. Let me say the same, baby.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolf Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kennen, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten 10 euro te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
2: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
1: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mens. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van 250 euro. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
1: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober, Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
2: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
1: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
3: De 13-jarige jongen was onderweg, is daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
1: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek, altijd bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. And you can dance for inspiration.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: hij op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatste overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël

0: vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement.

0: En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.